Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen op dinsdag 6 oktober. Die begint lokaal nevelig, mistig ook, kans op een drup motregen. Vanmiddag en vanavond is het redelijk zonnig en het wordt 19 tot 21 graden. Van harte welkom. Elke dag zijn er wel van die berichten over cybercrime. En ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen die hebben nu les gekregen hoe je je computer veilig kunt houden. Nou, daar kunnen jij en ik straks misschien ook nog wel wat van leren. Verder in het nieuws, Rijkswaterstaat wil vervuild water dat uit de dijk bij Perkpolder komt opvangen en direct in de Westerschelde pompen. Omwonenden zijn tegen. De politie heeft beelden gedeeld van een mislukte uithaalpoging van drugs in Vlissingen. En het is de dag van de Duitse taal, dus guten Morgen. Maar we gaan wel samen beginnen. Jij en ik, samen, zusammen.

0: Yamo Be There, James Ingram en Michael McDonald. Daarmee begint Zeeland wordt wakker op dinsdag 6 oktober. Ja, de Nobelprijzentijd is het. Vandaag horen we wie de Nobelprijs voor natuurkunde krijgt. Kinderboekenweek is ook nog bezig. Daarom gaan de lichten uit in de bibliotheken in Heikensand en Capelle vanavond. Daar houden ze een speurtocht in de bibliotheek in het donker. En verder zie ik nog op het lijstje van Peter Diversity Day. Om meer diversiteit op de werkvloer te krijgen, gaan we het nog over hebben. En het is volgens Peter ook, vind ik wel leuk, gekke hoedjesdag. Dus welke gekke hoed doe jij op? Het is ook de dag dat we toch weer over cybercriminaliteit moeten hebben, want hoe hou je als ondernemer cybercrime buiten de deur? Of misschien beter, buiten je computer? Nou, de voorbeelden van datalekken en computerinbraken zijn bijna dagelijks in het nieuws. En ondernemers werden daarom bijgepraat in IJsendijke door expert Brenno de Winter. Nancho Hiddes hoorde op die bijeenkomst hoe slim criminelen zijn.
1: Kijk, het is een soort van eerste risicometing. Een soort van nulmeting, alleen dan heel klein.
2: Zo'n 60 Zeeuws-Vlaamse ondernemers zijn bezig met de cyberschijf van 5. Dat is een schijf op een A3-papier. En die moeten ze ronddraaien. Ze krijgen in totaal 60 stellingen. En bij elke stelling moeten ze op een schaal van 1 tot 4 aangeven of het waar is, of dat ze het niet weten, of dat het niet waar is. Als ze die schijf dan uiteindelijk weghalen, dan zien ze dus waar de stipjes staan. En daaraan kunnen ze zien waar de verbeterpunten ook nog liggen.
3: Nou, die verbeterpunten, dat telt voor ons niet, omdat wij geen personeel hebben. En dat staat hier op de schijf, u mag meekijken. Dat is allemaal eigenlijk voor leveranciers en voor personeel. Ja, dat hebben wij niet, medewerkers. Dus daar moeten wij ook niet op antwoorden eigenlijk.
2: Dus deze schijf was voor u niet zo heel erg behulpzaam?
3: Nou, de rest is wel duidelijk. En, maar goed, wij hebben ook al die tweetraps beveiliging overal op zitten. Dus zelf zijn wij gehackt geweest. Dus ja, we weten wel een beetje wat in elkaar zit.
2: U heeft er wel van geleerd.
3: Jawel.
2: Ja. En nu zijn er allemaal nieuwe dreigingen, zoals kunstmatige intelligentie. Bent u daar een beetje van op de hoogte gebracht vanavond?
3: Jawel, maar je kan zelf niet veel veranderen, hè, als je wordt aangevallen. Beveiliging, ja, dat kan je doen, maar voor de rest kan je niet veel veranderen natuurlijk.
2: Meneer, hoe ziet uw schijf eruit?
4: Redelijk goed. Het meeste heb ik op orde. Maar ik zie ook nog dat ik een paar gaten heb die ik moet dichten.
2: Toch nog wel wat verbeterpunten?
4: Ja, klopt. Ja, ik zie nog wat potentiële verbeterpunten.
2: En toen sloot de presentatie af met wat gaat u volgende week veranderen? Nou, ga ik dat ook aan u vragen.
4: Klopt. Ik heb een NAS-server. En een NAS-server is, ik sla al mijn gegevens op en ik maak een backup ervan. Maar die is nu 10 jaar oud. En dus dat wordt tijd om hem te vervangen.
2: Want als die zo verouderd is, dan is de kans groter dat hij gehackt wordt.
4: Hij zal niet gehackt worden. Hij zit ook nog achter een VPN. Echter, waar ik wel, ja, er ligt informatie op en die zou ik niet graag kwijtraken.
0: Ja, zo hoorden we dat dus in IJsendijke. Die bijeenkomst werd georganiseerd door de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten samen met het platform Veilig Ondernemen.

Coldplay en Higher Power. Wat zijn jouw plannen vandaag? Ik nodig je weer uit om me dat te laten weten. Even bellen of appen 0118-499-999. Je bent nu wakker. Waar ga je naar op weg? Bijvoorbeeld, laat het me vooral weten. 0118-499-999. Dan ben je straks de vroege beller. Wat houdt jou bezig? Ik hoor je graag weer. Kijk ik even naar het weerbericht. Dan zie ik dat het een rustige dag is met eerst lokaal nevel of mist. Kans op een drup motregen. Vanmiddag en vanavond is het redelijk zonnig met vooral wat sluierbewolking. Een zwakke tot matige zuiden tot westenwind. Die gaat draaien richting het noordwesten. En het wordt vandaag 19 tot 21 graden. Vannacht en morgenochtend is er opnieuw kans op mist. Blijf toch een beetje in deze tijd oppassen 's ochtends. In de loop van morgenmiddag en morgenavond gaat het regenen en er komt toch iets van een weeromslag aan. Maar dat horen we later nog van Jules. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 9:30. Hoogwater is het vanavond om 5:05. De zon op 11:08. De zon onder vanavond om 6:07. En de watertemperatuur, als je die duik neemt. Het is niet eens heel erg koud, 19 graden alle Zeeuwse wateren. Jouw berichten hier op de radio, laat maar weten. 0118-499-999. Dit is Eros Ramazzotti, Machiavello, Questo Amore.

Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Met jouw berichten natuurlijk ook via 0118-499-999. Wat ga je doen vandaag? Ik kreeg al verschillende berichten. Bijvoorbeeld van Peter Stroo dat hij gaat wachten op de monteur voor onderhoud aan de traplift. Manuela gaat een nieuwe koelkast uitzoeken. Lekker. En Ingrid laat weten, ik ga shoppen, lunchen en lopen. Nou, dan wens ik jullie allemaal heel veel plezier bij. Dank voor de bericht op 0184999999. En ik kreeg ook muziek opgestuurd uit Hulst. Maar ja, dan moeten we even luisteren natuurlijk.

0: Ja, deze muziek die je nu hoort, dat is Ger de Bruin uit Hulst, die zijn hele leven lang al muziek maakt, gewoon voor zichzelf. En nou heeft hij een album uitgebracht, Grab That Stip, oftewel pak die stip, zeg maar. Gitaarmuziek is dat op Spotify, maar ook op vinyl. En afgelopen weekend heeft hij dat vinylalbum uitgebracht. Ger, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe ging dat afgelopen weekend?
1: Ja, ik vond het wel leuk eigenlijk. Ik was dermate ontspannen dat ik er volop van heb kunnen genieten eigenlijk.
0: Maar dan moeten we even naar het begin natuurlijk. Hè? Dat is al heel lang dat jij muziek maakt.
1: Ja, vanaf mijn 10 jaar. Ongeveer.
0: En wat voor muziek dan?
1: De bandjes vroeger was van dat varieerde van dansorkesten tot country rock, tot rockband, eigenlijk van alles. Tot begeleiding van een kerkkoor.
0: Want dit op het album, dat is gitaarmuziek.
1: Ja, een beetje jaren 70, rock, muzikaal, ja, instrumentale rock eigenlijk. 20 jaar geleden heb ik mijn eigen studiootje gemaakt op de zolder. En dan ben ik begonnen met opnames te maken. Tot eind vorig jaar zei ik ineens tegen mijn vrouw: "God, ik heb nou zoveel nummers die eigenlijk best wel de moeite waard zijn. Dus laat ik die niet eens een keertje op vinyl gaan zetten. Dat lijkt me gewoon leuk."
0: Waarom op vinyl dan?
1: Ja, het is ook weer. Daar heb je tenminste iets in je handen. En vinyl is ook weer een soort modeartikel eigenlijk op dit moment. Veel mensen die verzamelen wel vinylplaten. En qua geluid, ja, er gaat niks boven vinyl eigenlijk.
0: Ja, dat zeggen ze altijd, hè? Neem eens even mee naar dat moment dan voor de eerste keer. Dan licht je die naald op en dan plok. Dan zet je die op zo'n draaiende schijf. En dan, wat gebeurt er dan met jou?
1: Ja, ik heb een redelijk goede installatie. En er was wel een smile van oor tot oor, moet ik zeggen. Hè? Dat was gigantisch. Ik had het trouwens alleen gedaan. Er was niemand bij. Ik dacht zo'n dingen aan. Op een redelijk fors volume. Ja, dat is geweldig.
0: En nu is dit album er. Maar je hebt er ook gelijk een goed doel aan gekoppeld.
1: Ja. Ik vind eigenlijk dat te weinig aandacht wordt besteed in het onderwijs aan onder andere muziek. Daar gaat het ook over. Dat vind ik heel jammer, want er loopt ontzettend veel goede talenten rond. Dus ik ben dat in samenwerking met Hulst voor elkaar. Heb ik gezegd van nou, ik wil een project steunen voor jongeren die serieus bezig zijn met muziek en die misschien een steuntje in de rug nodig hebben op een of andere manier. Daar wil ik graag proberen wat geld voor op te halen door middel van de verkoop van die LP.
0: Zodat eigenlijk jouw passie, het muziek maken waar je al vanaf 10 jaar mee bezig bent, ook de anderen gedaan kan worden. Want dat wil je graag.
1: Ja, lijkt me heel leuk. Ja. Muziek is toch een van de mooiste dingen die er is. Daar worden mensen er namelijk blij van.
0: Hey, als je dan nu naar dat album luistert, hè, want je hebt het al heel vaak gehoord, en stel dat je straks weer even die naald erop zet, heb je dan nog steeds die grote smile?
1: Ja, bijna net zo groot, hè?
0: We gaan nog even een stukje luisteren. Ger de Bruin, dank je wel. Ik hoop dat je heel veel succes gaat hebben met jouw LP.
1: Dank je.
0: Grab That Stip. Hey, dankjewel, Gert. Ja, Gert weet zelf ook wel dat dat geen correct Engels is. Grab That Stip. Maar voor hem wel belangrijk. Die stip aan de horizon, pak hem. Op vinyl. Stay.

0: repeated.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Dankjewel, Ger. Mooi album heb je gemaakt met die gitaarmuziek. Grab That Stip via Spotify. Maar misschien leuker via vinyl, want dan steun je ook nog een keertje hulst voor elkaar. Dankjewel. Wat ga jij doen vandaag, morgen? Laat het weten, hè? Via 0118499999. Peter Koeman liet al weten dat hij vandaag naar een bijeenkomst gaat over de belastingplannen voor ondernemers, wat daar de gevolgen voor zijn. Sterkte. Daar dan, zeg ik maar even, Peter. Verschillende gemeenten die houden gratis gezondheidschecks voor inwoners. Vandaag is er eentje in IJsendijke. Misschien ook binnenkort wel bij jou in de buurt. En daar haal ik de inspiratie vandaan voor de plaat om 6:55. Gezondheidschecks. Voel je goed. Dat is hem. Wat kun je daar nou mee? Voel je goed. Weet je een plaatje? Laat maar weten. 0118499999.

0: Crosby, Stills, Nash & Young en de Marrakesh Express.
1: Het nieuwste nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Omroep Zeeland met het nieuws van 6:30. Goedemorgen. Rijkswaterstaat wil vervuild water dat uit de dijk komt bij Perkpolder opvangen en naar de Westerschelde pompen. De grond is 10 jaar geleden thermisch gereinigd door die grond te verhitten, maar er komt nog steeds vervuiling uit. De stichtingen Schone Polder en Gezond Water maken bezwaar, zegt hun advocaat.
3: Ik vind het echt een bizar idee. Rijkswaterstaat die wil hier nu de gifstoffen die uit deze dijken komen, die Rijkswaterstaat notabene zelf heeft aangelegd, gaan storten in natuurgebied Westerschelde, het land van Saaftingen. Dat is een Natura 2000 gebied, dat kan absoluut niet.
0: En de inspectie Leefomgeving en Transport wil Rijkswaterstaat de vergunning geven voor 5 jaar. De eigenaresse van de voormalige stoffenwinkel aan de Melkmarkt in Zierikzee hoeft geen achterstallige huur te betalen. Haar winkel raakte zwaar beschadigd door een verbouwing aan een pand van oud-wethouder Paula Schot en alle stoffen moesten worden weggegooid. Volgens de rechter is de lekkage ontstaan door die verbouwing en is dat Schot en haar man aan te rekenen. De politie heeft beelden gedeeld van een mislukte uithaalpoging van drugs in Vlissingen. In het tv-programma Opsporing Verzocht vroeg de politie om tips. De twee uithalers dachten drugs uit een container te halen in de haven van Vlissingen, maar de lading was al eerder onderschept in België. Ze werden ontdekt, maar konden ontkomen. In het zorgcentrum voor ouderen Ter Reden in Vlissingen komt een kinderdagverblijf. Volgende week woensdag gaat die open. Kinderen en ouderen spelen dan samen oud-Hollandse spelletjes. Ter Reden en de kinderopvang hopen dat door die kinderopvang juist op die plek te vestigen, dat jong en oud elkaar vaker zullen ontmoeten. En het weer, hou nog even rekening met lokaal nevelmist, kans ook op een drup motregen. Vanmiddag en vanavond is het redelijk zonnig. Een zwakke tot matige zuid- tot westenwind die draait naar het noordwesten en het wordt 19 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op Omroep Zeeland. In het verkeer even oppassen voor de mist. KNMI heeft code geel afgekondigd voor plaatselijke dichte mist met een zicht beneden de 200 meter. Hou rekening daarmee tot 10 uur. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht staat nu al een file, 6 minuten vertraging. N57 Middelburg Rotterdam tussen de Haringvliedam en Rokanje, 5 minuten.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man van Skin. Goedemorgen, dit is ochtend om 6:06. Het is de dag van de Duitse taal. Daarom ga ik straks praten met een Zeeuwse uit Duitsland. Die, denk ik, misschien nog wel in het Duits denkt, of veel praat, naar te horen straks wel van haarzelf. Ze werkt hier al heel lang, komt uit Duitsland. Wat doet deze dag dan met haar? En, ja, de plaat van 6:55. Verschillende gemeenten houden gratis gezondheidschecks voor inwoners. Vandaag is er eentje in IJsendijke. Van 10 tot 2 kun je daarheen. Allemaal bedoeld natuurlijk om jou goed te laten voelen. De plaat van 6:55 draait dan ook over voel je goed. Wat borrelt er bij jou naar boven? Laat maar weten. 0118-499-999. Voel je goed.

0: Under Pressure, Queen en David Bowie. 6:11, dit is Omroep Zeeland.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is het voor Nele Albrecht in Middelburg op de Internationale Dag van de Duitse Taal. Nele woont en werkt bij ons in Zeeland. Komt uit Duitsland, uit het Ruhrgebied. Nele, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, dan moet ik natuurlijk vragen wie Gates, maar kan net zo goed vragen hoe gaat het? Want je spreekt hartstikke goed Nederlands.
2: Ja, gelukkig wel, hè. Mij gaat het heel goed, dankjewel. Met jou? Ja,
0: met mij gaat het ook goed, maar voor jou is het de dag van de Duitse taal. Is zo'n dag belangrijk voor jou als Duitse in Zeeland?
2: Nee, ontzettend. Nee, was het niet van jullie, had ik het niet eens geweten dat vandaag mijn dag is. Dus,
0: Maar dat is het wel. Nu zijn er natuurlijk heel veel raakvlakken tussen het Duits en het Nederlands. Maar toch, als jij toen je hier kwam, moest je natuurlijk heel Nederlands gaan praten. Hoe ging dat?
2: Ik ging destijds aan de bediening werken en... mijn leidinggevende had mij, om mij in te laten werken, echt de enige medewerker uit de hele tent gegeven die geen Duits sprak. Dus het ging eigenlijk met een blokje papier en een pen iedere dag opschrijven welke woorden ik nodig had. En samen gingen we die samen vertalen en zo leerde ik Nederlands.
0: Maar is het dan lastig of is Nederlands een makkelijke taal om te leren?
2: Heel moeilijk om te zeggen. Je hebt heel veel van die valse vrienden. Dus woorden waar ik zou denken van... dat betekent hetzelfde op zijn Nederlands dan op zijn Duits. Wat

0: En dat is iets heel anders betekent. Maar verder zijn er wel ook heel veel raakvlakken uiteraard. Dus ja. Als je in het begin Duits met een Nederlands accent probeert te praten, dan kom je al wel zo ver.
1: Ja, dat is waar. Maar herinner je dan nog een situatie dat je dacht van ja, nu heb ik toch iets heel erg keurigs gezegd en dat mensen naar je keken van wat? Wat zeg je nou toch?
0: Ik wou van de daggerecht. Dat is nu echt heel, hoe lang is het geleden? 9 jaar terug. En vertelde dat we het allemaal vers hadden gekookt, wou ik vertellen. Ja, gekookt op zijn Duitsers gekocht. Dus ik vertelde, nee, maar dat is vandaag nog vers gekocht. En de mensen keken me aan van, oké.
1: Ja, ja.
0: Dus één van deze Walse vrienden.
1: Op zich kan het wel vers gekocht en daarna gekookt. Maar het betekent inderdaad wel iets anders. Dat zijn van die gekke dingen inderdaad, denk ik, Nele.
0: Ja, uiteraard. Maar gelukkig, we hebben het met dat soort situaties nog best wel rustig kunnen houden. Dus nee.
1: Spreek jij nog veel Duits ook in je werk misschien? Want je werkt op een vakantiepark waar wellicht ook hoop Duitsers komen.
0: Ja, maar wel een hele stuk minder, moet ik zeggen. Dus destijds in de bediening zit nu meer in het back-office dan dat ik echt aan de balie achter de balie sta. Dus ik praat een hele stuk minder en ik mag het ook regelmatig van mijn moeder horen. Dat mijn Duits heel erg achteruit gaat. Dus ik ben finaal aan het inburgeren hier.
1: Oh, maar dat heb je dan in Duitsland dat je dan misschien juist weer een Nederlandse zinsconstructie gebruikt die ze daar niet begrijpen?
0: Ja, ondertussen word ik ook van Duitsers eerder gevraagd of een van mijn ouders eventueel Duits was. Of dat ik een tijdje in Duitsland heb gestudeerd, dan dat ik echt als Duitser nog word herkend. Dus,
1: Nele, je zit er een beetje tussen beide talen. Ja, leuk om jou te spreken in elk geval op deze internationale dag van de Duitse taal. Ik heb 2 plaatjes uitgekozen, allebei Duits. De ene die kennen we wel, Haus am See, Peter Fox. En de andere die kennen we niet, maar in Duitsland wel bekend. Vincent Weiss en Feuerwerk. Jij mag kiezen, welke gaat het worden van de 2?
0: Ja, dat moet wel zeker Haus am See zijn.
1: Toch die, hè?
0: Zeker wel.
1: Nele, dankjewel. Ik wens jou een fijne dag. De internationale dag van de Duitse taal. Danke. En jij bent de hele dag onze ziel van de dag.

0: Daaraan denken kan ik eigenlijk kaum erwarten.
1: Peter Fox en House am See. En ik krijg nog van een paar mensen een appje. Ik heb net het thema gemist van de plaat 5 voor 7. Wat is het thema? Voel je goed? Nou, wat het oplevert, dat ga je straks horen in Zeeland wordt wakker. Het cameratoezicht bij de Vlasmarkt in Middelburg blijft nog zeker tot 1 april. Door de camera's voelen mensen zich veiliger, lees ik in de PZC. De burgemeester van Middelburg heeft overlegd met ondernemers en inwoners en laat de camera's daarom langer hangen. Die kwamen er nadat ondernemers al heel lang hadden gevraagd om toezicht en zeker nadat er in 1 week een steekpartij en een schietincident waren. Nou, die camera's die blijven dus nog even. Kritiek van vrouwen op een mannenmars. En het was nog wel zo goed bedoeld allemaal. Zaterdag houden mannen een mars in Amsterdam, juist om op te komen voor de veiligheid van vrouwen. Leraar Oscar Kroes wilde na het zoveelste bericht over vrouwenmishandeling iets doen, want vrouwen hebben zelf al zoveel gedaan, zegt hij in het AD. Het wordt tijd dat wij weer beschermers worden. En dat woordje beschermers, dat valt verkeerd bij vrouwengroepen. En ook dat vrouwen niet mogen meelopen, maar de mannen alleen mogen opwachten op het museumplein. Eigenlijk voelen ze zich dus daarmee nog steeds niet gelijkwaardig. En, dit is ook wel een gek verhaal. 2 dronken bezoekers van het Oktoberfest, die hebben voor flinke wateroverlast gezorgd in een hotel in München, Duitsland. Ze waren gaan slapen, hadden de douche aan laten staan. Nou ja, dan weet je het wel. Die bleef 8 uur achter elkaar sproeien. Zoveel zelfs, dat kon allemaal niet door het rioolputje weg. Dus het ging lekken. 2 verdiepingen lager in de ontbijtzaal druppelde het zelfs. Nou, de eigenares daar schat de schade op zo'n 2000 euro. Allemaal in München. Ik ga een plaatje kiezen.

0: Olivia Dean en Man I Need. Dit is Omroep Zeeland. Gauw naar de plaat om 6:55. Eens eventjes kijken wat we allemaal met elkaar bij elkaar hebben verzameld. Nou, dat is deze hele mooie lijst. Verschillende gemeenten houden gratis gezondheidschecks voor inwoners. Vandaag eentje in IJsendijk. Allemaal bedoeld om jou goed te laten voelen. Voel je goed, dat is het thema. Wim Jansen, die belde al heel snel D.C. Lewis, Mijn Gebed. Dat is het liedje over een meneer die naar de kerk gaat om naar het orgelmuziek te luisteren. Daar krijg ik kippenvel van en dan voel ik mij goed, laat Wim weten. Arco den Oude en Komen Gielsen, die hebben allebei Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Maar daar word je inderdaad vrolijk van. Jacqueline Strobos, bedankt voor Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel? José de Smit en Erlin de Wijze hebben allebei Wolter Kroes gevonden. Ik voel me goed. Jan Stuut, Evelien Wijnbergen, bedankt voor The Beatles en I Feel Fine. Flip Reiniersen, die kwam met Françoise Hardy, J'aurais voulu. Ik was platonisch verliefd op haar vanaf 1963 en dat voelde goed, laat Flip weten. Robertijn, die wil swingen met Chai Coltrane, Feeling Good. Oeh, dat is een mooie. Noelle Jamanli Waleboer, die komt met No Bad en Feel Good. Dan Connie Boudens en Wim Waleboer, die hebben allebei Michael Bublé, Feeling Good. Peter Nachtegaal, jij bedankt voor Nina Simone, Feeling Good. Joke Josiassen heeft James Brown, I Feel Good. Paula Michielsen komt met Pharrell Williams, Happy. Thomas Schouten die vraagt zich af wat ik vind van Gérard Lenormand, La Ballade des gens heureux. Een liedje over mensen die gelukkig zijn en zich goed voelen. Is een grote hit in Frankrijk, maar ook in Nederland geweest. Absoluut, ga ik een keertje draaien. Maar het wordt vandaag de keuze van Leni Bogaert, Patrick de Schepper, Jaap van Klinken. Jaap, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Lijkt je dat wat zo'n gratis test om de gezondheid een beetje te verbeteren?
1: Het kan nooit kwaad.
0: Want?
1: Het is altijd goed om een check-up te doen, een APK'tje noem ik het altijd.
0: Een APK'tje?
1: Ja.
0: Hoe gaat het dan bij jou met een APK'tje?
1: Dan moet ik naar het ziekenhuis, naar de internist, of naar iemand die de verstand van heeft.
0: Ja, ja. En dan die zegt dan, Jaap, je bent weer goedgekeurd. Ja.
1: De cardioloog, die moet ik naartoe.
0: Ja. Voel je goed? Hoe voel jij je?
1: Nog aan het wakker worden. Ik geloof wel goed.
0: Wat is de plaat, Jaap? Welke heb jij uitgekozen?
1: Johan Verminnen met Ik voel me cute.
0: En waarom die?
1: Die zegt het gewoon goed is.
0: Ik voel me goed, Johan Verminnen.
1: Dus, ja, het is Nederlands, dat vind ik ook altijd wel leuk.
0: Nou, dan gaan we gewoon luisteren. Hey, dankjewel, Jaap.
1: Oké, graag gedaan.

0: Johan van Minne, ik voel me goed. Het was de plaat om 6:55, uitgekozen dus door Jaap, Patrick en Leni. En de hele lijst ga ik straks natuurlijk weer op Facebook zetten. Kijk in de loop van de middag even. Dan vind je de lijst met al die mooie plaatjes die we weer hebben verzameld. Jij en ik hier samen in Zeeland het Wakker. Morgen een heel nieuwe lijst samen met jou. Ja, de grond van de dijk bij Perkpolder, daar komt nog steeds van wat vuile water uit. Dat wordt binnenkort direct naar de Westerschelde geloosd. Mensen zijn daar tegen. Ga je straks allemaal over horen. In Zeeland wordt wakker.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
4: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
3: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
5: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
3: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland met de verkeersinformatie ook over de mist. Hou rekening met dichte mist op sommige plekken. Code geel afgegeven door het KNMI. Verder melding van de ANWB over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergshoek 8 kilometer kwartier vertraging. En de N57 Middelburg Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. 7 kilometer, dus een kwartiertje.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
7: Goedemorgen. Deze dinsdag begint met lokaal nevel of mist. Kans ook op een drup motregen. Vanmiddag en vanavond redelijk zonnig en het wordt 19 tot 21 graden. Van harte welkom. Je hoort straks over de dijk bij Perkpolder, waar nog steeds vervuild water uitkomt. Maar daar duiken we eventjes in. Ja, niet in het water, wel in het onderwerp. Rijkswaterstaat wil dat op de Westerschelde lozen, maar niet iedereen vindt dat een goed idee. Elke dag zijn er wel van die berichten over cybercrime. Ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen die hebben nu een lesje gekregen hoe je de computer veilig kunt houden. En de politie heeft beelden gedeeld van de mislukte uithaalpoging van drugs in Vlissingen. En hoop dat jij tips hebt. Welkom bij Omroep Zeeland.

0: Katrina and the Waves Walking on Sunshine. Daar word je vrolijk van. Op dinsdag, 10 minuten over 7. Rijkswaterstaat wil het water dat onder de dijk bij Perkpolder doorloopt opvangen en direct op de Westerschelde lozen. Maar ja, er zit er wel wat vervuiling in. 10 jaar geleden werd de dijk aangelegd met thermisch gereinigde grond, TGG, maar er komt nog wel steeds vervuiling uit. Omwonenden, verenigd in Stichting Schone Polder, zijn al jaren met die verontreiniging bezig, zegt Charles Heijsler van Schone Polder.
1: In principe, op dit moment kunnen die stoffen nergens anders heen als waar het water naar heen gaat wat op die dijk valt door regen. Dus het komt gedeeltelijk in het oppervlaktewater terecht en in het grondwater.
2: Hoe lang is dat al aan de gang?
1: Het is nu 26, dus 11 jaar.
2: Nu komt er een oplossing daarvoor?
1: Nee, het is geen oplossing. Het is een poging om iets te doen. Omdat ze die dijk en de giftige stoffen zeg maar niet wil verwijderen.
2: Nee, verantwoordelijke organisatie is Rijkswaterstaat. Ja. Die heeft nu een vergunning aangevraagd om het water wat uit die dijk sijpelt op te vangen en via een buis direct de Westerschelde in te gooien. Klopt dat?
1: Dat is heel goed verteld, ja.
2: En wat vinden jullie van die oplossing?
1: Nou, punt 1 is het natuurlijk maar een heel klein stukje van een oplossing. Omdat het gedeelte wat die drainagebuis dan gaat opvangen, dat is echt maar een klein stukje van wat er lekt. Dus er gaat nog steeds een heleboel naar het grondwater en naar het oppervlaktewater. Alleen, alleen het idee al om, wat gewoon bekend is, water waar stoffen in zitten die daar niet in thuis horen, grenzen overschrijden, dan gewoon zo in de Schelde te lozen zonder te zuiveren. Want dat vindt men te duur. Ja, dat is eigenlijk te gek voor woorden.
2: Dit wordt al jarenlang wordt het gemonitord door Rijkswaterstaat. Er worden een aantal malen worden er stokjes water meegenomen. Die worden getest en dan wordt er gekeken wat erin zit. In jullie zienswijze richting dit plan staat ook dat die meetmethode eigenlijk nergens op slaat. Klopt dat?
1: Ja, je meet natuurlijk, kijk, daar waar het water echt lijkt, dan moet je hier midden in die dijk gaan boren. Dan moet je 20 meter diep en hier staan die buizen waar ze eigenlijk meten zijn. Voornamelijk hier dan onderaan de sloot in een aantal van die kwelputten. En het is al bekend dat er dus giftige stoffen gevonden zijn in het water. Want anders zou Rijkswaterstaat ook geen geld uitgeven om zo'n mitigerend systeem te bedenken. En ze zouden ook geen bureau inschakelen om te laten onderzoeken van hoeveel het kost om dat water te zuiveren.
2: Als het hier heel hard regent, heb je ook kans dat dat er veel meer uitspoelt.
1: Ja.
2: Maar er worden op vaste tijden worden er metingen gedaan. En niet bijvoorbeeld een maand achter elkaar waarin allerlei weersomstandigheden zijn.
1: Nee, het zijn gewoon bepaalde vaste tijdstippen dat men dat doet, ja.
2: Zou dat veel beter zijn om een goed beeld te krijgen van wat er wel en wat er niet uitstroomt?
1: Dat zou beter zijn, maar dat doet niks af aan het feit dat er gewoon giftige stoffen lekken. En dat die uiteindelijk grotendeels gewoon in het grondwater komen en hier het gebied richting Kloosterzande, de Vogel, in het grondwater zich verder verspreiden.
0: Stichting Schone Polder zei dat tegen Omroep Zeeland's Pim van der Bergen. Nou, Rijkswaterstaat gelooft wel in de werking van het nieuwe systeem en de inspectie Leefomgeving en Transport is van plan een vergunning te verlenen. Daartegen hebben Schone Polder en de Stichting Gezond water bezwaar gemaakt. We duiken vandaag nog wat verder in dit onderwerp. Je hoort alle kanten van de zaak bij Omroep Zeeland. Straks het weer, mist vanmorgen, maar hoe lang blijft dat eigenlijk?

0: Susanna Freek. En ken je dat gevoel? 13 minuten voor 7:30. Jules Gernaert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Code geel voor de mist, code van het KNMI. Hoe is het?
1: Het is bister vooral bij de waterkanten, zo gezegd. Met zich vaker toch wel 100 tot 200 meter. Vooral in Zuid-Vlaanderen en in Midden-Zeeland. Met lokaal ook een druk motregen. Vlissingen meldt het af en toe. Voor de rest is bovenland een beetje nevelig. Het kleine voordeel is dat het wel een klein beetje waait. Windkracht 1 tot 2, dat lijkt allemaal niks. Maar het is toch iets. En is wel voldoende om de meeste dichte mistvorming, om het heel precies te zeggen, toch wel een beetje te remmen. Maar op veel plaatsen is het toch wel mistig, zeker in het buitengebied. En zeker ook landinwaarts trouwens, ook op Schouwen en Tholen uiteraard. Maar daar is er weer ietsje meer wind. Het gaat allemaal om fracties uiteraard. Bij een temperatuur van een graad of 10 op de meeste plaatsen. Maar er zit ook wat variatie in. Vraag 2 is natuurlijk, ik zie hem al komen. Hoe lang duurt dat allemaal?
0: Zeker, ja. Hoe lang duurt het?
1: Nou, de code geel duurt 10 uur. Van het KNMI lijkt me heel redelijk. In deze tijd van het jaar heb je vaak dat mistbanken toch al tot het eind in de ochtend blijven hangen. Dat zagen we, even kijken, vorige week ook al, donderdag natuurlijk. Dus de nachten lengen natuurlijk ook. En dat merk je ook in de mistvorming en de hardnekkigheid. Later in de ochtend zal het toch al opklaren, al gaat het wel een beetje moeizaam. Er zijn ook al lokaal opklaringen vanochtend. Maar vanmiddag pas, dan wordt het op de meeste plaatsen redelijk zonnig. Wel een beetje heijig, want met die zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is de lucht toch steeds vochtiger aan het worden. Dus het is niet strak blauw. Wel vrij zonnig, denk ik. En toch wel weer een zachte middag zal het worden. Met maximumtemperaturen van 19 tot 21 graden. Gisteren hadden we maxima van 20 tot 22 graden.
0: En daarna dan morgen?
1: Ja, morgen is ook nog een dag met rustig weer. Maar dat gaat ook wel een beetje met piepen en kraken. Dat is vandaag eigenlijk. Ook vannacht en morgenochtend is er een goede kans op mist op vrij veel plaatsen. En dan in de loop van morgenmiddag gaat het af en toe regenen. En het zal morgenavond ook regenachtig eindigen. En dat is het begin van een wisselvallige fase. Niet extreem guur, maar wel een fase met meer buien. Ook meer wind. Hè. Donderdag windkracht 4 tot 6 en ook duidelijk lagere temperaturen.
0: Jules Gernaert, dankjewel. Opkomend tij is het met hoogwater in Vlissingen om 9:50. Laagwater dan vanavond om 17:55. En de watertemperatuur op dit moment 19 graden. Kijk ik naar de weg. ANWB-meldingen zijn er over de A16 Breda-Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Ridderkerk. 12 minuten vertraging. A17 Dordrecht-Roosendaal tussen Moerdijk en Zevenbergen. 10 minuten. Dan de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Numansdorp. Daar heb je op dit moment 8 minuten vertraging. En dan nog de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. 19 minuten. De vertraging.

0: Theory, Mr. Mister, op Omroep Zeeland op Diversity Day. Want dat is het, diversiteitsdag, bedoeld om het op je werk allemaal wat prettiger te maken. Dus niet meer achter iemand rug ompraten, maar met iemand praten, dat soort dingen duidelijk maken. Daar gaat het over vandaag. Praat ik straks nog over even na 7:30. Maar heb jij ervaringen? Laat het vooral even weten via de WhatsApp 0118499999. Moet allemaal wat leuker worden op je werk met Diversity Day. Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, vinden onderzoekers. Nu is het voor ouders vaak moeilijk om een zwemles te vinden voor een kind met bijvoorbeeld een fysieke beperking of autisme.
1: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
0: In sommige steden is er een speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben bij zwemlessen. Maar die zijn er volgens de onderzoekers dus onvoldoende. Bovendien zijn de lessen duurder en moeten kinderen vaak verreizen. Volgens Trouw is het lastig om in de grote steden een eettentje te treffen waar je gezond kunt eten. Vaak is het eten erg vet, zout en ongezond, is uitgezocht door het Amsterdam UMC. Maar 4% van het eetaanbod in die grote steden past bij een gezonde leefstijl. In de Spaanse stad Barcelona zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de wooncrisis. Ze willen vooral meer woningen. Het is de zoveelste protest inmiddels in Spanje. Die protestgolf begon met de 87-jarige vrouw die uit huis werd gezet omdat ze de huurverhoging niet kon betalen. En koekhuisjes aan huis worden steeds populairder. Dat zijn van die huisjes op de oprit waar mensen hun zelfgemaakte koekjes kunnen verkopen. Bij Whitney Fansen in Roermond is het ook behoorlijk uit de hand gelopen. Het begon met een klein kastje en inmiddels 200 koeken per dag.
2: Ik sta hier en te bakken, dus ik mix. Ik weeg alles zelf af, ik vul alles zelf, ik bak het. Ik vul het, ik maak de etiketten zelf, die print ik ook hier zelf uit aan mijn bureau. En ondertussen ren ik ook heen en weer tussen de kast en de keuken om alles bij te vullen.
0: Wat grappig verhaal uit Limburg. Ik had er zelf nog niet van gehoord, van die koekhuisjes, maar kennelijk zijn er dus steeds meer. Nou ja, als je er eentje weet, breng me maar even op de hoogte. Dit is Shanna Spiro, tot aan het nieuws en Material Lover.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5+1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.

0: mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Rijkswaterstaat wil vervuild water dat uit de dijk bij Perkpolder komt opvangen en in de Westerschelde lozen. De grond is 10 jaar geleden thermisch gereinigd door die grond te verhitten, maar er komt nog steeds vervuiling uit. De stichtingen Schone Polder en Gezond Water maken bezwaar, zegt hun advocaat.
5: Ik vind het echt een bizar idee. Rijkswaterstaat die wil hier nu de gifstoffen die uit deze dijken komen, die Rijkswaterstaat notabene zelf heeft aangelegd, gaan storten in natuurgebied Westerschelde, het land van Saaftingen. Dat is een Natura 2000 gebied, dat kan absoluut niet.
4: De inspectie Leefomgeving en Transport wil Rijkswaterstaat de vergunning geven voor 5 jaar. De eigenaresse van de voormalige stoffenwinkel aan de Melkmarkt in Zierikzee hoeft geen achterstallige huur te betalen. Haar winkel raakte zwaar beschadigd door een verbouwing aan het pand van oud-wethouder Paula Schot. En alle stoffen moesten worden weggegooid door lekkage. Volgens de rechter is de lekkage ontstaan door die verbouwing en is dat Schot en haar man aan te rekenen. De politie heeft beelden gedeeld van een mislukte uithaalpoging van drugs in Vlissingen. In het tv-programma Opsporing Verzocht vroeg de politie om tips. De twee uithalers dachten drugs uit de container te halen in de haven van Vlissingen, maar de lading was al eerder onderschept in België. Ze werden ontdekt, maar konden ontkomen. In het zorgcentrum voor ouderen Ter Reden in Vlissingen komt een kinderdagverblijf. Volgende week woensdag gaat die open. Kinderen en ouderen spelen dan samen oud-Hollandse spelletjes. Ter Reden en de kinderopvang hopen dat jong en oud elkaar dan vaker zullen ontmoeten. En het begint vandaag met lokaal nevel en mist. Kans ook op een drup regen. Motregen is dat dan wel te verstaan. Vanmiddag en vanavond redelijk zonnig. Een zwakke tot matige zuid- tot westenwind draait naar het noordwesten. En het wordt 19 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie, de waarschuwing voor de mistcode geel van het KNMI is ingesteld tot 10 uur vanmorgen. Dam A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Ridderkerk 29 minuten vertraging. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen Barendrecht en Numansdorp houdt daar rekening met 19 minuten. A58 Bergen op Zoom Breda tussen Sint Willebrord en Breda West 7 en 57 Middelburg Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15, 25 minuten. En dat is op dit moment de verkeersinformatie die ik voor je heb.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen,

Crowded House en Don't Dream It's Over. Benieuwd naar de dingen die jij doet vandaag. Wat staat er op je agenda? Of wat heb je gedaan en wil je graag met me delen? Een appje is zo gestuurd. 0118-499-999. Vanuit de welkom, hè? Ja, misschien ken je het wel. Ben je op je werk? Zitten die twee collega's nou echt over mij te praten? Of misschien is er een andere reden waarom je net niet helemaal serieus genomen voelt op je werk bijvoorbeeld. Daarvoor is het onder meer Diversity Dag, Diversiteitsdag. Grote en kleine werkgevers, doe mee, zoals bij ons in Zeeland. De gemeente Terneuzen, Douw en waterbedrijf Evides.

0: andere kennis. En dat maakt het zo leuk en dat maakt het zo leerzaam.
1: Maar misschien ook wel spannend af en toe, want die Diversity Day is er niet voor niks. Wat is eigenlijk het doel dan?
0: Nee, het is ook zeker spannend. Omdat net als in de gewone, zeg maar, de buiten de werkomgeving maatschappij, is op het moment ook vaak onbekend, ook vaak onbemind. En dat is zo jammer. En Diversiteitsdag, Diversity Day van de SER probeert daar een eind aan te maken.
1: Ja, de SER, de Sociaal-Economische Raad, die zit erachter. Hè? En best wel een hoop bedrijven in het land doen mee. In Zeeland in elk geval 3. Wat hoop je dan dat er op gang komt vandaag?
0: Ik hoop vooral dat op gang komt het gesprek. Dat je nadenkt over de dingen die er zijn. Dat je niet zomaar meegaat. Bijvoorbeeld als je ziet dat een grapje voor een collega misschien niet zo heel goed valt. Je kan ook eens besluiten niet mee te lachen, bijvoorbeeld. En je kan daarna gewoon eens met een collega in gesprek gaan van: goh, wat was er nou? Kan ik je helpen, bijvoorbeeld?
1: Of ter plekke misschien zeggen van: ik vind het geen leuk grapje. Helpt dat ook? Of
0: dat is de beste.
1: Daar misschien eigenlijk nog
0: dat
1: wel erger.
0: Dat is de beste. Nou nee. Ik denk dat het altijd werkt als je gewoon aangeeft dat het voor jou ook gewoon geen leuk grapje is. En daarmee kun je het gesprek natuurlijk ook gelijk aangaan. Als je denkt dat mogelijk voor de persoon waarvan je denkt van dat hij het ook niet zo fijn vindt, niet zo fijn is, dan kun je dat ook later op een andere manier bespreekbaar maken. Maar Diversiteitsdag probeert juist het bewustzijn aan te zetten. Dat je met elkaar is verkend van: nou, wie ben jij nou eigenlijk?
1: Ja, want je zult nooit met iedereen altijd goed kunnen vinden natuurlijk. Ook al wil je dat misschien, er blijven verschillen. Mag dat wel dan?
0: We zijn uiteindelijk allemaal verschillend. We hebben allemaal een andere achtergrond. We zijn in andere dingen goed of niet goed. We vinden andere dingen leuk of niet leuk. En dat mag zeker. Alleen het wel met oog voor de ander. Het is niet de bedoeling dat je over iemand heen of door iemands proces heen gaat. Dus dat je gewoon oog hebt voor de ander. En dat je het daarmee dus ook de ander blijft betrekken bij de dingen die gebeuren.
1: Maar heb je wel eens van mensen gehoord dan bijvoorbeeld, hè, van nou ja, eindelijk kwam een collega ook voor mij op en dat deed me goed. Ken je dat soort verhalen?
0: Ja, dat zeker. Maar ik denk dat meer mensen dat kennen. Dat als je ziet dat iemand het idee heeft dat hij niet mee kan doen, dan is het heel fijn als iemand dat ook ziet en dat aangeeft van: joh, ik merk dat niet zo leuk is voor je. Kan ik? En dan is dus gewoon de hulpvraag van: wat kan ik voor jou betekenen? Zodat we daar mogelijk samen wat aan kunnen doen.
1: Ja, goede tip is dat op deze Diversity Day. Is het een belangrijke dag eigenlijk voor jou?
0: Ik denk dat het voor iedereen een belangrijke dag zou moeten zijn. Ik denk dat het voor heel veel mensen nog wat onbekend is. Maar alles begint met het gesprek. Hetzelfde geldt ook voor werkgevers. Hè? Als werkgevers, het is niet alleen collega's onderling, maar ook werkgevers zien dingen. Ook zij kunnen actief meehelpen om te zorgen dat de verschillen geen probleem gaan zijn, maar juist gezien worden als als iets wat heel erg mooi is en waar iedereen heel erg van kan gaan groeien.
1: Op Diversity Day, want dat is het vandaag. Diversiteitsdag. In ieder geval bij de gemeente Terneuzen, Douw en Waterbedrijf Evide. Als ik eentje vergeten ben, laat het vooral even weten. Het is een landelijke dag vandaag. Anita Hildering, dankjewel van Discriminatie NL bij ons in Zeeland.

Taylor Swift en Open Light, 14 minuten voor 8. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Krijg verkeersinformatie binnen van Wendy. Zij laat weten, file op de Bernhardweg West. Vanaf de afslag Middelburg rijd je er zo in, laat zij weten. Wendy, dankjewel voor jouw berichtje. Daar kunnen we ons voordeel mee doen. Meldingen zijn er ook van de ANWB. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 23 minuten. A17 Roosendaal Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder 11 minuten. A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Klaverpolder en Zevenbergen heb je 12 minuten vertraging. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Hellegatsplein en Numansdorp daar heb je in totaal een half uur vertraging. A58 Bergen op Zoom Breda tussen Zeggen en Breda West 10 minuten. En de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Hou rekening met 20 minuten. Ik krijg van verschillende mensen ook de melding dat het mistig is. Hou daar ook rekening mee. Dichte mist kan het zijn. Tot 10 uur vanmorgen is er code geel afgekondigd door het KNMI. En heb je net als Wendy net over de Bernhardweg West een melding voor de verkeersinformatie? Laat het aan me weten. Alleen als het veilig kan natuurlijk, hè. Maar ik ben er wel heel blij mee. En dat kan dan via de WhatsApp 0118 499 999.

0: Douwe Bob en Mo en nog even blijven. Een paar reacties binnen op dat verhaal net over Diversity Day. 4-0-11-8-4-9-9-9-9-9. Ik was vroeger heel vaak doelwit van misplaatste grapjes, laat iemand dat maar weten. Oh, werd er dan gezegd, het was maar een grapje, joh. Maar mijn reactie was dan, bij een grapje moet iedereen kunnen lachen. En ik kan hier niet om lachen. Het was om me belachelijk te maken. En dat doet pijn. Dank voor de app. En Rinus die belde net, mijn zus en ik, die hadden allebei rood haar. Vroeger zijn we ermee gepest. We waren ook niet zo heel erg rijk. Mijn zus liep echt een straatje om de pesters uit de weg te gaan. En dat draag je je hele leven bij je. Zomaar een paar reacties die ik kreeg na het gesprekje over Diversity Day. Want dat is het dus vandaag. Kijk ik even naar iets dat ik zag op Facebook. Het bezoekerscentrum voor het verdronken land van Safting in Emmadorp wordt verbouwd. Stichting Het Zeeuwse Landschap moderniseert de expositie. En ook het gebouw zelf krijgt er stukken bij. Zo komen er betere kleedruimtes en spoelvoorzieningen bijvoorbeeld. De verbouwing begint deze week en duurt tot april. En als je op de weg bent, oppassen voor de mist op dit moment, maar ook voor slik op de weg. Waarschuwing van de gemeente Schouwen-Duiveland. De oogsttijd is begonnen, dus rijdt er ook veel landbouwverkeer en ligt er soms modder of slik op de weg, dan kan het glad zijn. Dus rij rustig, hou voldoende afstand. En als er modder ligt, laat het gas dan los, hou je stuur recht en rij rustig over het vervuilde deel van de weg, zijn een paar tips van de gemeente Schouwen-Duiveland. Dan een onderwerp dat gisteren toch heel erg in het nieuws was en zeker vandaag ook wel op scholen besproken zal worden. Geen spelletjes en appjes meer in de pauze. Op dit moment mogen leerlingen hun telefoon niet in de klas hebben, maar het kabinet adviseert om basis- en middelbare scholen vanaf 1 januari helemaal compleet mobiele telefoon vrij te maken. Nou, het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee, daar hebben ze dat al langer. En daar horen we over in deze bijdrage van mijn collega Alicia Matthijssen.
1: Net zoals op veel andere scholen hebben ze hier een telefoonverbod. Maar het verbod gaat hier net iets verder. Ook tijdens pauzes mogen de leerlingen hier geen telefoons hebben. Het kabinet is met een voorstel gekomen om op andere scholen dit verbod ook in te voeren. Edwin Dieleman, directeur van het Pieter Zeeman Lyceum. Hoe is het hier zo zonder mobieltjes?
2: Ik kan me niet meer voorstellen dat het anders is. Ik vind het helemaal prima zo.
1: En waarom hebben jullie ervoor gekozen toen om de mobieltjes te verbieden? Weet u dat?
2: Ja, dat is voor mijn tijd. Maar omdat de kinderen wel heel erg met hun hoofd omlaag in hun telefoon zaten en er heel weinig communicatie was in de pauzes en we juist daarin rust en verbinding wilden, denk dat dat een prima idee was geweest. Het is veel meer oog voor elkaar. Voor afspreken, voor een praatje, voor een spelletje, voor een wandelingetje naar buiten. Er is veel meer verbinding. En ik denk dat dat heel goed is voor een school.
1: Zijn er ook eventueel nadelen die u merkt? Of?
2: Nee, een enkele leerling vindt het natuurlijk fijn om te weten, valt een lesuur uit of is er een kaalwissel? Hoe kom je daar dan achter? Maar in hun kluisje of buiten de poort zoeken ze dat toch wel op. Of ze spreken elkaar. In de praktijk komt dat altijd wel goed.
3: Bianca van Slot, ik ben hier conciërge op de Pieter Zeeman Lyceum. We hebben een spelletjeskast neergezet in de aula waar ze gebruik van kunnen maken. En ik moet eerlijk zeggen, de conciërge wordt er regelmatig wel gevraagd van, goh, doe je een potje mee?
1: Jullie hebben dus al een paar jaar een mobieltjesverbod. Was dat heel plots of vonden jullie het moeilijk?
4: Ja, ik vond het wel gewoon minder leuk, want in de pauzes was het gewoon veel saaier.
1: En hoe doen jullie dat dan nu?
5: Ja, ik vind het wel chill, want vroeger zat eigenlijk iedereen de hele tijd op zijn telefoon en dat valt nu allemaal wel mee, zeg maar. En weet het, ja, nu is het gewoon hetzelfde. Het is meer maar als je naar de appie loopt, heb je al gewoon een telefoon. Dus dat scheelt.
6: Het was wel een beetje raar, want je pakt hem wel even erbij, maar het is niet. Het is wel een beetje. Want als je bijvoorbeeld in je eentje zit, dan is het niet heel leuk, want dan kan je niks doen.
7: Eigenlijk wel ook wel saai, maar op zich, je praat nu ook al meer met vrienden, dus dat is ook wel leuk.
0: Dat hoorde Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee over dat verbod op mobiele telefoons. Ja, de Wespenstichting hoopt op meer wespentellers, maar hoe dan? Het onderwerp straks na het nieuws van 8 uur.

0: is Omroep Zeeland.
1: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
16: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
15: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
17: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
15: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Clemens, dankjewel. Inderdaad, mistig, ook bij ons in Zeeland. Dichte mist, tot 10 uur geldt code geel. Veel files zijn er op dit moment. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht. 22 minuten vertraging. A17 Dordrecht richting Roosendaal, tussen knooppunt Klaverpolder en Zevenbergen kwartier. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam, tussen Willemstad en Oud-Beijerland. 37 minuten. Dan de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, bij het knooppunt Stelleplas, de hoogte van Henk en Zand is een file. 5 minuten vertraging volgens de ANWB. Dan Bergen-op-Zoom richting Breda, tussen Rukven en Breda-West. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. De N57 Middelburg-Rotterdam, tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15, 21 minuten. En dankjewel Wendy voor jouw melding. De N264, de Sloeweg Noord en de Bernhardweg West van Middelburg richting Terneuzen. Hou daar op dit moment rekening met een file.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
8: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op Landlust.
3: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
8: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
18: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
22: En als je huur verandert?
21: Pas het zelf aan.
23: En als je gaat samenwonen?
21: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
26: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen, eerst is het dus nog mist. Vanmiddag en vanavond redelijk zonnig en het wordt 19 tot 21 graden. Flink wat natuur dit uur, Zeeland wordt wakker. Over de wespentelling bijvoorbeeld, de afgelopen keer waren er minder tellers. Wat is het gevolg? Verder is Rijkswaterstaat in het nieuws. Die wil vervuild water dat uit de dijk bij Perkpolder komt in de Westerschelde brengen. Verschillende stichtingen zijn tegen. En de politie heeft beelden gedeeld van een mislukte uithaalpoging van drugs in Vlissingen. Ze hopen dat jij tips hebt wie dat zijn. Goedemorgen, de dag van de Duitse taal is het. Duits plaatje dan maar.

0: Nena, 99, Luftballons. Goedemorgen, de dag van de Duitse taal. En we gaan het ons ook bezighouden met de wespentelling. Want elk jaar dan is er tegenwoordig ook zo'n wespentelling. De afgelopen keer telden 10 mensen mee in Zeeland. 6 minder dan eerder. Dat is eigenlijk wel jammer. Want hoe minder tellingen, hoe minder we ook weten hoe het met de wesp vergaat. Nou, de Franse veldwesp werd in elk geval het vaakst gezien. Dat weten we al wel. Nathan Veenstra van de Wespenstichting, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel tellers wil je eigenlijk hebben om een goed beeld voor Zeeland te krijgen?
1: Ja, dat vind ik lastig om daar echt een antwoord op te geven. Maar wij zouden het liefst toch wel enkele tientallen tellers hebben.
0: Bij enkele tientallen dan denk ik 20 tot 30 ongeveer.
1: Nou ja, als het hoe meer hoe beter wat dat betreft. Hè. Als je het hebt over dit soort waarnemingen, dan wil je er zoveel mogelijk. Want dat geeft een completer beeld. Dus als het 50 zijn, dan zou dat mooi zijn. Als het 60 zijn, nog mooier. En ga zo maar door.
0: Jo, en waardoor waren het dit jaar dan minder tellers?
1: Goeie vraag. Dat is ons niet bekend. Het zou met een vakantieperiode te maken kunnen hebben. Dat mensen nog op vakantie waren. Gold voor mijzelf dit jaar ook. Ik was zelf ook net voor de laatste dag terug. Dus ik kon nog net even een dagje tellen.
0: Ja, ja.
1: De vakantieperiode kan wel eens roet in het eten gooien.
0: Ja, of we hebben ondertussen zoveel tellingen. De vogeltelling, de vlindertelling, de bijentelling, de wespentelling. Noem het om. We zijn een beetje uitgeteld.
1: Ja, nou ja, dat snap ik ergens ook. Maar het is wel leuk en leerzaam. Je leert wel, want dat is ook een beetje de insteek van de wespentelling. Je leert ook wel een beetje en wespensoorten herkennen. Maar ook andere insecten die wel op wespen lijken en die wel op wespen aanzien.
0: Zijn er dan zoveel?
1: Als het gaat om wespen sowieso. Daar hebben we het over 6000 verschillende soorten. Nou, die hoef je echt niet allemaal te kennen en te tellen. Hebben ze in wat hoofdgroepen zeg maar, verdeeld van de belangrijkste die je kunt tellen. En dan ook nog de nodige lookalikes, zoals zweefvliegen. Nou, bijen lijken voor veel mensen ook nog wel eens op wespen. En zo heb je, zo leer je dat onderscheid wat beter te kennen.
0: Ja, thuis. Of zou het ook kunnen zijn dat mensen denken, oei, wespen eigenlijk wel een beetje eng, want die kunnen steken. Die doen dat alleen maar trouwens als je zelf aanklacht bent tegen een wesp. Maar goed, het hangt wel wat omheen, hè, met zo'n angel en zo.
1: Ja, nee, dat is begrijpelijk. Maar bij de wespen geldt inderdaad, blijf je op afstand, dan doen ze echt helemaal niks. Dus als je alleen maar een beetje staat te tellen, dan is de kans dat er iets gebeurt wel heel erg klein.
0: Oké, nou goed, een oproep dus. Mensen gaan meetellen. Wanneer eigenlijk? Wanneer is de wespentelling weer?
1: Ja, we hebben de wespentelling elke keer derde week van augustus. Dus altijd eind augustus. Dan tellen we ongeveer een week lang de wespen.
0: Ja.
1: Als mensen mee willen tellen, dan kunnen ze via tuintelling.nl even zoeken naar de wespentelling en daar zich aanmelden. Dan krijgen ze een seintje zodra die weer van start gaat.
0: Oké, mensen, hou je niet in. Meld je aan voor die telling. Nog even naar de uitkomst dan van de afgelopen telling van twee maanden terug dan ongeveer. De Franse veldwesp werd het vaakst gezien. Dat is die wesp met die hangende pootje, zeg ik maar even. Dat valt mij wel op. Je zou denken dat mensen gewoon de huis- en keukenwesp vaker zien.
1: Ja, nou ja, dat kan te maken hebben met de plekken waar geteld is. Maar het is ook zo dat het was een vrij slecht wespenjaar. En hoewel inderdaad de limonadewespen wel over het algemeen het meest geteld wordt. En dat is landelijk ook het beeld. Kan je wel eens wat uitzonderingen hebben. Met relatief kleine tellers, kleine aantal tellers, krijg je dat natuurlijk ook wel een wat mogelijk vertekend beeld.
0: En dat is waarom je meer tellers wil hebben bij de wespentelling. Komt er uiteindelijk weer een keertje aan. Meld je nu vast aan, dan krijg je een seintje, hoor ik van Nathan Veenstra. Nathan, dankjewel voor jouw verhaal en jouw oproep hier in Zeeland wordt wakker.

0: supposed to be?
1: Jack Johnson en Upside Down.
0: Is this how it's supposed to be?
1: Goedemorgen, het is een mistige ochtend in Zeeland. Ik kreeg een appje van Paulien Walhout. Wij gaan vanmiddag in de zon zitten, zolang het nog kan. Nou, reageer daar dan ook maar op, Jules Gernaert.
2: Ja, waar is het dan, Paulien? Heb je het er even bij? Ik kan het best wel in een paar seconden tegenwoordig. Dus ja, dat zou kunnen. Het zit er ook wel in. De meeste plaatsen worden redelijk zonnig vanmiddag. Het blijft wel een beetje, ja, denk toch al een beetje heilig. Krijg je ook in deze tijd van het jaar. Dus goede vooruitzichten wat dat betreft. Maar voorlopig is dan met de wetten voor herzaken, om het in het Duits te zeggen, dat noemen ze dit die weertype neblig trüb. Nou, neblig spreekt voor zich, mistig en zo. Er is ook veel plaatsen dichte mist, maar trüb betekent ook dat het zo dicht is soms dat er een drupje motregen uit kan vallen. Dus dat is het woord dan van dit moment. Dat is vrijwel overal, dat is echt niet veel sterk nevelig. Dichte mist ook wordt gemeld. Westdorp meldt dichte mist, academiepunten uiteraard. Ook wat motregen voor Vlissingen. Zeg ik wel bij dat die automatische weerstations, die weerdetectors, die staan heel licht afgesteld. Als er maar iets aan druppel is, dan geeft hij al motregen. Maar valt dus hier, ja, vallen is een groot woord, maar je loopt er een fiets tegenaan. Dat is zeker mogelijk.
1: Maar tot wanneer blijft het dan? Wat
2: ja, er blijft zeker nog een paar uur nog wel, vrees ik. Tot 10 uur is die code geel. Voor heel Zeeland dus ook. Maar niet overal even erg natuurlijk. Het waait ook een beetje. Dus soms is het ook wel mistig, maar niet echt dichte mist. Het zal zeker door die tijd nog wel dichte mist kunnen blijven. En zullen blijven op vrij veel plaatsen. Het zal pas eind van de ochtend zijn dat alles een beetje gaat opklaren. Voorzichtig gaan. En ook voor Paulien dus krijgen we dan inderdaad vanmiddag wel wat zon erbij. Vrij veel zon verwacht. Laten we positief zijn. Nou, de wind is dus zwak. Tot matig aan zee uit het zuiden tot zuidwesten. Dat draait dan vanmiddag naar west tot noordwest. Op zee is het al wat helderder overigens. Dat krijgen wij dus ook. En met de zon erbij wordt het dan vanmiddag nog 19 tot 21 graden.
1: En morgen, wanneer komt nou die kanteldag? Want uiteindelijk wordt het toch wat minder?
2: Ja, de kanteldag komt dan donderdag. Okay. Precies gezegd donderdagnacht. Morgen is er eerst wat zon. Ook weer wat mist prikkelen morgenochtend en vannacht ook. Dat spreekt voor zich. Weinig wind ook dan. Dus een tussendag met later in de middag een paar buien. En morgenavond en donderdagnacht tamelijk regenachtig. En dan krijg je op donderdag die matige tot krachtige noordwestenwind. Nou, dan kun je het al raden. Opklaringen, flinke stapelwolken en een paar behoorlijke buien. Met dan maximum temperaturen van een graad of 15, 16.
1: Dankjewel, Jules. Opkomend tij is het. Hoogwater in Vlissingen 9:30. Laagwater vanavond om 17:55. Watertemperatuur op dit moment 19 graden. Dus niet eens heel erg koud dat water. Dan even naar de verkeersinformatie. Ik zie best een heleboel files. Ik begin op wegnummer is het, hè? A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk heb je meer dan een half uur vertraging. A17, Dordrecht-Roosendaal. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zevenbergen, 15 minuten. A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Numansdorp, 21 minuten vertraging. Dan de A58. David, dankjewel voor jouw melding daarover. Vlissingen richting Bergen op Zoom. Bij Henkensand, daar heb je vertraging. 7 minuten zou dat zijn volgens de berichten die ik daarvan gekregen heb in de richting van Bergen op Zoom. Dan de A58, Bergen op Zoom, Breda. Tussen Zeggen en Breda West, 8 minuten. En de N-wegen dan nog, de N57, Middelburg richting Rotterdam, tussen Hellevoetsluis en Hellevoetsluis-Ouderhoorn. Hou rekening met 5 minuten vertraging. En tussen Rokanje en Brielen 9 minuten. Dankjewel Wendy voor de N264, de Sloeweg Noord en de Bernhardweg West. Van Middelburg naar Terneuzen. Ook daar moet je rekening houden met vertraging door een file.

0: Houdini van Dua Lipa, Omroep Zeeland, 9:05. Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, vinden onderzoekers. Nu is het voor ouders vaak moeilijk om een zwemles te vinden voor een kind met bijvoorbeeld een fysieke beperking of autisme.
1: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
0: In sommige steden is er een speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben, maar dat is onvoldoende, vinden in elk geval de onderzoekers. Volgens Trouw is het lastig om in de grote steden een eetentje te treffen waar je gezond kunt eten. Vaak is het erg vet, zout en ongezond, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. Maar 4% van het eetaanbod in die grote steden past bij een gezonde leefstijl. In Barcelona en Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de wooncrisis. Ze willen vooral meer woningen en het is het zoveelste protest ondertussen in Spanje. Die protestgolf begon met het uitzetten van een 87-jarige vrouw die haar huur niet meer kon betalen. Nou, zij mocht uiteindelijk blijven in haar huis. Maar de protesten die zijn er nog steeds. En, ja, dit is ook wel interessant, koekhuisjes. Een huis worden steeds populairder. Van die huisjes op de oprit waar je zelfgemaakte koekjes kunt kopen. Whitney Fransen uit Roermond bijvoorbeeld begon heel simpel, maar ondertussen is het een beetje uit de hand gelopen.
2: Ik sta hier en te bakken, dus ik mix, ik weeg alles zelf af, ik vul alles zelf, ik bak het, ik vul het, ik maak de etiketten zelf, die print ik ook hier zelf uit aan mijn bureau. En ondertussen ren ik ook heen en weer tussen de kast en de keuken om alles bij te vullen.
0: Ja, Sylvia trouwens, die appte net een berichtje vanuit Roosendaal, Brabant. Daar is ook zo'n koekhuisje aan de straat waar je koekjes kunt kopen. Heel leuk hoor, laat ze weten. Dankjewel, Sylvia, voor jouw berichtje. Het is 3:08. Omroep Zeeland. Dit is Alex Warren.

0: Alex Warren en Fever Dream. Straks natuurlijk over vogels en zeehonden op de hoogte platen dit keer. Jij kunt dan weer een natuurrondleiding winnen, dus blijf er lekker bij.
1: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woon Boulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Ruim 60 ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen zijn bijgepraat over cybercrime. Expert Brenno de Winter vertelde op een bijeenkomst in IJsendijken over de nieuwste manieren van computercriminaliteit. De ontwikkelingen gaan onder meer door kunstmatige intelligentie razendsnel.
8: Ik vind het echt een bizar idee. Rijkswaterstaat die wil...
0: Oh, wacht even, dit moet je horen. Dit is Brenno de Winter over die kunstmatige intelligentie. En het gaat razendsnel dus, zegt hij.
9: Veel software is daar gewoon niet goed tegen bestand. En dat maakt mensen kwetsbaarder. Dus je moet beter gaan opletten. Je moet scherp zijn. En je moet denk ik ook maar gaan aanvaarden dat het vaker wordt geprobeerd om in te breken. Nou, die dingen bij elkaar zijn voor ondernemers belangrijke informatie om te weten.
0: En die bijeenkomst in IJsendijken werd georganiseerd door de gemeente Sluisterneus en Hulst. Rijkswaterstaat wil vervuild water dat uit de dijk bij Perkpolder komt opvangen en naar de Westerschelde pompen. Die grond is 10 jaar geleden thermisch gereinigd door die te verhitten, maar er komt nog steeds vervuiling uit. De stichtingen Schone Polder en Gezond Water maken bezwaar, zegt hun advocaat.
8: Ik vind het echt een bizar idee. Rijkswaterstaat die wil hier nu de gifstoffen die uit deze dijken komen, die Rijkswaterstaat notabene zelf heeft aangelegd, gaan storten in... Natuurgebied Westerschelde, het land van Saaftingen. Dat is een Natura 2000 gebied, dat kan absoluut niet.
0: En de inspectie Leefomgeving en Transport wil Rijkswaterstaat de vergunning geven voor 5 jaar. Vandaag duiken we verder in dit onderwerp op Omroep Zeeland. De politie heeft beelden gedeeld van een mislukte uithaalpoging van drugs in Vlissingen. In tv-programma Opsporing Verzocht vroeg de politie om tips. De twee uithalers dachten drugs uit de container te halen in de haven van Vlissingen, maar de lading was eerder al onderschept in België. Ze werden ontdekt, maar konden ontkomen. En in het zorgcentrum voor ouderen Ter Rede in Vlissingen komt een kinderdagverblijf. Volgende week woensdag gaat het open. Kinderen en ouderen spelen dan samen oud-Hollandse spelletjes. En Ter Rede en de kinderopvang hopen sowieso dat jong en oud elkaar daar vaker zullen ontmoeten. Het weer dan. Lokaal nevel of mist. Mogelijk ook motregen. Vanmiddag en vanavond redelijk zonnig. Een zwakke tot matige zuid- tot westenwind draait naar noordwest. En dat wordt 19 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Als je onderweg bent, ja, dan heb je het al gemerkt. Het is mistig. Tot 10 uur geldt code geel voor dichte mist bij ons in Zeeland. De meldingen over de situatie op de weg zijn als volgt op wegnummer. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk. Meer dan een half uur vertraging. Er ligt daar wat op de weg. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder. Kwartier vertraging. A29 Bergen op Zoom richting richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Oud-Beijerland. Hou in totaal rekening daar met een klein half uur vertraging. Dan de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Rukven en Breda-West. 7 minuten vertraging. Even kijken hoe het nu ondertussen is op de A58. Want er was een file ter hoogte van Heikersand in de richting van Bergen-op-Zoom. Volgens de ANWB is hij er niet, maar ik heb een melding ook nog gekregen dat hij er wel is. Dus hou er in elk geval rekening mee dat je bij Heikersand nog vertraging hebt. De N-wegen N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 kwartiervertraging. En op de N264 de Bernhardweg West van Middelburg naar Terneuzen. Hou ook daar rekening met vertraging.
7: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Zeker tot 10 uur met mist als je de weg op gaat. En pak ook vast even pen en papier.
1: De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.
0: En vanavond gaat het over de Hoge Platen in Natuurlijk op tv. Dat is dat natuurgebied in de Westerschelde, ter hoogte van Hoofdplaat en Breskens. Belangrijke plek ook voor vogels en zeehonden. Ik praat er nu vast over met Wannes Kasteleins van het Zeeuwse Landschap. En let goed op, want straks stel ik dus die vraag waar je een rondleiding mee kunt winnen. Wannes, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De Hoge Platen, dat is toch een zandplaat, dacht ik?
2: Ja, ooit was het alleen maar een zandplaat. En tegenwoordig groeit er op een groot deel van de plaat ook schor. En zijn er kleine duintjes op. Die duintjes zijn er al langer.
0: Maar stroom...
2: en, ja, dat is eigenlijk een soort eiland midden in de Westerschelde. In de monding van de Westerschelde.
0: Maar stroomt het dan steeds onder of blijft er ook een stukje nog van boven water?
2: Er blijft ook een stukje boven water. Al een jaar of 60, 70 blijft er een stuk boven water. Alleen dat stuk wordt wel steeds groter.
0: Hoe komt dat?
2: Omdat het opslipt, zoals dat heet. Hè. Er zit veel sediment in het water van de Westerschelde. Eigenlijk in tegenstelling tot de Oosterschelde. Zit er juist hier heel veel dynamiek, gaat het heel hard, stroomt het water. En daardoor gaat er aan de ene kant heel veel, wordt er heel veel sediment meegenomen, hè, deeltjes meegenomen. En die worden op de hoge, rustige plekken worden die neergezet. En dan hoogt het dus uit zichzelf op.
0: Ja, dus de hoge platen worden groter. En het is ook een belangrijke plek voor dieren. Welke dieren hebben er dan baat bij de hoge platen?
2: Je noemde het bij de intro al eventjes een beetje. Zeehonden, de broedervisdieven, dwergsterns, grote stern, lepelaars, allerlei soorten meeuwen. Ja, dus van alles. En in de winter is het ook heel belangrijk. Want in de winter heb je er allemaal vogels die in het slik voedsel zoeken. Hè? Dus die met een snavel in het slik prikken en daar diertjes, veelal diertjes uithalen. Of het bovenste laagje filteren en daar voedsel uithalen.
0: Ja.
2: Die kunnen er in duizenden, die kunnen er met duizenden tegelijk zitten.
0: Duizenden, dat is een gigantische kolonie die je dan bij elkaar hebt.
2: Ja, dat klopt. Ja. Zowel als kolonie inderdaad, als broedvogelkolonie kunnen er soms duizenden zijn. Maar het kunnen er dus ook, in de winter kunnen er dus ook duizenden op de trek en of overwinteren.
0: Wat een geluid zal dat maken, alles bij elkaar?
2: Ja, dat, ja, zeker. Ja, je kunt zelfs aan Breskens en de Hoofdplaat kun je 's ochtends gaan kijken. En kun je soms ook hele wolkenvogels zien.
0: Maar hoor je het dan ook? Hoor je dan of dat een beetje? Of is dat dan net te ver?
2: In de winter zitten er bijvoorbeeld ook heel veel brandganzen en koolganzen die daar slapen. Dus die gaan daar 's avonds naartoe. En 's ochtends weer worden die weer wakker en vliegen ze weer uit. En dat kan je gewoon vanaf de zeedijk horen en zien. Ja.
0: Het is toch een beetje een gekke plek, lijkt mij, om daar eens even lekker te gaan zitten als vogel. Midden tussen de scheepvaart, want er vaart van alles daar in de Westerschelde. Maar kennelijk gaat het dus wel heel goed.
2: Er zijn ook zeker zorgen, maar het gaat er ook goed, dat klopt. En ja, het is ook wel een grote plaat. Hè. Het is niet dat je op een piepklein eilandje zit. Waar de schepen heel dicht langskomen. Op zich is er natuurlijk best wel ruimte op zo'n plaat. Dus die vogels zijn ook niet bang. Want die weten ondertussen al lang dat die schepen een bepaalde lijn varen. En dat ze daar niet overheen komen.
0: Dat weten ze, dat onthouden de vogels.
2: Ja, ze kunnen heel erg wennen aan beweging. Als het maar altijd dezelfde is. En als het maar met enige regelmaat gebeurt. Dan kunnen vogels heel goed wennen.
0: Slimme vogels.
2: Zijn, wat vaak verstorende werkt is als het onverwachter wordt. Hè? Dus drukke bewegingen of van mensen of honden die bewegen. Dan worden vogels vaak sneller surfers. Dat zijn vaak schrikken. Daar schrikken ze veel meer van. Omdat het veel onverwachter is.
0: Slimme vogels vind ik inderdaad. Het is tijd om de vraag te gaan stellen. Want daarmee kun jij een rondleiding winnen naar of het Zwin of Buitenplaats Overduin. Of een plek waardoor de dieren voor nieuw leven zorgen. En ik wil dit weten. Wannes die noemde net op een gegeven moment 5 soorten vogels die dus voorkomen op de hoge platen. Noem er eentje. één van die vijf

soorten vogels. Dat was een heel rijtje, een hele riedel. Denk even logisch na. En dan kom je er wel achter. Laat het me weten via een appje of bel. 0118-499-999. Alle namen gaan in de hoge hoed. Trek er uiteindelijk eentje uit zo dadelijk. Noem een van die vogels op de hoge platen. Wannes, jij bedankt in elk geval. En vanavond kun je er veel meer over zien op Omroep Zeeland Televisie in Natuurlijk.

Nick Schilder en Realize. Ja, welke vogels zijn dat nou daar op de hoge platen? Van verschillende mensen kreeg ik berichtjes binnen. Al die namen die zijn in de hoge hoed gegaan. En ik heb er even in gegrabbeld. En daar kwam uiteindelijk uit Jonathan Duinen. Jonathan, jij heel veel plezier bij de rondleiding die je kunt gaan krijgen. Ik hoor straks wel eventjes welke rondleiding dat gaat worden. Je kunt er kiezen uit 3. Ten slotte, Jonathan Duinert is dit keer de winnaar. Maar volgende week dan is er natuurlijk weer een wedstrijdje rondom dat programma natuurlijk. Dus ik hoop dat je dan weer meedoet. Lijkt mij leuk in elk geval. Dan eens eventjes naar iets dat ik nog kreeg opgestuurd. Een stukje muziek. Moet je even horen.

0: Ja, deze muziek die je nu hoort, dat is Ger de Bruin uit Hulst, die zijn hele leven lang al muziek maakt, gewoon voor zichzelf. En nou heeft hij een album uitgebracht, Grab That Stip, oftewel pak die stip, zeg maar. Gitaarmuziek is dat op Spotify, maar ook op vinyl. En afgelopen weekend heeft hij dat vinylalbum uitgebracht. Ger, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe ging dat afgelopen weekend?
1: Ja, ik vond het wel leuk eigenlijk. Ik was dermate ontspannen dat ik er volop van heb kunnen genieten eigenlijk.
0: Maar dan moeten we even naar het begin natuurlijk. Hè? Dat is al heel lang dat jij muziek maakt.
1: Ja, het was mijn 10 jaar ongeveer.
0: En wat voor muziek dan?
1: De bandjes vroeger was van dat varieerde van dansorkesten tot country rock, tot rockband, eigenlijk van alles. Tot begeleiding van een kerkkoor.
0: Want dit op het album, dat is gitaarmuziek.
1: Ja, een beetje jaren 70, rock, muzikaal, ja, instrumentale rock eigenlijk. 20 jaar geleden heb ik mijn eigen studiootje gemaakt op de zolder. En dan ben ik begonnen met opnames te maken. Tot eind vorig jaar zei ik ineens tegen mijn vrouw, goh, ik heb nou zoveel nummers die eigenlijk best wel de moeite waard zijn. Dus zou ik die niet eens een keertje op vinyl gaan zetten? Dat lijkt me gewoon leuk.
0: Waarom op vinyl dan?
1: Ja, het is ook weer... Daar heb je tenminste iets in je handen. En vinyl is ook weer een soort modeartikel eigenlijk op dit moment. Veel mensen die verzamelen wel vinyl platen. En qua geluid, ja, er gaat niks boven vinyl eigenlijk.
0: Ja, dat zeggen ze altijd, hè? Neem eens even mee naar dat moment dan voor de eerste keer. Dan licht je die naald op en dan plok. Dan zet je die op zo'n draaiende schijf. En dan, wat gebeurt er dan met jou?
1: Ja, ik heb een redelijk goede installatie. En er was wel een smile van oor tot oor, moet ik zeggen. Dat was gigantisch. Ik huik trouwens alleen en dan. Er was niemand bij. Ik dacht zo dingen aan. Op een redelijk fors volume. Ja, dat is geweldig.
0: En nu is dit album er. Maar je hebt er ook gelijk een goed doel aan gekoppeld.
1: Ja. Ik vind eigenlijk dat te weinig aandacht wordt besteed in het onderwijs aan onder andere muziek. Daar gaat het ook over. Dat vind ik heel jammer, want er loopt ontzettend veel goede talenten rond. Dus ik ben dat in samenwerking met Hulst voor elkaar. Heb ik gezegd van nou, ik wil een project steunen voor jongeren die serieus bezig zijn met muziek. En die misschien een steuntje in de rug nodig hebben op een of andere manier. Daar wil ik graag proberen wat geld voor op te halen door middel van de verkoop van die LP.
0: Zodat eigenlijk jouw passie, het muziek maken waar je al vanaf 10 jaar mee bezig bent, ook de anderen gedaan kan worden. Want dat wil je graag.
1: Ja, lijkt me heel leuk. Ja. Muziek is toch een van de mooiste dingen die er is. Daar worden mensen namelijk blij van.
0: Hey, als je dan nu naar dat album luistert, hè, want je hebt het al heel vaak gehoord, en stel dat je straks weer even die naald erop zet, heb je dan nog steeds die grote smile?
1: Ja, bijna net zo groot, hè.
0: Ga nog even een stukje luisteren. Ger de Bruin, dank je wel. Ik hoop dat je heel veel succes gaat hebben met jouw LP.
1: Dank je.
0: Grab that stip. Ger weet ook wel dat dat geen correct Engels is, maar voor hem wel belangrijk. Die stip aan de horizon, pak hem op vinyl. Dank je wel, Ger. Leuk dat je belde naar Zeeland Wordt Wakker. Ik ben er morgen weer. Als je onderweg bent, oppassen voor de mist. Veilig rijden. En straks veel plezier met Elsa.

0: Omroep Zeeland.
1: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielenmaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielenmaker.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Kom jij het team van Wielenmaker versterken? Solliciteer op wielenmaker.nl.
2: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
3: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
17: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
16: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
18: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me, than he that's in the world. The sun will shine again.
16: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland, verkeersinformatie. De Westerschelde-tunnel was afgesloten wegens bergingswerkzaamheden. Dat is nu weer opgelost. De tunnel is weer aan beide zijden open, maar er staat nog wel een kleine file tussen Hoek richting Borselen. Je hebt daar zo'n 10 minuten vertraging.
19: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfst.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeel uit je
0: AutoSturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: The Pointer Sisters and I'm so excited. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe mistig was het op jouw eiland?
1: Het was heel mistig.
0: Ja? Echt van Sint-Philipsland heb ik het dan over.
1: Vanaf Sint-Philipsland tot hier heb ik het echt mistig gehad. En ik heb zo'n route over een dijkje waar je eigenlijk elkaar niet kan passeren. Dat heb ik echt geskipt, want het is ook overal bieten. Rooien natuurlijk.
0: Oh ja. Wat dacht je? Dat ga ik niet doen in de mist.
1: Nee, dat vond ik toch wel spannend. En toen zat ik op de Oesterdam, eigenlijk heel de Oesterdam, achter een bus die 80 reed, terwijl je mag daar 100. En die heb ik ook niet in durven halen. Want je ziet het toch, ziet de tegenliggers te laat eigenlijk.
0: Ik vind dat je er altijd zo gedesoriënteerd van wordt. Want ik moest vanuit de tunnel meteen afslaan om over Vlissingen Oost te rijden. Omdat een deel van de weg wordt opnieuw geasfalteerd. En nou ja, dat is gewoon één lange rechte weg. Er zitten bochten in, er zit af en toe een rotondetje, een stoplicht in. En op een gegeven moment denk ik, zit ik nou nog wel goed? Maar je kan geen andere weg hoor. Ik had geen afslag of zo moeten nemen. En ik kwam ook helemaal niemand tegen. Nou, toen zag ik ineens de borden ritme. Ik denk, hè, gelukkig, ik zit toch wel goed. Ik heb een stijve nek. En dat is heel vervelend.
1: Ja,
0: geen idee hoe ik eraan kom. En ik wil vooral weten, hoe kom je er zo snel mogelijk weer vanaf?
1: Ja, niet stijf houden, blijven bewegen.
0: Ja, nou, ik heb de stoelverwarming in de auto aangezet, maar dat zit natuurlijk niet tot aan je nek.
1: Zo'n pittenzak uit de magnetron.
0: Ja, die heb ik ook niet. Dus dan ga ik hier heel de tijd met mijn hoofd zitten bewegen. Op jouw advies. Maar dat ziet er misschien een beetje gek uit. We gaan er een gezellige ochtend van maken. Je kunt reageren de hele ochtend via 0118-499-999. We kregen, daarnet al tijdens de muziek, het eerste telefoontje voor de noodradio. Want ja, de hele maand geven wij noodradiootjes weg. Maar het is nog een beetje te vroeg.
1: Ja, daar doen we nog niks mee, mensen.
0: Nee, na 9:30 hoor je hoe je ze kunt winnen.
1: Ja, en hebben we weer een nieuwe variant.
0: Precies. Dus nu vooral nog niet bellen voor de radiootjes.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Ed Sheeran, een old phone. Nou, laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag vandaag, 6 oktober, maar dan in de geschiedenis.
1: 6 oktober 1889 opende het cabaret de Moulin Rouge in Parijs.
0: Oh, de laatste keer dat wij in Parijs waren, zaten we in het hotel in de straat van de Moulin Rouge.
1: Oh, dat is eigenlijk nooit zo'n goede buurt, toch?
0: Ja, het was een oud bordeel.
1: En dat wou ik niet zeggen,
0: en
1: maar...
0: Dat was, nou ja, maar het was wel zo. Het was omgeturnd tot hotel. En dat was echt... Ja, heel leuk hotel,
1: okay.
0: Vlak bij de metro, prachtig hotel ook. En als je dan binnenkwam, dan had je daar... Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Daar had je zo'n soort toonbankje, noem ik het maar, waar de madame zat.
1: Ja.
0: Dus een klein gangetje en daar moesten... ja, ik denk voornamelijk mannen dan langs voordat ze binnenkwamen.
1: En dan moesten ze daar al betalen?
0: Of ja, ik weet niet hoe dat werkt. Nee. Moet je dan meteen betalen? Dat geloof ik nooit.
1: Nou, het ligt aan wat het was natuurlijk. Want de Moulin Rouge waren gewoon shows.
0: Ja, dat natuurlijk. Klopt.
1: Dus dat moest je ook. Ja. Daar kun je ook nu nog naartoe. Daar worden nog echt hele dinnershows gedaan. Ja. En eigenlijk wil ik daar toch een keer gaan kijken.
0: Om de kan-kan te zien.
1: Ja, om die kan-kan te zien. Dat schijnt echt spectaculair toch nog steeds te zijn.
0: Ja. Dus, ik ben er ook, ja, we hebben ook voor de deur gestaan. Ja, wij vonden het ook heel duur. En ja. Ik ben niet van de alcohol. En dan moest je dus verplicht een fles champagne kopen. En,
1: waarschijnlijk ook niet.
0: €80. Ja. En toen hadden we zoiets van, hebben we dat ervoor over? Maar nu we er zo over praten, denk ik van, eigenlijk moet je dat dan toch inderdaad gewoon
1: in
0: een keer meemaken.
1: Alles een keer gezien hebben. Ja. Ja.
0: Dus goed, de Moulin Rouge voor later een keer.
1: Ja. In 1927 ging vandaag de eerste sprekende film The Jazz Singer in première. In 1928 werd Chiang Kai-shek president van Kuomintang, China. Ik hoop dat ik het goed uit heb gesproken. Maar. En in 1955 introduceerde de Franse autofabrikant Citroën de Citroën DS...
0: Dat is een soort iconische auto, hè?
1: Ja, dat is een iconische auto. Daar zijn mensen nog steeds helemaal fan van. Ja. In 1966 werd LSD illegaal verklaard in de Verenigde Staten. En in 2000 was vandaag de eerste aflevering van de Amerikaanse actieserie CSI, Crime Scene Investigation. Dat is niks voor mij.
0: En volgens mij loopt die serie nog steeds.
1: Zou goed kunnen.
0: Ja, in verschillende steden in Amerika.

0: Charlie Puth en Meghan Trainor. En laten we eens even meteen kijken wie er jarig is op deze 6e oktober.
1: Carola Schouten is jarig vandaag. De burgemeester van Rotterdam wordt 49. Mark van der Linden, koninklijk huisdeskundige en hoofdredacteur van Royalty, het tijdschrift. Hij wordt 57. Howard Compro.
0: Compro. De Nederlandse stand-up comedian.
1: Die ken ik niet, dat hoor je alweer. Zeker van voor mijn tijd. Hij is ook stemacteur en hij wordt 55. En Britt Ekland, een Zweedse actrice, verhuisde naar Engeland, waar ze beroemd werd door haar huwelijk met Peter Sellers in 1964. Ze was een Bondgirl in The Man with the Golden Gun. En ze had een aantal relaties met bekende figuren. Bijvoorbeeld Rod Stewart en de drummer van de Stray Cats.
0: En volgens mij is ze bekender geworden. Ja, Bondgirls zijn altijd bekend.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar verder is ze vooral door de relaties bekend geworden.
1: Ze wordt 84 vandaag.

0: Danny Vera en Morning Dawns Again. Wij spelen zometeen ons spelletje. Ja, niet ons spelletje wat is. Nee, je kunt straks weer een noodradio winnen. En hoe je die kunt winnen, dat hoor je straks. Eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Ruim 60 ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen zijn bijgepraat over cybercrime. Expert Brenno de Winter vertelde op de bijeenkomst in IJsendijk over de nieuwste manieren van computercriminaliteit. De ontwikkelingen gaan onder meer door kunstmatige intelligentie heel snel.
3: Veel software is daar gewoon niet goed tegen bestand en dat maakt mensen kwetsbaarder. Dus je moet beter gaan opletten, je moet scherp zijn en je moet denk ik ook maar gaan aanvaarden dat het vaker wordt geprobeerd om in te breken. Nou, die dingen bij elkaar zijn voor ondernemers belangrijke informatie om te weten.
2: En de bijeenkomst in IJsendijk werd georganiseerd door de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. De Wespenstichting roept op om je nu al aan te melden voor de wespentelling volgend jaar. Dit jaar waren er maar 10 tellers en om een goed beeld te krijgen over het aantal wespen zouden enkele tientallen mensen moeten helpen. Dit keer werd de Franse veldwesp het vaakst geteld, maar dat kan dus een vertekend beeld zijn, zegt de Wespenstichting.
4: Hoewel inderdaad de limonadewespen wel over het algemeen het meest geteld wordt, kan je wel eens wat uitzonderingen hebben. Met een relatief kleine aantal tellers krijg je dat natuurlijk ook wel een wat mogelijk vertekend beeld.
2: Aanmelden kan op tuintelling.nl. Rijkswaterstaat wil vervuild water dat uit de dijk bij Perkpolder komt opvangen en naar de Westerschelde pompen. De grond is 10 jaar geleden thermisch gereinigd door die te verhitten. Maar er komt nog steeds vervuiling uit. De stichtingen Schone Polder en Gezond Water maken bezwaar, zegt hun advocaat.
5: Ik vind het echt een bizar idee. Rijkswaterstaat die wil hier nu de gifstoffen die uit deze dijken komen, die Rijkswaterstaat notabene zelf heeft aangelegd, gaan storten in het natuurgebied Westerschelde, het land van Saaftingen. Dat is een Natura 2000 gebied, dat kan absoluut niet.
2: En de inspectie Leefomgeving en Transport wil Rijkswaterstaat een vergunning geven voor 5 jaar. Een bezoekerscentrum over het verdronken land van Saaftingen in Emmadorp wordt verbouwd. Stichting Het Zeeuwse Landschap moderniseert de expositie en ook het gebouw zelf krijgt er stukken bij. Ze komen op betere kleedruimtes en spoelvoorzieningen. De verbouwing begint deze week en duurt tot 1 april. En het weer in Zeeland. Nog steeds erg mistig met wat motregen. Vanmiddag en vanavond redelijk wat zon. Met nog wel sluierbewolking, een zwakke tot matige wind. En het wordt 19 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Miley Cyrus en End of the World. Waar kun je tijdens een crisis regionale informatie vinden? Nou, dat is natuurlijk bij Omroep Zeeland. Op 87.9 kun je dan dag en als het nodig is ook 's nachts terecht.

0: hè, in je auto, dan druk je op een knop en dan gaat hij voor je zoeken. Of nou ja, op het internet, dan zeg je gewoon omroepzeeland.nl en dan heb je gelijk de radio. Maar hier moet je echt zoeken. En dan
1: met een draaiknopje nog.
0: Met een draaiknopje. En dan kom je natuurlijk ook heel vaak voorbij allemaal storende geluiden. Dus wanneer jullie vandaag vanochtend dit geluid horen van die storende radio, dan moeten mensen gaan bellen en dan kun je dus die radio winnen.
1: Okay.
0: En ik zal het even laten
1: horen. Om nou
0: horen.
1: Te voorkomen dat de lijnen nu meteen vastlopen?
0: Nee, dit is dus een test.
1: Okay. Nu nog niet bellen?
0: Nee, deze telt niet, maar ik ga jullie even laten horen dat dan klinkt.
1: Oké, genoeg. Verschrikkelijk.
0: Ja, dit is dus hoe ik gisteren de hele ochtend heb doorgebracht, omdat ik op zoek was naar zenders. Als je dat geluid hoort, kan elk moment vanochtend zijn. Bellen. En dan de hoeveelste beller?
1: Zeg het maar.
0: Wint de radio.
1: Zeg het maar. De 7e, de 8e.
0: De 11e.
1: De 11e bel. Op het moment dat je dus dat. Ik hoef niet nog eens te horen. Op het moment dat je dus dat radiostoorgeluid hoort. Ben

0: De Beatles en Penny Lane. Nou, heel de Beatles zijn we zo'n beetje plat gebeld. Tot en met nummer 10.
1: Je hebt net nummer 10 opgehangen.
0: Ja, maar dat wil zeggen dat de volgende nummer 11 is.
1: Ik ben benieuwd wie het is.
0: Ik ook. Omroep Zeeland, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, met wie?
2: Met Carla.
0: Nou, Carla, jij bent nummer 11.
2: Oh, dat is wel toevallig.
0: Ja, gefeliciteerd. Maar dan wil ik van jou nog wel even horen wat de frequentie is die je uit je hoofd moet kennen.
2: Oh, godzame.
0: Wat is Omroep Zeeland?
2: Oh, Omroep Zeeland, ja. 0180-499-495.
0: Ja, dan zit je wil bellen of wil appen, maar dat is niet om je radio op te zetten.
2: Oh, dus ja, nee, sorry, dat weet ik niet dus.
0: Nou, dan kijk ik nog even naar de volgende.
1: Ja, Elsa, ja, nee, dat hebben we niet gezien.

0: zegt.
1: Oh, okay,
0: nee,
1: okay.
0: Het heeft elfde beller.
1: Elfde beller.
0: We zullen het zeggen.
1: Goed, maar ik wil wel even weten of iemand het weet.
0: Okay.
1: Hallo, oh, met wie?
2: Met Diana.
1: Hallo Diana, heb jij enig idee?
2: 87,9.
1: Ja, geweldig, geweldig. Ja, helaas dus geen prijs. Weet je wat, klein troostprijsje, zullen we dat doen?
2: Altijd leuk.
1: Blijf maar even hangen. Volgens mij hebben we nog hele leuke sleutelhangers met van die Zeeuwse knoppen. Blauw met wit, onze kleuren. Corrie, jij bent in elk geval... Ja, ik word, daar staat een radio of zo aan, waardoor ik mezelf steeds terug hoor. Blijf even naar de lijn, we gaan je adres noteren.
3: Oké.
1: Okay, ja? En volgende keer als je belt even je radio uitzetten.
3: Oh ja, natuurlijk. Ja, de televisie staat
1: aan. Oh, de televisie. Oké. Okay. Maar je moet nu moet je hem niet meer uitzetten, hoor. Nu moet je gewoon blijven kijken.
3: Oh ja, en ik heb geen radiootje nou.
1: Jawel, je hebt wel een radiootje, dus blijf maar hangen.
3: Ja, want ja, nou was zo even weer goed.
1: Ja, nee. 87,9, dat is onze frequentie. Dus niet vergeten, want morgen gaan we het opnieuw vragen.

0: En het is al later. Ik zit gewoon met hartkloppingen van al die telefoontjes. Want na de winnaar belden er nog een stuk of 8. En dat moeten we de hele maand zo doen, hè?
1: Ja.
0: Nou goed, tot de radiootjes op zijn. Dus we zien wel hoe het werkt. Ik sloeg aan op een foto. Dat heb je soms. Hè? Dan zie je een foto en dan denk je, hè? In dit geval van Wilfried uit Westkapelle. Westdorpen. Want, Wilfried, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Nou, ja, wat leuk dat je me belt.
0: Ja, jij zegt, ik ben logistiek operator. Maar op de foto zit jij in zo'n bakje op heel hoge hoogte.
2: Klopt.
0: Jij volgde een cursus voor het werk.
2: Ja, dat klopt, Elsa. En dat is leuk dat je dat opgepikt hebt over hoogwerkers en die cursus. Ik werk inderdaad op een logistieke afdeling. En daar hebben we best vaak van die kleine klusjes, dingetjes, onderdeeltjes, gaan stuk of ze slijten. En dan kan je er niet bij, dat is lastig. Dus ja, toen zei er iemand, dat moeten we zelf eens gaan doen. Want als je moet wachten op iemand die dat komt repareren, kost allemaal veel tijd. En als we dat nou zelf doen, ja, dan is dat veel makkelijker allemaal.
0: Dat is waar. Dus je hebt zelf een soort stellage in elkaar gemaakt. En dan heb je een hoogwerker erbij gepakt. En dan is het oefenen maar.
2: Nee, als het zo makkelijk was, je hebt daar de regels voor. En daarom moest ik op cursus daarvoor. En die cursus is in 2 dagen. Een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. Op het praktijkgedeelte, dan mag je gewoon oefenen met die hoogwerker. En dan krijg je ook een officiële certificaat, een diploma. Want er zijn ook verschillende types hoogwerkers. En dan kan je ook weer aparte certificaten voor halen.
0: Nou zie ik op de foto wel iemand dus in dat bakje, dat zal jij zijn. Maar niet iemand beneden. Dus je kunt dat bakje besturen dat je gewoon op en neer kunt.
2: Ja, het is best wel een ingewikkelde machine. En je wordt op zo'n cursus wordt je getraind. Je moet bijvoorbeeld een parcoursje afleggen met dat ding om te leren besturen. En dan zijn er allerlei obstakels die je moet nemen. Een soort een hindernisbaan. En daarna moet je leren manoeuvreren op hoogte. En dan mag je natuurlijk, je mag niks raken. En de boel mag je dan niet omkegelen. Want dan zegt de instructeur dat je gezakt bent, hoor.
0: Oh, ja, ja. En heb jij hoogtevrees?
2: Nee, ik heb gelukkig geen hoogtevrees. Maar je mag niet overmoedig worden met zo'n ding. Het is een ingewikkeld ding. En wat je moet doen, dat is allemaal wel praktisch toepasbaar. Hè? Als er dus nu dingen ook stuk gaan op de afdeling, dan kunnen we dat dan ook zelf wel gaan repareren. En je moet op die cursus leren dan hoe je zo'n machine beheerst.
0: Ja, en je bent geslaagd.
2: En ja, ik ben gelukkig geslaagd. Dat was een hele opluchting.
0: Oké, nou gefeliciteerd dan in ieder geval. En het zou niks voor mij zijn. Voor jou, Veerle, zo'n bakkie? Hoe hoog was dit, Wilfried?
2: Ja, dit is een metertje of 10. Maar ik kan jullie vertellen, het is echt de snelste manier om hoger op te komen. En leuk om te doen als je niet bang bent om op hoogte te werken.
0: Ja, als je niet bang bent om op hoogte te werken, dan zeg je het ook precies.
2: Ja, dat werkt er wel bij.
0: Ja, ja, ja. Goed, nou, ik ben blij dat ik het niet hoefde te doen. Maar Wilfried uit Westdorpen, die is in elk geval geslaagd.

0: Max en Andy Grammer in The Thing I Love om 9:55. Graag tot zo.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
18: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
21: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
12: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Shakira en Zoo. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Dinsdag, ja, dat betekent straks een energietip van Theo. Theo werkt bij Zeewind en heeft elke week een goede tip. En we hebben Lotte uit Goes. Zij heeft een nieuw boek en dan gaat het over fantasy.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Solen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: free. Paul Simon in 50 Ways to Leave Your Lover. Lotte Bloem uit Goes. Ja, ze was hier, kwamen we erachter dit jaar nog.
1: Ja.
0: Lotte, goedemorgen.
1: Nou, dankjewel.
0: Voor jouw eerste boek. En nu ben je eigenlijk heel snel er alweer met het vervolg op dat boek.
1: Klopt, inderdaad.
0: Maar dan gaan we eerst even terug naar dat eerste boek. Want hoe was het ook alweer? Het was een fantasyboek.
1: Ja, het is inderdaad een fantasyboek met twee tijdlijnen. Nu en ongeveer 500 jaar geleden. Waarin je twee vrouwen volgt die eigenlijk allebei... zij zijn magiërs, maar ze wonen in een land waar magie verboden is. En daar zit een heel spel tussen. En je komt gaandeweg het boek ook achter wat de verbindenissen zijn... eigenlijk van gebeurtenissen 500 jaar geleden. En wat voor invloed die hebben op wat Elise, de hoofdpersoon... in het heden nu allemaal meemaakt.
0: En die Elise, is die een hele verre nazaat... van de persoon van 500 jaar geleden? Of geef je dan te veel weg?
1: Op zich, er zijn al mensen die het boek gelezen hebben. Dus er wordt ook al over gepraat. Dus daar kan ik best wel wat over zeggen. Maar dat is niet een nazaat, maar wel een verwant. In die zin dat er best wel close relaties zijn in het verleden. En die komen eigenlijk in het heden weer terug. Die zijn heel lang uit elkaar geweest. Zijn niet bloedverwant, maar wel in... Wat ik zeg, een close relatie is er wel geweest.
0: Oké, okay. Ik kan het nu niet helemaal volgen, maar dat hoeft ook niet.
1: Zij is wel afstammeling van iemand waarmee de Evelyn uit het verleden eigenlijk is opgegroeid.
0: Oké, okay. Dus. Toen jij het eerste boek schreef, wist jij toen al van er komt een tweede? Of dacht je toen al van het wordt een serie van drie?
1: Aan het begin, dat ik echt ging schrijven, wist ik het nog niet. Aan het eind van het boek wist ik al wel dat er een tweede boek zou komen.
0: Want je moet dan toch een soort van open einde maken.
1: Ja. Er zit wel een open einde inderdaad in van het eerste deel. En toen dacht ik nog, ik ga het bij twee boeken houden. Maar ondertussen ben ik aan de derde bezig. Want ik kreeg het gewoon niet allemaal rond in het tweede boek. Dus ik ben al met de derde bezig. Maar daarna is het wel echt klaar. Het wordt een trilogie. En daarna is dit verhaal wel afgerond.
0: Oké, dit verhaal. Maar dat wil niet zeggen dat er geen vierde boek komt... wat gewoon losstaat van deze serie.
1: Nee, ik ben ondertussen ook al met een thriller bezig. Maar die heb ik even opzij geschoven om eerst dit af te maken.
0: En is dat ook een fantasy thriller? Of,
1: nee.
0: Of gewoon, gewoon in het hier en nu?
1: Gewoon in het hier en nu. In Zeeland.
0: Oh ja. Weet je wat mij zo... Want ik ben sinds een jaar nog maar in de fantasy. Het lijkt mij zo lekker. Je kunt er alle kanten mee op.
1: Klopt.
0: Alles kan, hè? Je hoeft geen beperkingen... Ja, wat wij met z'n allen wel of niet kunnen... daar hoef je geen rekening mee te houden. Want dan geef je ze gewoon een of andere kracht. En dan kunnen ze dat.
1: Ja, dat klopt. En dat is
0: Willen die zitten kijken van...
2: Ik bedoel, vliegen bijvoorbeeld. Ja, maar ik ben het niet helemaal met je eens. Want het moet wel in de stijl van de...
1: Het moet in de stijl passen.
2: Ja, als jij opeens inderdaad... bijvoorbeeld in Harry Potter of zo, noem even heel bekend iets, dan ga je niet opeens een persoon ook nog in zijn eentje los kunnen laten vliegen, zeg maar. Het moet in het verhaal passen dat die op die bezem gaat vliegen. Snap je? Je kunt niet alles, want dan is het gewoon, dan wordt het te makkelijk. Dan
0: maar misschien nog even een extra vervolg op Harry Potter. hij kan wel een vijand tegenkomen die heel goed kan vliegen.
1: Ja, maar
0: zo bedoel ik het. Het kan altijd alle kanten op.
1: Ik heb bij het tweede deel wel dingen moeten oplossen waar ik mezelf in het eerste boek dan toch net iets te vast had geschreven.
0: Waar je in de nesten gewerkt hebt.
1: Ja, dat ik dan toch denk van, hoe ga ik dit nu weer oplossen? Want eigenlijk is dat inderdaad niet helemaal in lijn met. En dan moet je daar omheen gaan werken. Of dan moet je inderdaad iets bedenken waardoor het toch wel zou kunnen. En dan pak je dat. Ik dan in ieder geval heb ik het heel makkelijk gemaakt voor mezelf, om het even zo te zeggen. Dat ik twee tijdlijnen heb. Want dan kun je in het verleden wat veranderen, waardoor je in het heden die optie wel hebt. Dat maakt het met de twee tijdlijnen voor mij iets makkelijker om me daar weer uit te schrijven. Maar ik ben wel echt een aantal keer met mezelf tegengekomen dat ik denk, ja, dat heb je niet zo heel handig gedaan in het eerste boek.
0: En lezers zijn kritisch, hè? Want je merkt het meteen als een schrijver zich er eigenlijk makkelijk van afmaakt.
1: Ja,
0: dat
1: klopt.
0: Dat ineens dat het...
1: Hè, want, dat iets wel kan.
0: Nou, je merkt het altijd al als je nog maar 10 pagina's te gaan hebt. En er is nog een heel groot probleem. Dat ik denk van, moet dit nou in die paar pagina's nog opgelost worden? En soms is het dan gewoon te flauw.
1: Soms kan het inderdaad, maar soms denk je dan, ja, maar dit is niet, ook voor een open einde is dit te open.
0: Hè? Geldt trouwens voor elk boek, hè? Ja. Niet speciaal voor fantasy alleen.
1: Nee, dat is voor elk boek is dat. Maar het is ook weer, ook daar merk je, de ene fantasylezer is de andere niet. Daar zijn ook weer voorkeuren in. Ik had een vriendin van mij heeft het gelezen en die zei, ik vind het een superleuk boek, maar ik lees eigenlijk alleen maar in de ik-vorm. En dit is in derde persoon. En zij moest daar heel erg in komen. Niet omdat het verhaal niet goed was, maar omdat ze ineens moest schakelen in hoe zij normaal leest in de ik-vorm naar derde persoon. Dus ja, ook dat denk ik wat jij nu zegt, van, hè, als dan in die laatste 10 pagina's. Ook dat is een voorkeur van een lezer. Dus dat maakt het ook lastig, want je denkt van, oh, ik wil dat iedereen dit fantastisch vindt, maar niet iedereen kan alle boeken fantastisch vinden.
0: Nee, dat is waar. We hebben nog niet eens de titel genoemd. De breuk in het heden, zo heet dit deel, ga ik dan maar zeggen. Dit tweede deel. Vrijdag, dan verschijnt het pas officieel, maar je hebt het wel, je hebt
1: ik
0: al een exemplaar.
1: Ik heb mijn exemplaar al binnen, vorige week heb ik hem binnengekregen. Dus ik heb hem gelukkig al in de kast staan. Naast
0: die andere. Deel. Het lijkt me zo'n gek gevoel geven dat je dan echt...
1: Op een gegeven moment ga ik het
0: een rijtje kun je
1: bestaan.
0: Nu nog niet echt noemen natuurlijk. Maar wat ga je doen 9 oktober?
1: Eigenlijk helemaal niks. Dus nee, dat klinkt heel stom. Maar...
0: Dus je merkt het eigenlijk niet eens?
1: Nee, nou, de pre-order die staat al anderhalve week open nu geloof ik. En ik heb er nog aan zitten denken, van, ga ik het helemaal groots doen? Maar daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Ik zit met long covid en ik heb ook niet altijd de energie om dat te doen. Dus ik heb er nu
0: Je komt uit Goes. Ik kan me voorstellen dat je toch even stiekem langs een paar etalages gaat lopen.
1: Ja, dat kan ik inderdaad nog wel doen. Maar een boekhandel moet het ook zelf aanschaffen natuurlijk. Dus... Ja, heel groot ga ik het niet doen. Ik ga wel een blogtour organiseren. Dat is dan online. Dat is voor mijzelf dan ook iets laagdrempeliger. Dan hoef ik niet per se op een bepaald moment er te staan. Dan kan ik ook zeggen, joh, ik heb nu even iets minder energie. Ik doe dat over een uurtje of over 2 uur ga ik er even mee aan de slag.
0: Oké. Dan ben ik heel benieuwd of jij de volgende keer hier zit voor deel 3 of toch voor die thriller?
1: Deel 3. Ja? Het wordt deel 3, ja.
0: Oké, afgesproken.
1: Goed.
0: De breuken in het heden, het tweede deel dus van het nieuwe boek Trincea van Lotte Bloem uit Goes.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Commodores in de Night Shift. Wie was daar de zanger van, Stefan?
1: Even is dat Lionel?
0: Ja, ik was even een klein testje, want wij doen zaterdag mee aan een popquiz. Dus, maar dit is, komt in elk geval wel goed. Ja, zometeen hebben we Theo van Zeewind hier met een energietip. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Elsa. Ruim 60 ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen zijn bijgepraat over cybercrime. Expert Brenno de Winter vertelde op de bijeenkomst in IJzendijk over de nieuwste manieren van computercriminaliteit. De ontwikkelingen gaan door kunstmatige intelligentie razendsnel.
3: Veel software is daar gewoon niet goed tegen bestand en dat maakt mensen kwetsbaarder. Dus je moet beter gaan opletten, je moet scherp zijn en je moet denk ik ook maar gaan aanvaarden dat het vaker wordt geprobeerd om in te breken. Nou, die dingen bij elkaar zijn voor ondernemers belangrijke informatie om te weten.
1: De bijeenkomst in IJzendijk werd georganiseerd door de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst. De Wespenstichting roept op om je nu al aan te melden voor de wespentelling volgend jaar. Dit jaar waren er maar 10 tellers en om een goed beeld te krijgen over het aantal wespen zouden tientallen mensen moeten helpen. Dit keer werd de Franse veldwesp het vaakst geteld, maar dat kan een vertekend beeld zijn, zegt de Wespenstichting.
4: Hoewel inderdaad de limonadewespen wel over het algemeen het meest geteld wordt, kan je wel eens wat uitzonderingen hebben. Met een relatief klein aantal tellers krijg je dat natuurlijk ook wel een wat mogelijk vertekend beeld.
1: En aanmelden kan op tuintelling.nl. Rijkswaterstaat wil vervuild water dat uit de dijk komt bij Perkpolder opvangen en naar de Westerschelde pompen. De grond is 10 jaar geleden thermisch gereinigd door de grond te verhitten, maar er komt nog steeds vervuiling uit. De stichtingen Schone Polder en Gezond Water maken bezwaar, zegt hun advocaat.
5: Ik vind het echt een bizar idee. Rijkswaterstaat die wil hier nu de gifstoffen die uit deze dijken komen, die Rijkswaterstaat notabene zelf heeft aangelegd, gaan storten in het natuurgebied Westerschelde, het land van Saaftingen. Dat is een Natura 2000 gebied, dat kan absoluut niet.
1: De inspectie Leefomgeving en Transport wil Rijkswaterstaat een vergunning geven voor 5 jaar. Het bezoekerscentrum over het verdronken land van Saafding en Emmadorp wordt verbouwd. Stichting Het Zeeuwse Landschap moderniseert de expositie. En ook het gebouw zelf krijgt er stukken bij. Zo komen er betere kleedruimtes en spoelvoorzieningen. De verbouwing begint deze week en duurt tot 1 april. Het weer in Zeeland op veel plekken nog mistig met soms wat motregen. Vanmiddag en vanavond zon met soms sluierbewolking. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

0: Agda in de Munnik. En dan leef ik toch nog een keer. Ja, de gasprijzen en de prijzen voor elektriciteit. Je zou er bang van worden. Of toch in elk geval door het nieuws wat er steeds is. Het onderwerp energiebesparing, dat leeft wel bij iedereen. En daarom hebben wij elke week Theo hier, manager bij Zeewind. Hij weet alles van duurzame energie en over het verduurzamen van huizen. En geeft ook elke week een tip. Theo, waar gaat het vandaag over?
1: Het gaat over dat je eigenlijk je thermostaat wat slimmer zou moeten gaan instellen.
0: Van je verwarming?
1: Van je verwarming, ja.
0: Want?
1: Nou, je hebt het net over de gasprijzen gaan omhoog. Dat zeggen we eigenlijk iedere week. Maar ik dacht in één keer, we noemen nooit hoe hoog die gasprijzen nou daadwerkelijk zijn geworden. Dus dat heb ik meegenomen. Op 1 januari was een kuub gas €1,15.
0: En klinkt nu, als een koopje.
1: Dat klinkt, ja, nou ja, als je 1000 kuub er doorheen jaagt, dan is het niet meer zo'n koopje.
0: Oh nee, dan niet.
1: maar dat is nu, eind september, begin oktober, is dat 1,70 geworden. Dus van 1,15 naar 1,70.
0: En als je dat keer 1000 doet?
1: Nou, ik heb een voorbeeldje. Stel een gemiddeld huishouden die doet 1150 kuub er doorheen. Dat is overigens aan de goede kant, zeg maar. De meeste hebben 1400, maar ik heb even gekeken naar een gemiddeld huishouden hier. En dan ga je van €1,320 naar €1,955.
0: Oh, scheelt dat zoveel?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dus dat is echt wel een hoog bedrag.
0: Ja, en als dat dan nog per maand... Ja, dan, ik bedoel, het is lood om oud ijzer. Je bent het toch wel kwijt.
1: Precies.
0: Maar als je het in je maandbedrag verhoogt, dan merk je het niet zo.
1: Nee.
0: Dan dat je het op het eind van de rit in één keer moet betalen. Hè?
1: Nou, en heel veel mensen gaan daar dus eigenlijk de fout mee in. Want die betalen gewoon een maandbedrag en die denken het zal.

0: Dat is een gevaarlijke uitspraak. Want ik weet ook heel veel mensen die zeg maar het niet goed kunnen betalen. Dus daar staat je al enorm laag. Maar dan heb ik het over de mensen waar die op 21, 20 graden staat.
1: Jij hebt het nu over de dagstand. Of toch
0: nee, dat is de avondstand. Nee, de dagstand kom ik zo op. Dus
1: de dagstand, ja, ik bedoel, jij rekent nu dagstand omdat je op je werk bent.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk. Ja, ook voor mensen die gewoon overdag thuis zijn.
0: Ja, maar de dagstand zou ik gewoon op 15 graden. Dus 's nachts, zeg maar, als je in je bed ligt. En overdag, als je niet thuis bent, zeg maar. Dan zou ik hem op 15 graden zetten. Als je er wel bent, zou ik gewoon eens kijken van, joh, hij staat nu op 20. Zou die op 19 graden kunnen gaan staan? Begin daar nu alvast mee, want het begint nu kouder te worden. Als je daar minder in de winter mee begint. Dan die ene graad ga je echt merken, zeg maar. Maar als je er nu al aan went, zeg maar, om hem dan niet naar 20 te gaan draaien 's avonds. Maar op 19 te houden, of niet naar 21, maar naar 20. Dan wen je daar gedurende zeg maar, de komende tijd aan.
1: Je moet jezelf een beetje harden eigenlijk.
0: Ja, en het is een gewenning. Want heel veel mensen zeg maar, die zijn gewend om op 21 te hebben. En die denken, nou hup, naar 21. Maar vaak als je het begint zeg maar, richting de winter, wat nu dus aan de hand is. Met hem gewoon iets lager in te stellen. En misschien even een iets dikkere trui aan te trekken. Ja, dan scheelt dat 85 euro. Had dat gescheeld met die 1,15 euro. Maar met die 1,70 scheelt het 130 euro.
1: Dan kan je een dikke trui van kopen.
0: Daar kan je een mooie trui van kopen. Ja. Ja. 'S nachts naar die 15 graden. Als je hem 's nachts ook warm laat staan. Dan scheelt dat bij die 1,70 euro nog eens 120 euro. Dus dat terugzetten naar die 15 graden is echt wel goed. Nou ja, en als je overdag weg bent, ja, dan zou ik hem ook terug naar die 15
1: graden. Gewoon er helemaal niet aan zitten, toch?
0: Nee, maar je moet wel een bepaalde ondertemperatuur. Want als je hem helemaal naar nul draait en het gaat vriezen, dat vinden je leidingen niet zo leuk.
1: En, dus, en 12 graden?
0: Ja, het probleem is een beetje als je thuis komt en je moet van 12 graden in één keer naar die 19 graden. Dan kost dat weer zoveel energie, zeg maar, dat eigenlijk dan elkaar teniet doet. Dus die 15 graden is eigenlijk wel een prima temperatuur. Scheelt 85 euro. En dan naar bed. Gewoon een half uur voordat je naar bed gaat, zet je hem terug naar die 15. In de meeste huizen blijft het warm genoeg. In ongeïsoleerde huizen iets minder.
2: Nou, waarom word ik nou weer aangekeken?
0: Ja, omdat we het daar vaak over hebben.
1: Oh, okay. Ja, je mag ook naar mij kijken. Maar ik zet hem vaak al eerder zelfs lager.
0: Nou ja, dat is heel goed. Maar als je huis goed geïsoleerd is, dan blijft die warmte echt wel lang genoeg binnen. Dat scheelt slechts 25 euro, maar het is voor 25 euro. Als je dat allemaal zou doen, als je dat nu niet doet, zeg maar, en je zou het allemaal doen, dan zou dat 360 euro op een jaar schelen.
1: Nou, dat vind ik al de moeite.
0: Dat lijkt me ook.
1: Veren zit een beetje zuinig te kijken.
2: Nou ja, ik zat gewoon te denken, een goede wollen trui. Dat is ook, die zijn ook niet goedkoop hoor. Als je echt een goede wollen deken.
1: Nee, maar die kun je wel langer. Die gaat langer dan één winter
2: maar,
1: mee.
2: Ja, moet ik dus eventjes een paar jaar. Ja.
1: Maar Theo, even. Ik roep altijd heel hard, de kachel. Ik noem het altijd de kachel. De kachel gaat niet aan voor 1 oktober.
0: Ja.
1: Het is nu 6 oktober. Wij stoken nog niks.
0: Nee, dat.
1: Dus gewoon.
2: Ja, vind je het gek? Het is iedere keer 21 graden.
1: Maar dat maakt dan toch dat je jaarbedrag ook waarschijnlijk lager zal zijn.
0: Nee, 100%.
1: We weten nog niet wat de winter gaat doen. Want als het ineens een hele strenge winter wordt, dan kan het nog tegenvallen. Maar dit is toch weer al mooi meegenomen.
0: Zeker, elke dag dat we warm weer hebben, zeg maar, trekt die kou niet in je huis. Dus dan blijft het behagelijk in je huis. Maar je merkt wel, het begint nu wel wat kouder te worden. Dus ik kan me voorstellen dat mensen, als ze bijvoorbeeld boven niet stoken en dan beneden toch nog warme huiskamer en boven staan de ramen open en ze gaan naar boven, dat ze denken, nou, het wordt toch wel een beetje koud in huis.
1: 0118-499-99. Je mag bellen, je mag appen als je een vraag hebt of als je zelf een goede tip hebt. Als het maar te maken heeft met de thermostaat.

0: de Bee Gees en de Night Fever. Nou, er komen heel veel reacties binnen. Dus we moeten even kijken of het vragen of tips zijn. Maar het zijn in elk geval al twee, Theo, vragen over de thermostaat die binnenkomen. Over hoe dat dan zit met vloerverwarming. Want mij is verteld, mij niet, maar degene die appt, om die zoveel mogelijk gelijk te houden. En Alet had ook een vraag over de vloerverwarming. Of je iets kunt vertellen over vloerverwarming en thermostaat.
1: Ja, vloerverwarming moet je eigenlijk niet te veel aanzetten, zeg maar. Dus je moet, die heeft een langere tijd nodig om op te warmen en ook weer af te koelen. Dus dat klopt, je kan beter, zeg maar, de vloerthermostaat op dezelfde aantal graden houden. Dat is zuiniger dan heel de tijd hoog, laag, want hij moet dan alles weer gaan verwarmen. Maar ga hem dan niet naar 20 graden stoken. Hou hem dan gewoon op 19 graden staan.
0: En stel je bent een week weg,
1: ja.
0: Vakantie.
1: Ja.
0: Laat je hem dan nog steeds zo staan? Of zet je hem dan toch nog een graadje lager?
1: Nou ja, dan zou je het beste eigenlijk een slimme thermostaat moeten hebben. Die je wel handmatig terugdraait. Maar dat je dan zeg maar een dag van tevoren hem naar die 19 graden laat gaan. Dat doet hij dan ook waarschijnlijk geleidelijk.
0: Ja, maar je zit in Spanje of zo.
1: Ja, maar met een slimme thermostaat kan je dat natuurlijk.
0: Oh ja, maar je zegt handmatig.
1: Maar als je weggaat, zet je hem handmatig lager. En als je dan in Spanje zit met je telefoon-app, zeg je van, nou ja, ik ben morgen weer thuis. Dan wil ik hem naar 19. En dan gaat hij geleidelijk dat opbouwen. Dus een langere periode zou ik hem wel terugschalen. Maar over de dag heen zou ik hem niet heel de tijd op en neer draaien.
0: Nou, Petra die heeft nog een vraag. Ik vraag me af of het verstandig is om als je de cv hoger zet, om ook de radiatoren allemaal in het hele huis open te zetten, of alleen maar bijvoorbeeld in de woonkamer?
1: Ja, ik zou de kamers die zeg maar waar je niet veel bent, daar zou ik ze wat dicht draaien. Niet helemaal, maar ik zou ze wel echt wel, of als je één kamer hebt waar je nooit komt, zou je hem dicht kunnen draaien. Maar het ligt ook een beetje aan hoe het systeem in je huis werkt. Maar ze hoeven niet overal open te staan. Dat klopt, zeg maar. Dus dat zou ik dan. En meestal zet je hem dan in de woonkamer warm. Daar zit ook je thermostaat. Dus als het daar dan warm genoeg is, dan gaat hij niet meer bijverwarmen. En dat scheelt ook weer gas.
0: Ja. En sommige systemen kun je gewoon per knop. Ja. Er zitten van die cijfertjes op.
1: Precies.
0: Even kijken. Wat had Gert nog? We hebben een 2-onder-1 kaphuis gebouwd eind 53. We hadden geen spouwmuurisolatie. Oh nee. Hij geeft alleen maar door hoeveel. Hij heeft spouwmuurisolatie aan laten brengen. Piepschuimkorrels. En is sindsdien niet meer boven de 1000 kuub gas geweest. Nee, zo'n 800 à 900 kuub de laatste jaren.
1: Ja, isolatie helpt daarin. Dat klopt.
0: Ja.
2: Ja, en Atti zegt nog, ik stook al jaren met een houtkachel. Dat is een stuk goedkoper en gezellig. Maar dat vind ik grappig, want ik heb dan weer een open haard. En in wat Elsa zegt, de thermostaat hangt in de woonkamer. Die hangt vlak bij de open haard. En is de rest van het huis steenkoud. Omdat hij denkt, ja, hier is het warm.
1: Ja, dus een houtkachel stoken is heel erg gezellig. Of dat het duurzaam is, daar zijn de meningen over verschilt. Ik heb ook een houtkachel gehad. Is inderdaad heel fijne warmte, vind ik het zelf ook. Maar als je thermostaat dan in de woonkamer hangt, dan doet je cv-ketel er niks meer. Dus dat is heel zuinig, want er gebruikt geen gas. Maar je slaapkamer is in de winter heel fris.
0: Ja. Maar daar heb je kruikje voor, hè?
1: Daar kan je inderdaad een kruikje voor verwarmen in bed.
0: Oké, nou, we hadden het dus over de thermostaat als energietip. Hou hem in de gaten in elk geval. En doe er verstandig mee. En dan kan het je best wel veel geld schelen na de winter.
1: Ja.
0: Theo, dankjewel en tot volgende week.
3: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
3: & Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Door mijn namen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden en liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
12: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
6: Honda, the power of dreams.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
13: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Amy MacDonald en Mr. Rock'n'Roll. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Nou, er staat een prachtige check de plek klaar. Tenminste, ja, ik durf er eigenlijk geen oordeel meer over te geven. Eén aanwijzing, spelen we straks het spelletje mee. En dan zoeken wij weer een plek in Zeeland.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Bruno Mars en I Just Might. Oktober, de maand van de geschiedenis. Nou, wij gaan praten over historische kaarten. En dan gaat het vooral om historische kaarten van de gemeente Terneuzen. Archeoloog en kaartenmaker Richard Lensen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Richard, wat zijn historische kaarten?
1: Wij hebben over de loop van de jaren best wel wat gegevens verzameld over historische plaatsen en een beetje in verschillende categorieën. Hè. Dus je kan denken aan de kastelenterreinen, aan kerken die er misschien ook helemaal niet meer staan. Zo eigenlijk van alles en nog wat vestingwerken. En soms is het allemaal eens leuk om te zien van hoe liep dat nou precies. En ja, hoe houdt dat verband met elkaar? Ook misschien juist wel met als je er een luchtfoto van nu als onderlegger gebruikt. En ja, daar zijn die kaarten voor ontstaan en gemaakt.
0: En dan kan je dus op zo'n kaart zien hoe je eigen omgeving er honderden jaren geleden uitzag.
1: Ja, ja, want die kaarten die hebben we in elkaar gezet van onze, in eerste instantie van onze interne kaartviewer bij de gemeente. Maar ja, die zijn zo leuk en die kunnen zoveel vertellen. En er zitten zoveel verhalen in dat we zeiden dat is eigenlijk te leuk om dat voor onszelf te houden. En daarom bij deze ook om ze te delen met het grote publiek.
0: Ja, ja. Waar woon jij zelf?
1: Ik woon zelf in Zaamslag.
0: En Zaamslag, ja, daar is ook wel iets geweest wat er nu niet meer is, hè?
1: Nee, nou ja, precies, heel wat. En een van die video's, we hebben een aantal video's gemaakt, 5 in totaal. En die lanceerden die historische kaarten. En een daarvan gaat ook specifiek over kasteelterreinen. En die hebben we opgenomen op het kasteelterrein van Zaamslag, de Torenberg. Om het in beeld te brengen. Dus dat is ook een hele leuke video. Kijk ook naar uit als die straks online komt.
0: Maar als je nou zo'n kaart neemt, herken je dan nog iets? Dus de kaart van toen. Herken je daar een soort eikpunt op van nou, ik sta nu hier en dat is er nu, of dat was er toen en dat is er nu nog steeds? Of is alles veranderd?
1: Het is eigenlijk verrassend vaak herken je dingen en dat is het leuke. Soms zit het maar net in de lijn van waar tuintjes ophouden en dat schijnt dan toch het begin geweest te zijn van een vestingwerk of iets dergelijks. Voor het kasteel van Zaamslag is natuurlijk die hoofdburg er nog, een soort motten, een soort aardebergje. Er zijn soms andere lijnen in het landschap of paadjes die we net iets volgen wat er misschien soms al niet meer is, maar dan geeft dat paadje of die grens net nog iets aan van wat er geweest is. En dat zijn hele leuke dingen om daar soms achter te komen. En dat zie je pas als je dat met die kaarten, met die kaarten aan de gang bent gegaan.
0: Ja, nou heb je dit gedaan voor de gemeente Terneuzen. Eigenlijk zou je ze voor heel Zeeland moeten hebben, hè?
1: Ja, ze zijn heel leuk en er zijn nog zoveel thema's die nog verkend kunnen worden. En er zitten zoveel verhalen in, dus het houdt eigenlijk niet op.
0: Nou, archeologen en kaartenmakers hebben dus voorlopig nog werk genoeg.
1: Absoluut, absoluut. Dat houdt niet op.
0: Als je denkt van nou, ik woon in de gemeente Terneuzen, dan heb je er dus wel iets aan. En dan kun je even kijken op de website van de gemeente.

0: Taylor Dane en Tell It To My Heart. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De werkzaamheden in de Julianahaven in Ierseke lopen zeker een half jaar uit. Ankers die de damwand op zijn plek moeten houden hebben niet genoeg houvast in de ondergrond. Hoe dat kan is nog onduidelijk. De gemeente onderzoekt samen met de aannemer de oorzaak. Voor het einde van het jaar moet er meer duidelijkheid over zijn. Het is lastig om aan te geven hoe lang het hele project nog duurt. De gemeente houdt nu rekening met eind 2027. Ruim 60 ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen zijn bijgepraat over cybercrime. Expert Brenno de Winter vertelde op de bijeenkomst in IJzendijke over de nieuwste manieren van computercriminaliteit. De ontwikkelingen gaan door kunstmatige intelligentie razendsnel.
3: Veel software is daar gewoon niet goed tegen bestand en dat maakt mensen kwetsbaarder. Dus je moet beter gaan opletten, je moet scherp zijn en je moet denk ik ook maar gaan aanvaarden dat het vaker wordt geprobeerd om in te breken. Nou, die dingen bij elkaar zijn voor ondernemers belangrijke informatie om te weten.
2: De bijeenkomst in IJzendijke werd georganiseerd door de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst. De Wespenstichting roept op om je nu al aan te melden voor de wespentelling volgend jaar. Dit jaar waren er maar 10 tellers en om een goed beeld te krijgen over het aantal wespen zouden tientallen mensen moeten helpen. Dit keer werd de Franse veldwesp het vaakst geteld. Maar dat kan een vertekend beeld zijn, zegt de Wespenstichting.
4: Hoewel inderdaad de limonadewespen wel over het algemeen het meest geteld wordt, kan je wel eens wat uitzonderingen hebben. Met een relatief klein aantal tellers krijg je dat natuurlijk ook wel een wat mogelijk vertekend beeld.
2: En aanmelden kan op tuintelling.nl. Het bezoekerscentrum over het verdronken land van Saaftingen in Emmendorp wordt verbouwd. Stichting Het Zeeuwse Landschap moderniseert de expositie. En ook het gebouw zelf krijgt er stukken bij. Zo komen er betere kleedruimtes en spoelvoorzieningen. De verbouwing begint deze week en duurt tot 1 april. Het weer in Zeeland hier en daar nog mistig, met soms wat motregen. In de loop van de middag en vanavond wat meer zon, met ook sluierbewolking. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Adele, een rumor has it. En wij spelen ons spelletje Check de Plek. We zoeken een plek in Zeeland, een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. En je krijgt altijd maar één aanwijzing. En dan mag je appen of bellen, maar de telefoon gaat altijd voor. Weer, het is aan jou.
1: Deze ambachtslieden werken deels in een andere provincie.
0: 0118-4999-99.
1: Deze ambachtslieden werken deels in een andere provincie.

0: Sting. En Fragile. En wij zitten midden in Check de Plek. Deze ambachtslieden werken deels in een andere provincie. En we hebben helemaal niemand aan de telefoon.
1: Oh, dan is hij een beetje te moeilijk misschien.
0: Zou het? Kijken we meteen maar even naar de app.
1: Ja. Wil jij dat ik nu een winnaar kies van de appers? Of wil je een
0: Als er
1: extra...
0: al een winnaar bij zit. Ik zie net Axel binnenkomen. Axel als in vier ambachten. Asseneden.
1: Nee, ja, er zit een goed antwoord bij.
0: Oké, nou, dan is de regel. Als er niemand belt, dan gaan we naar de app.
1: Oké.
0: Dus Sylvia met Schouwen-Duiveland is niet goed.
1: Nee, Peter met Kamperland is niet goed. Zeelandbrug is ook niet goed. Die gaat gewoon van Zeeland naar Zeeland.
0: Jurgen met Bakkersdam. Oh, en ondertussen belt er iemand. Ja, goed, dan gaan we toch even kijken. Omroep Zeeland, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elza, met Jaap.
0: Jaap, wat denk je?
2: Ik heb ook een appje gestuurd en ik denk Brouwersdam.
0: Oeh, nou.
1: Ja. Jij bent inderdaad degene die het goed geappt hebt.
0: Want leg eens even uit.
2: Nou, Brouwers, dat zijn ambachtslieden.
0: Dat
2: en
0: klopt.
2: De Brouwersdam, die grenst, die zit gedeeltelijk in Zeeland en Zuid-Holland.
0: Ja, nou ja.
1: Nou, dit is perfect.
0: De correcte uitleg erbij. Want Jurgen die had nog Bakkersdam geappt. Maar wij zochten toch echt de Brouwersdam. En inderdaad, ambachtslieden. Hè? Dat betekent, Jaap, dat jij vrijdag een van onze finalisten bent.
2: Oké, leuk.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En ondertussen is collega Michiel binnen. Nou, gestormd is net een iets te groot woord.
1: Nou, ja.
0: Maar toch binnenkomen haasten, want
1: ja.
0: Zegt u het maar.
1: Uiteraard, het ging gisteren al over de plannen van het kabinet. Zij vinden dat er geen mobieltjes meer moeten zijn op het schoolplein en in de aula van scholen. Nou, het Calvijn College doet dat al een aantal jaren, sinds 2020 zijn heel enthousiast daarover. Ja, de vraag blijft dan wel hangen, moet je je kind altijd kunnen bereiken, ook als hij op school is? Nou, steeds meer scholen verbieden het dus. Nou, ik ben erg benieuwd. Vind je belangrijk dat je kind te bereiken is op school? Vind je belangrijker dat ze dus de rust hebben op school? En dat ze gewoon zich kunnen concentreren op vrienden, op gezelligheid, zoals we hier met z'n allen aan tafel zitten. Wat vind jij belangrijker? We praten er uitgebreid over zometeen om 17:30.
0: 0118-4999-99 als je nu al een appje wil sturen. Dan leest Michiel dat straks.

0: Mr. Blue Sky, nou, we verlangen toch naar een blauwe lucht. Electric Light Orchestra. Goedemorgen Zeeland, is er morgen weer. Blijf lekker bij Omroep Zeeland, want zometeen, dan is Michiel er.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3de luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
15: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
5: Voordeeluitjes.nl. ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
20: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
21: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
20: Voor pallets van 100 kilo?
21: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
25: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
26: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
25: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
29: Rijkswaterstaat wil vervuild water uit de dijk bij Perpolder opvangen en in de Westerschelde pompen. Maar Stichting Schone Polder en Stichting Gezond Water hebben al bezwaar gemaakt tegen die vergunning. Meer daarover hoor je zo in deze Zeeland nu. Ook een jaar na het drama 1 Terneuzen, waarbij een moeder zichzelf en haar dochter om het leven bracht, zijn er nog veel vragen onbeantwoord voor de nabestaanden. 10 weken wachten op je knieoperatie, 13 op een behandeling voor je hartritmestoornis. Het is de realiteit in de zorg. Sommige wachtlijsten kunnen behoorlijk oplopen. Maar verschillende zorgverzekeraars die zoeken met je mee in zogenoemde wachtlijstbemiddeling. De Zeeuwse Kamer zometeen daarover iets na 12:30. 11:55. Een hele goede middag. Rijkswaterstaat wil het vervuilde water dat onder de dijk bij Perpolder komt direct op de Westerschelde gaan lozen. De dijk werd ruim 10 jaar geleden met de grond aangelegd die schoongemaakt zou zijn door verhitting. Maar al snel bleek dat er nog verontreiniging aanwezig was. En die lekt langzaam uit de dijk en wordt via sloten afgevoerd en verdund in de Westerschelde gestort. Milieuadvocaat Rogier Horscher die is geen fan van het idee om het water gelijk in de Westerschelde te lozen.
30: Nou, slecht idee is nog een eufemisme. Ik vind het echt een bizar idee. Rijkswaterstaat die wil hier nu de gifstoffen die uit deze dijken komen, die Rijkswaterstaat notabene zelf heeft aangelegd, gaan storten in natuurgebied Westerschelde en het land van Saaftingen. Dat is een Natura 2000 gebied, dat kan absoluut niet.
31: Wat is er tot nu toe met die stoffen die uitgeloogd zijn en gebeurd?
30: En die stoffen die logen uit die dijk. Dat is vooral wanneer ze in contact komen met water. Dat gaat vervolgens naar het grondwater. Dat gaat naar een kwelsloot die op sommige delen langs de dijk ligt. En sommige delen ook niet. Dus die dijk die is al flink aan het verontreinigen. En dat eigenlijk al sinds 2015. Een aantal van die stoffen die staan gewoon op de zwarte lijst. Dat zijn zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen. Dat is een Europese lijst. En voor die stoffen geldt eigenlijk een nul emissie. Die mogen absoluut niet nieuw in de natuur terechtkomen of in het milieu.
31: U staat al sinds de aanleg van de dijk Stichting Schone Polder bij. Die hebben altijd gezegd van graaf die dijk af, graaf die TGV af. Rijkswaterstaat heeft dat berekend in 2022 dat dat 90 miljoen moet gaan kosten. En daarom doen ze het niet. Is dat een argument, vindt u?
30: Nee, uiteindelijk niet. Kijk, gaat bij milieuzaken heel vaak niet om het geld wat het moet kosten. Dat klinkt misschien een beetje raar, omdat we natuurlijk heel vaak wel die afweging maken. Maar als hier in dit geval Rijkswaterstaat de overtreder is, u dan eiken laat aanleggen die uit thermisch gereinigde grond bestaat, die vervolgens dan weer deels niet thermisch gereinigd blijkt te zijn, en ja, dan zullen zij op de blaad moeten zitten. En dat is eigenlijk wel vaste jurisprudentie. Dat kan echt wel wat gaan kosten. Dus op zich is 90 miljoen. Ik weet ook niet eens precies of dat klopt. Maar stel dat 90 miljoen zou zijn, is dat geen doorslaggevende reden.
31: Een andere oplossing zou zijn om het water wat uit de dijk of van onder de dijk komt en mogelijk vervuild is, op te vangen en te reinigen. Maar daar zit ook heel veel kosten aan, hè?
30: Ja, ze zeggen zelf dat maar liefst 48 miljoen per jaar zou gaan kosten. Die redenering kun je natuurlijk ook gebruiken of omdraaien. Dat wil zeggen van nou, dan zullen het ook wel heel erg verontreinigende stoffen zijn als het zo duur is om dat te laten opschonen. Maar ja, die kosten, dat is eigenlijk niet heel erg onderbouwd. Maar ook hierbij geldt, wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten. Men heeft hier stoffen gebruikt die volgens de wet gewoon verboden zijn.
31: Even resumerend. Jullie verzetten je tegen de vergunning om direct te gaan lozen op de Westerschelde. Ja. Gebeurt dat niet, dan blijft de situatie zoals die is. En gaan jullie nog door om te proberen om die TGG alsnog uit die dijk te krijgen door afgraving?
30: Klopt, want die zaak die loopt nog steeds bij de Raad van State.
29: Nou, Hürsner heeft namens de stichtingen Schone Polder en Gezond Water bezwaar ingediend tegen het huidige plan van Rijkswaterstaat. De Inspectie Leefomgeving en Transport moet daar een beslissing over gaan nemen. Die langs de Vincent van Goghstraat in Terneuzen rijdt, die ziet nu niks bijzonders meer, maar een jaar geleden zag de straat er heel anders uit. Bezaaid met bloemen en knuffels. In het appartement boven die bloemenzee had Aysen zichzelf en haar 5-jarige dochtertje van het leven beroofd. Vandaag is dat precies een jaar geleden dat het drama zich voltrok. En verslaggever Misha Tromp die sprak daarover met Xionise. Het is het nichtje van de vader Kane en een goede vriendin van de overleden Aysen. Over hoe dit jaar voor ze is geweest.
0: Het was eigenlijk een doodnormale dag. Ik ben die dag toevallig een hotelletje gaan bezoeken de nacht ervoor in Eindhoven. Ik was dan gewoon zelf, gewoon even een dagje voor mezelf eruit. Ik heb toevallig de dag daarvoor een hele avond gebeld met Aysen. Verschillende gesprekken gehad, maar ook niet echt gesprekken waar ik uit kon halen dat er zoiets kon gaan afspelen. En ik ben de volgende dag teruggereden. En normaal gesproken stuur ze elke ochtend een snap, maar die kreeg ik die ochtend niet. Dus ja, en dan zijn mijn oom en mijn tante gaan kijken bij haar huis. En daar hebben ze hun gevonden.
1: Ja, wat heftig.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En toen ben jij ook gebeld? Of?
0: Ja, ik ben gelijk gebeld. En ik ben er ook gelijk naartoe gegaan. En ja, vanaf dat moment ligt het eigenlijk allemaal stil. Alles om je heen valt weg. Ja. Ja. Ja, als je dat dan hoort daar onder die flat, dat ze er niet meer zijn. Dan ik kan niet uitleggen hoe dat moment is geweest. Nee. Ja, om daarbij stil te staan en nu te beseffen dat dat een jaar geleden is, is heel heftig.
1: Hoe was Kjaisa als kind?
0: Kjaisa was een heel bijzonder meisje. Een heel lief, klein bijzonder meisje. Ik denk niet dat er heel veel kinderen zijn zoals haar. Zij was heel apart. Lief en ik kon zoveel dingen over haar opnoemen. Dat was mijn allerbeste vriendinnetje. Ja. Ja.
1: En hoe was jouw band met Aysen?
0: Mijn band met Aysen was heel goed. En Aysen was voor mij ook heel bijzonder. Zij heeft echt een plekje in mijn hart. Ondanks de situatie heel heftig en heel moeilijk is. Aysen was een heel bijzonder mens. En haar hart was van goud. En ja, het is gewoon heel vervelend dat het zo is gelopen. Ja. Ja.
1: Hoe zou je willen dat ze herinnerd worden?
0: Ik zou niet willen dat ze herinnerd worden om hoe ze om het leven zijn gekomen. Want ik denk dat dat vaak is waar nu mensen aan denken van hoe zijn ze om het leven gekomen en wat is er gebeurd. En ik denk dat iedereen dat graag wil weten waarom, weet je wel. Maar daar kunnen we nu gewoon niet meer over nadenken. Het is nu van wie waren ze en hoe waren ze en welke mooie herinneringen hebben we allemaal met ze. En hoe kunnen we dat gewoon in onze gedachten blijven houden en koesteren, weet je wel. De vraag van ja, waarom en hoezo en hoe het allemaal gebeurd is. Het is gebeurd. We kunnen niet meer terugdraaien. We gaan ze er ook niet meer terughalen. En ik denk dat het alleen maar verdrietiger is om daarover te blijven nadenken. Ik denk dat het alleen maar mooier is als je kan nadenken over de mooie en positieve kanten.
1: Beetje een leven vieren.
0: Ja, dat. Ja, en gewoon nadenken over wie ze waren. En dat doet mij wel heel veel. Dat ik bijvoorbeeld filmpjes terugkrijg van Kiaisa. Of dat ik een spraakmemo van haar hoor. Dat ze namelijk stuurt hoeveel ze van me houdt. Dat zijn dingetjes waar ik er een beetje mee doorkom. Ja.
1: Luister je dat dan ook nog regelmatig terug?
0: Ja. Dat is heel moeilijk. Maar tegelijkertijd ben ik heel blij dat ik het heb. En dat ik het kan luisteren. En ja, dat ik haar stemmetje nog kan horen.
2: Ja, het is een heftig verhaal. Meer daarover vind je op onze site en de app, het hele verhaal. Denk je aan zelfdoding? Je kunt 24/7 bellen naar 113 of chatten via de website van 113.

0: De Google Dolls en Iris, 17 over 12 op deze dinsdagmiddag. Gaan we eens kijken naar het weer. Doen we met Sjoe Gennaert. Sjoe, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Die mist die is hardnekkig, hè?
1: Dat is hij zeker inderdaad. Dat is natuurlijk wel zo deze tijd van het jaar dat het hardnekkiger wordt. Maar het is al middag en ja, het moet wel een beetje gaan oplossen. Want een oude stelregel in het weer zegt dat na 1 uur in de middag mist tot de volgende dag. Dus dan wordt het een beetje kiele.
0: Okay.
1: En dat komt allemaal doordat de wind heel zwak is uit zuid tot zuidwest. Dat mengt ook een beetje. En dat betekent nog steeds dat water dan extra in de lucht komt, want de watertemperatuur is ook erg hoog, hè? Van de Schelde, van de kleine wateren, zeker ook van zee, 18, 19 graden. Erg 3, 4 graden hoger dan gebruikelijk in deze tijd. Dus dat is een factor geworden. En er is nog op veel plaatsen ook al dichte mist, met zicht van 100 tot 200 meter. Het wordt wel iets lichter allemaal, zo her en der. Dus de zon kan er een beetje, nog niet doorheen prikken, maar kan er een beetje op inwerken van bovenaf. Dus van de komende uren moet het hebben dat het een beetje openbreekt. En als dat gebeurt, dan krijg je snel bredere opklaringen. Dus gaandeweg de middag, ook al is het enige moeite, denk ik toch wel een redelijk wat zon. Zeker het tweede stuk van de middag, met een beetje heijig weer nog en een zwakke veranderlijke wind. De wind gaat ook wat bijdraaien naar west tot noordwest, althans aan zee. En daar zijn nu ook al wat bredere opklaringen, althans echt buiten gaas. Dus allemaal een beetje moeilijk, je begrijpt het wel uit mijn woorden. Met die mist van vandaag. Later dus wat zon. En de temperatuur die is, even kijken, Goes nu een graad of 16. Dat is ook zo'n beetje de temperatuur waarbij de mist langzaam zal gaan oplossen. En de maximumtemperatuur die is aan het einde van de middag nog 18 tot 20 graden. Dus voorlopig de komende paar uur nog lokaal dichte mist. Zeker ook op de Scheldes, denk ik. Op het land allemaal met beter zicht geleidelijk aan. En later nog een redelijke temperaturen.
0: Hey, vanavond, vannacht en morgen dan?
1: Ja, nog steeds rust op de weerkaart met hoge drukgebieden in de buurt. Nu boven België en ook boven Duitsland. Dat gaat langzaam wat meer naar het oosten. Maar het is nog dichtbij genoeg voor een kalme avond, nacht en morgenochtend. Dan raad je het al. Er zal wel op veel plaatsen mist ontstaan. Niet zozeer vanavond, maar zeker ook wel vannacht. Anders wel morgenochtend. Het zal ook wel een tijdje blijven hangen, denk ik. Met een klein beetje zon. Er is wel één verschil. De wind, voor zover de wind is, komt een beetje uit het noordoosten. En het zal de mist wat makkelijker doen oplossen morgenochtend. Dus af en toe wat zon. Zullen maar details. Maar er is kans op mist. En dan krijg je in de middag een storing aan het zuiden met enkele buien. Vanuit België, vanuit West-Vlaanderen beter gezegd. En morgenavond, dan komt een soort van omslag, het begin daarvan. Met perioden met regen en een matig tot krachtige noord-noordwestenwind. Tot die tijd staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. En de maximumtemperatuur, als de zon het beter doorbreekt voordat het erbij valt, zal nog zijn 20 tot 23 graden morgenmiddag.
0: Er staat ook wel de laatste dag dat we kunnen genieten van die 20 graden.
1: Ja, inderdaad. De 20 graden wordt heel moeilijk. Je raadt het al, noord-noordwestenwind, dat is koeler weer natuurlijk, moeten we deze tijd toch zeggen. Niet echt koud, met temperaturen maximaal 15, 16 graden. Donderdag, vrijdag en waarschijnlijk ook al zaterdag. Met donderdag enkele buien, totaal ander weer. Ook brede opklaringen, flinke stapelwolken natuurlijk. Een enkele windvlaag. Vrijdag eerst wat zon, later regen. En dan zaterdag een dag met, ja, af en toe aardig mooie zonnige momenten. Ook stapelwolken en lokale bui.
0: Oké, duidelijk. Sjoe Gennaert, dankjewel.

0: van Milieu. Fields Part 2. Het kabinet dat wil zorgen dat het openbaar vervoer in de regio wordt verbeterd. Vanaf 2030 gaat er 300 miljoen euro per jaar extra naartoe. Het systeem van belbussen en regiotaxis moet worden verbeterd. En de staatssecretaris wil op 3 plekken proeven houden met zelfrijdende bussen, zonder chauffeur. En dat is even wennen, geeft de staatssecretaris toe.
1: Ik heb er 1 keer in gezeten. Ik vond de eerste keer een beetje eng. Maar naarmate je langer in die bus zit, denk je, ja, gaat eigenlijk best.
0: Het idee is om op die manier het personeelstekort in het OV op te lossen. Het is even improviseren bij huisartsenpraktijken, nu de griepprik later komt dan gebruikelijk. Pas in november of soms zelfs december in plaats van deze maand al. Dat komt omdat er ook nog een ander griepvirus wordt meegenomen in de prik. Deze Friese huisarts wacht nog steeds op het vaccin.
2: Ja, dat is even balen, is dat je krijgt er toch wat minder tijd om alles wat te beregelen en aan mensen de griepspuit te gaan. Maar ja, we hebben het er mooi te doen. Het enige wat we willen hebben is dat de mensen natuurlijk geen bellen. Wanneer komt die griepspuit nou? Dus ja, meer telefoontjes vaak.
0: Maar deze huisarts ziet ook een positieve kant aan de vertraging, want het vaccin is vollediger en beschermt daarom beter. Het is oktober, maar veel bomen zijn nog groen. Sommigen die staan zelfs nog in bloei. Want we zitten nog midden in een Indian summer. Volgens deze bioloog heeft dat ook gevolgen voor de bomen.
3: Een paar weken terug hadden we het over de valse herfst. Door die extreem hoge temperaturen en die extreme droogte verkleurden de bladeren al bij heel veel boomsoorten en vielen ze er vanaf.
4: Hoe kan het dan dat het nu zo groenig uitziet?
3: Nou ja, heel veel van dat geel-bruin wordende blad is er afgevallen. En er zijn toen wel bij heel veel bomen ook gewoon groene bladeren blijven zitten. En door die extreem hoge temperaturen hebben die nog niet echt zin om hun bladeren te verkleuren en blijft het groen.
0: Maar goed, zoals we net hebben gehoord van Jules Gernaert, er komt dus een omslag met dus regen en andere temperaturen. Dan nog even naar Argentinië. Daar maakt het land zich op voor de laatste wedstrijd van Lionel Messi in het shirt van de nationale ploeg. Na meer dan 200 interlands speelt hij vanavond tegen Benin zijn laatste duel. En dat doet de mensen op straat in Buenos Aires veel. Zo zegt deze man tegen persbureau AP dat Messi een groot gat achterlaat.
5: Va a ser un agujero que va a pasar muchos años, que no va a estar ahí, va a estar presente. Va a ser un antes y un después en el mundo del deporte.
0: Nou, en in mijn beste Spaanse met Google Translate zegt deze man dat het gat dat Messi achterlaat nog vele jaren zal zijn. Hij heeft ons geleerd om nooit op te geven en te vechten voor onze dromen. Het nieuws dat opviel buiten de provincie. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat heeft Stefan Daanen voor je. Naar muziek van de Pointer Sisters bij Omroep Zeeland.

0: Pointer Sisters, een Jump for My Love. Het is 12:30. Het gaat zo meteen over wachtlijstbemiddeling van het CZ in de Zeeuwse Kamer. Zo meteen iets na 12:30. En Stefan Daan is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielenmaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielenmaker.nl.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Kom jij het team van Wielenmaker versterken? Solliciteer op wielenmaker.nl.
5: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
6: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5+1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Ja hoor, het is 12:30 geweest. Stefan Daan heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Stefan, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Een bestuurder is vanochtend bij Capelle van de snelweg gehaald en aangehouden. De vrouw reed in ieder geval vanaf Bergen op Zoom zonder verlichting in de dichte mist. Bestuurders probeerden haar te waarschuwen door te seinen en te toeteren, maar ze reageerde nergens op. Volgens de politie had ze een capuchon op en bleef ze stoïcijns voor zich uitkijken. Uit een speekseltest bleek dat de vrouw onder invloed was van speed. De vrouw uit Bussum is na haar aanhouding naar een politiecel gebracht en wordt verhoord. De werkzaamheden in de Julianahaven in Ierseke lopen zeker een half jaar uit. Ankers die de damwand op zijn plek moeten houden hebben niet genoeg houvast in de ondergrond. Hoe dat kan is nog onduidelijk. De gemeente onderzoekt samen met de aannemer de oorzaak. Voor het einde van het jaar moet er meer duidelijkheid over zijn. Het is lastig om aan te geven hoe lang het hele project nog duurt. De gemeente houdt nu rekening met eind 2027. En de Wespenstichting roept op om nu al aan te melden voor de wespentelling voor volgend jaar. Dit jaar waren er maar 10 tellers. En om een goed beeld te krijgen over het aantal wespen zouden er enkele tientallen mensen moeten helpen. Dit keer werd de Franse veldwesp het vaakst geteld, maar dat kan een vertekend beeld zijn, zegt de Wespenstichting. Aanmelden kan op tuintelling.nl. Het weer in Zeeland, hier en daar nog wat mist met soms motregen. In de loop van de middag en vanavond ook zon met wat sluierbewolking. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: van Omroep Zeeland en Nate Smit hoorde je Fix What You Didn't Break. Het is tijd voor de Zeeuwse Kamer. 10 weken wachten op je knieoperatie of 13 weken op een behandeling voor je hartritmestoornis. En sommige wachttijden voor de zorg kunnen behoorlijk oplopen. Maar er is hulp, want verschillende zorgverzekeraars die zoeken met je mee. CZ, de grootste in Zeeland, heeft recent meer mankracht ingezet op wachtlijstenbemiddeling. En wat dat precies is, wat het voordeel daarvan is, bespreken we in deze Zeeuwse Kamer. Doen we met Arlette Wisse en Wendy Moderschot van CZ. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag.
1: Hallo. Dankjewel.
0: En ook onze verslaggever zorg Marieke Kerklaan aangeschoven. Marieke, fijn dat jij er bent. En meteen bij jou beginnen. Je hebt het een en ander voor ons uitgezocht. Die wachttijden in de zorg, hoe staat het daar op dit moment mee?
2: Ja, dit is op cijfers, op data van de Nederlandse Zorgautoriteit. En daar blijkt uit dat uit de meest recente data dat zorgzaam in Terneuzen bovenaan staat. Wat betreft pijnbestrijding. Daar is het aantal het aantal dagen dat je dus moet wachten voordat je aan de beurt bent, 130. En op 2 staat ook zorgzaam Terneuzen. En dan gaat het over plastische chirurgie, 129 dagen. Op 3 ook Terneuzen. Neurologie algemeen, 120 dagen. En op 4 het ADRZ. En dan gaat het over operaties voor mensen die te maken hebben met incontinentie.
0: Ja, maar als je dit zo hoort, dit lijstje, dat is nogal wat. Je moet lang wachten op sommige onderdelen in de zorg.
2: Zeker, ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met veel vraag aan de ene kant, veel zorgvraag. En aan de andere kant, zoals bijvoorbeeld bij zorgzaam Terneuzen al jaren een probleem is, voldoende specialisten en voldoende mensen die het werk kunnen uitvoeren. In dit geval neurologie bijvoorbeeld bij zorgzaam, dat is al jarenlang een probleem daar.
0: Ja, dit zijn dan de cijfers die heel erg opvallen, waar je lang moet wachten. Wat zijn dan de onderdelen waar je minder lang hoeft te wachten?
2: Ja, dat is ook uitgezocht door onze datajournalist. Zeeland loopt ook voor op sommige onderdelen. Bijvoorbeeld wat betreft oogheelkunde. Dan heb je een speciale kliniek voor. Dat is de Binkhorst Eye Center. En daar hoef je dus min 49 dagen te wachten ten opzichte van het gemiddelde, is dat, hè?
0: Ja, precies. Ja.
2: Dus dat, er zijn ook zeker positieve uitschieters.
0: Ja, wat valt verder op in die cijfers?
2: Dat oogheelkunde, bij alle drie, en dat gaat het dus alle drie om particuliere klinieken, dat je daar vrij snel terecht kan. Dan gaat het dus om Binkhorst op 1, Stolmet in Goes in 2 en Expert Clinic in Goes op 3. En die zit dan op min 39 dagen. Dus het zijn alle drie particuliere klinieken waar je snel terecht kunt. Als je bijvoorbeeld, denk aan staaroperaties. Eenvoudige, dat is natuurlijk wel belangrijk om te noemen. Bij particuliere klinieken gaat het vaak om eenvoudige ingrepen.
0: Ja, dan nog even terug naar die ziekenhuizen. Zit daar veel verschil tussen?
2: Wat bedoel je?
0: Veel verschil in de wachttijden per ziekenhuis. Zie je bepaalde ziekenhuizen waar die wachttijd echt heel hoog is en bepaalde waar het een stuk lager ligt?
2: Ja, en dat fluctueert ook wel weer. Want soms is het dat bijvoorbeeld het ziekenhuis het voor elkaar krijgt om toch weer nieuwe specialisten aan te trekken. Dus soms fluctueren die cijfers ook heel erg per maand of per periode dat je ze bekijkt.
0: Ja. Gaan we naar het CZ, Arlette Wisse. Hoe luistert u naar deze cijfers?
1: Ja, heel herkenbaar. Dus voor ons dagelijkse kost eigenlijk. Want wij proberen onze verzekerden juist zo goed mogelijk te helpen als ze lang moeten wachten. Om ergens anders wellicht sneller aan de beurt te zijn. Daar proberen ze over te adviseren. Dus ja, deze wachttijden zijn voor ons dagelijkse praktijk met mensen die bellen en vragen of het niet ergens anders sneller kan.
0: Ja. Laten we dan even naar die praktijk gaan, Wendy Moderschot. Stel, ik krijg een doorverwijzing van mijn huisarts. Ik hoop het nog lang niet te krijgen, maar een versleten knie. Het kan zomaar gebeuren. Hoe gaat dat verder dan?
3: Ja, nou, op het moment dat je een verwijzing krijgt van de huisarts, zal de huisarts je verwijzen naar een ziekenhuis. En dan kom je altijd eerst voor een eerste consult bij een specialist. En dan kan het zijn dat je inderdaad het horen krijgt dat er een lange wachtlijst is voor het consult, voor de operatie. En dan kan de verzekerde contact opnemen met CZ. En dat kan door een formulier in te vullen op onze website. Een aanvraagformulier voor wachtlijstbemiddeling. Of de klant kan ons bellen. En dan gaan wij op zoek naar een alternatief.
0: Dus jullie komen al vrij snel op de lijn eigenlijk als je zoiets nodig hebt.
3: Wij hopen dat onze verzekerden ons dan ook heel snel weten te vinden daarvoor.
0: Ja. En als zij jullie dan weten te vinden, wat gaat er dan verder gebeuren?
3: Ja, op het moment dat de klant ons belt, gaan wij kijken van wat is de situatie van die klant? Wat is de zorgvraag? Waarvoor is iemand verwezen? En dan gaan wij onderzoeken en dan gaan wij ook echt ziekenhuizen nabellen waar de kortste wacht.

0: de verzekerden tijdig in zorg kunnen komen. Dus we doen dit met z'n allen al heel erg lang. Want we zijn wel aan het kijken hoe kunnen we dit steeds beter doen met z'n allen. En het afgelopen jaar bijvoorbeeld zijn we met z'n allen proactieve bemiddeling gestart. En dat betekent eigenlijk, Wendy vertelde net al, hè, mensen kunnen via de website een aanvraag doen of kunnen ons bellen. Maar tegenwoordig is het ook zo dat als je een digitale verwijzing krijgt bij je huisarts, en in de meeste gevallen is dat zo, dan krijg jij een mailtje van bijvoorbeeld Zorgdomein en daarin kun jij je verwijzing bekijken online. En daar staat nu ook een signaaltje bij van, goh, jouw wachttijd zou best eens lang kunnen zijn, wil je bemiddeld worden? Kun je aanvinken en dan krijgen wij het bericht binnen dat we kunnen starten met bemiddeling. Dus we zijn wel aan het proberen, hoe kunnen we zorgen dat mensen steeds vroeger op het moment dat het toe doet, weten dat het ook kan. Want wat Wendy zei, ja, we hopen dat onze verzekerden ons weten te vinden. Maar er zijn genoeg verzekerden die nog niet weten van deze mogelijkheid.
1: Nee, en die met bepaalde krachttermen naar hun schermpje kijken als ze die wachttijd zien en denken, dit duurt me wel heel erg lang. Maar die kennen dus die optie dan nog niet.
0: Nee, en daar proberen we dus met z'n allen, dus niet alleen CZ, ook andere zorgverzekeraars, maar wij zeker ook meer aandacht voor te krijgen. En dus zeker als je een verwijzing krijgt en je bekijkt die, dat is het moment dat je denkt, oh, dat is wel echt een lange wachttijd. Dat is het moment dat je dan ook contact met ons op kunt nemen.
1: Ja.
0: En ik zat net, jij vertelde net over de cijfers van de NZA, over die wachttijden in Zeeland. Overigens is het landelijk, hè? Dus het is geen Zeeuws probleem, maar echt wel een landelijk probleem. Maar bij de voorbeelden die jij schetste, kunnen wij onze verzekerden echt helpen met een wachttijd die korter is. Soms de helft korter. Mits ze bijvoorbeeld daar ook wel een stukje voor willen reizen. Hè? Want het kan best zijn dat we zeggen Gooienberg op Zoom of Roosendaal of Dirksland, Rotterdam. Kun je sneller terecht.
1: Ja, precies.
0: Maar dat blijft de keuze van de verzekeraar.
1: Nou, inderdaad. Ja. We hebben het daarover, over die wachtlijstenbemiddeling hier in de Zeeuwse Kamer met Arlette Wisse en Wendy Molenschot, zoals ze zijn van zorgverzekeraar CZ en Marieke Kerklaan, onze zorgverslaggever. We hebben het over in deze Zeeuwse Kamer. Want ik zeg net, jullie hebben meer mankracht ingezet op die wachtlijstenbemiddeling. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Wendy Molenschot?
2: Ja. Nou, toen de proactieve bemiddeling is gestart, kwamen wij er ook achter van, dan moeten we ook gaan kijken dat we gaan opschalen, want we kunnen meer bemiddelingsvragen gaan verwachten. Dus we hebben meer collega's daarvoor eigenlijk aangenomen en opgeleid om ook die bemiddelingen te kunnen doen. Dus dat hebben we in een hele korte tijd voor elkaar gekregen. Dus we hebben ons team daarvoor ook echt uitgebreid om die bemiddelingsvragen ook aan te kunnen en om onze verzekerden daar ook goed bij te kunnen helpen.
1: Ja, we krijgen meteen trouwens een berichtje binnen en die is misschien dan goed om eventjes mee te nemen. Ook mijn verzekering die helpt bij wachtlijstbemiddeling. Het is heel goed dat alle verzekeraars daar zo actief mee bezig zijn inmiddels.
2: Ja, nou is het zo dat eigenlijk ongeacht waar je verzekerd bent, op het moment dat er een verwijzing komt, elke verzekerder waar je ook verzekerd bent, krijgt die melding via het zorgdomein. Dat er een mogelijkheid is om bemiddeling te vragen. Dus
1: ja.
2: Het maakt niet uit waar je verzekerd bent. Iedereen die een verwijzing krijgt, krijgt deze mogelijkheid aangeboden.
1: En hoe zit dat dan met geld? Want bespaart dit eigenlijk geld? Want ik kan me voorstellen, in het voorbeeld van een knie die versleten is en er moet een nieuwe knie komen, dat de maatschappij dan weer extra geld kost, hoe langer je moet wachten op goede zorg.
0: Klinkt heel logisch en ik denk ook echt dat dat zo is. Ik moet wel zeggen dat dat niet een cijfer is wat wij in gedachten hebben bij onze bemiddeling. Dus we doen het echt om die verzekerden sneller aan de beurt te laten zijn. Wij hebben geen doelen of doelstellingen op maatschappelijke kosten besparen hiermee. Maar heel logisch, ja. Als iemand natuurlijk weer sneller aan het werk kan, bespaart dat bijvoorbeeld kosten voor de werkgever.
1: Ja. Ja. En wat zijn reacties tot nu toe van mensen? Wat zijn de ervaringen?
0: Over het algemeen, en dan kun jij misschien dadelijk nog wel meer over vertellen, heel positief. Hè? Dat kun je voorstellen als jij eerst te horen krijgt dat je op een GGZ-behandeling misschien wel een jaar moet wachten. En dat kan korten, dat echt heel erg fijn is. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik ben wel blij met aanbod, maar kies er toch voor om bij mijn huidige zorgverlener te blijven. Dus het blijft een afweging die iemand zelf mag maken. Maar de reacties van verzekerden zijn over het algemeen heel positief.
2: Ja. Ik kan misschien wel een voorbeeld benoemen van een bemiddeling die nog niet zo lang geleden heeft plaatsgevonden. Was een jonge vrouw die chronische pijnklachten had vanuit een pijnsyndroom en daardoor eigenlijk ook heel beperkt was. En werd ook doorverwezen naar een pijnpolie. Ik gaf het al aan, hè, lange wachttijden. En daar hebben wij een optie voor gevonden waarvoor de verzekerde wel verder moest reizen. Maar daar ging dan toch de voorkeur naar uit. Dus het verder reizen en daarmee binnen 2 weken ergens anders terecht kunnen. Daarmee maak je een verzekerde dan toch heel erg blij. Dus daar doen wij echt wel, daar merken wij echt wel goede resultaten van. En ook fijne reacties van onze verzekerden.
1: Is misschien soms ook dat mensen het niet weten dat ze verder kunnen gaan.

0: gaan dan het eigen ziekenhuis waar ze normaal terecht kunnen?
1: Ja, dat kan. En ik denk dat er ook soms wel een misverstand bestaat dat verzekerden denken dat ze bij hun eigen ziekenhuis sneller terecht kunnen. Dat we dat kunnen regelen. En daar kan de teleurstelling soms wel eens zitten. Dat een verzekerde ons belt en denkt of verwacht dat wij in het eigen ziekenhuis voorrang kunnen regelen. Of ervoor kunnen zorgen dat iemand sneller terecht kan. En daar kunnen wij niet voor zorgen. En het is ook aan ons om dat goed uit te leggen. Ja.
0: Hoor ik net de voorbeelden van de Nederlandse ziekenhuizen. Dus je kunt bijvoorbeeld naar Dirksland, naar Bergen op Zoom, misschien naar Breda. Hoe zit het eigenlijk met de zorg in België? Als je daar eerder terecht zou kunnen, wordt daar dan ook naar gekeken?
2: Ja, nemen we ook mee, dus kijken we ook naar. Ook daar is overigens nog wel een misverstand, of tenminste het beeld bestaat dat je in België altijd snel aan de beurt bent. Nou, dat is inmiddels ook al niet meer zo. Sinds COVID zien we ook daar de wachttijden wel oplopen. Dus je bent in België niet altijd sneller aan de beurt dan in Nederland. En wat we daarbij wel belangrijk vinden is om verzekerd ook goed te informeren, omdat er soms ook bijvoorbeeld extra kosten bij kunnen komen kijken die je zelf moet betalen omdat de zorg, bepaalde zorg, niet verzekerd is in Nederland. Dus daarbij nemen we België mee, maar we informeren verzekerden wel goed over wat mogelijk de consequenties kunnen zijn.
0: Ja, precies, maar het wordt niet uitgesloten. Het wordt wel echt meegenomen.
2: Nee.
0: Ja.
2: Nee.
0: Dan het uiteindelijke doel van die actievere bemiddeling. Wat is dat, Benny Molenschop?
1: Ja, nou, wij willen gewoon dat onze verzekerden natuurlijk zo snel mogelijk toegang hebben tot zorg. Hè? En dat zij ook de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. En dat ze daardoor niet te lang hoeven te wachten. Dus dat is eigenlijk wel ons doel. Die toegang tot de zorg, dat we daarvoor zorgen.
0: Ja,
1: toegankelijkheid van de zorg voor onze verzekerden.
3: Mag ik nog even wat vragen? Hebben jullie ook al een overzicht van hoeveel mensen jullie tot nu toe hebben bemiddeld?
2: Nou, dit jaar in totaal hebben we zo'n 30.000 verzekerden bemiddeld. Dus nou ja, de grootte van Hulst, zullen we maar zeggen. Ja. Maar we gaan naar Goes dit jaar, denk ik. Dus we gaan op naar de 40.000. Dat zijn echt wel behoorlijke aantallen.
0: En de hoop dat steeds verder gaat groeien.
2: Ja, het zijn er ook echt meer dan vorig jaar al. En misschien ook wel goed om te benoemen dat we hebben het nu voornamelijk over ziekenhuizen. Daar komen ook de meeste vragen wel voor binnen. Maar we bemiddelen bijvoorbeeld ook voor GGZ-zorg. Geestelijke gezondheidszorg en voor kraamzorg. En dat is vaak ook onbekend. Maar ook voor kraamzorg kan het zijn dat het moeilijk is om kraamzorg te vinden. Nou ja, je kunt je voorstellen wat dat doet met een verzekerder of met een patiënt die moet bevallen. Ja, dan wil je gewoon weten dat dat geregeld is.
0: Ja, en daar kan dus je zorgverzekeraar bij helpen. Juist. Door die wachtlijstbemiddeling te doen. En dat doen ze dus ook bij CZ. Dank jullie wel voor jullie komst hier naar de Zeeuwse Kamer. Arlette Wisse en Wenny Molenschot van CZ en Marieke Kerklaan. Dank jullie wel.
2: Dank je wel.

0: Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150.000 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
13: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
16: voordeeluitjes.nl.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed. Thanks, Bo.
18: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: En actie Olifant.
19: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
20: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
21: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
22: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Ik vind het heerlijk om zo deze muziekmiddag te beginnen met Jason Mraz en Hello, You Beautiful Thing. Welkom bij de muziekmiddag. Tot 4 ben ik bij je met de muziek van Susanna Freek en de Steve Miller Band komt zometeen ook voorbij. Maar eerst is dit de nieuwe van Teddy Swims en Break Up in Reverse.

Gisteren 83 geworden, Steve Miller en zijn band en The Joker. Het liedje komt uit de jaren 70, maar werd jaren later ook nog eens een keer een hit vanwege het gebruik in een commercial voor de spijkerbroeken. Zometeen weer een fragment van een liedje dat je verderop in deze uitzending hoort. Kun je weer eens even gaan raden. Eerst Susanne Freek en Niemand. En in

Paul McCartney, ik zag dat hij gaat samenwerken met Celine Dion. Ben benieuwd wat dat oplevert. Hope of Deliverance in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. We gaan je zo meteen bijpraten over wat er speelt in Zeeland. En kun jij vertellen welk liedje dit is? Hey! Moet je maar eens even over nadenken. Een fragment uit best wel een bekende hit uit de jaren 80, eind jaren 80. En titel en artiest? Hey!

0: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: De Klerk Vloeren. Die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren. Maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
0: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
2: Dagenvos Textiel. U kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5+1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
3: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostore. It's not a car, it's a BYD.
4: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel op megabed.nl.
5: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
3: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemiddag. Een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. Een bestuurder is vanochtend bij Capelle van de snelweg gehaald en aangehouden. De vrouw reed in ieder geval vanaf Bergen op Zoom zonder verlichting in de dichte mist. Bestuurders probeerden haar te waarschuwen door te seinen en te toeteren, maar ze reageerde nergens op. Volgens de politie had ze een capuchon op en bleef ze stoïcijns voor zich uitkijken. Uit een speekseltest bleek dat de vrouw onder invloed was van speed. De vrouw uit Bussum is na haar aanhouding naar een politiecel gebracht en wordt verhoord. De werkzaamheden in de Julianahaven in Ierseke lopen zeker een half jaar uit. Ankers die de damwand op zijn plek moeten houden hebben niet genoeg houvast in de ondergrond. Hoe dat kan is nog onduidelijk. De gemeente onderzoekt samen met de aannemer de oorzaak. Voor het einde van het jaar moet er meer duidelijkheid zijn. Het is lastig om aan te geven hoe lang het hele project nog duurt. De gemeente houdt nu rekening met eind 2027. Rijkswaterstaat wil vervuild water uit de dijk bij Perkpolder opvangen en naar de Westerschelde pompen. 10 jaar geleden is de grond thermisch gereinigd door die te verhitten, maar er komt nog steeds vervuiling uit. Stichting Schone Polder en Stichting Gezond Water zijn tegen en vinden dat de vervuilde grond zelf moet worden aangepakt, zegt hun advocaat.
8: Ik vind het echt een bizar idee. Rijkswaterstaat die wil hier nu de gifstoffen die uit deze dijken komen, die Rijkswaterstaat notabene zelf heeft aangelegd, gaan storten in natuurgebied Westerschelde en het land van Saaftingen. Dat is een Natura 2000 gebied, dat kan absoluut niet.
7: De inspectie Leefomgeving en Transport wil Rijkswaterstaat voor 5 jaar een vergunning geven. Het weer in Zeeland op veel plekken nog mistig, lokaal dichte mist. Later vanmiddag wat opklaringen. Bij een zwakke tot matige wind is het 19 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 1:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias Den.

My Life, dit was de song uit de televisieserie Bosom Buddies. Met onder andere Tom Hanks uit de date. Billy Joel en My Life, dit was de song uit de televisieserie Bosom Buddies. Met onder andere Tom Hanks uit de jaren 80. Nog eens even dat fragment die straks gedraaid wordt. Hey! Wat zou dit kunnen zijn? Je kan er nog over nadenken. Dit is de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Bad van U2 begint zo. Ja, en er zijn mensen die vinden dat er toch wel grote gelijkenissen zijn met deze van John Mayer. Heartbreak Warfare.

0: mooi duet van Bluff en Bente. En dat was Hoe hou ik dit vast? Dus voor 50% muziek uit Zeeland. Bij Omroep Zeeland. Welke hit is dit? Was mijn vraag de afgelopen minuut aan jou.
1: Hey!
0: Het is eigenlijk heel simpel. Het is het begin van die nummer 1 hit uit mei 1988 van de band The Pasadenas. Tribute.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei! Live happy.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalyps weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
14: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag met Elian.

Train met de ukulele. Er zijn radiozenders op het internet waarbij ze alleen maar muziek uitzenden met een ukulele daarin. En, nou, deze die heb ik nog niet voorbij horen komen, maar misschien komt dat nog wel. En goed dat je erbij bent. Dit is het tweede uur van de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En straks gaan we terug in de tijd. Eens even kijken wat er zoal gebeurde op deze datum. 6 oktober in het verleden.

James Brown, hij werd bij leven de hardest working man in showbiz genoemd. En hij had nog veel meer bijnamen. I got you, I feel good. Vandaag is het 6 oktober. Het is de sterfdatum van deze man. I can see clearly now, the rain is gone. Johnny Nash, hij overleed op 80-jarige leeftijd op deze datum in 2020. Lee Towers is er groot mee geworden met dit liedje. En een ander liedje dat ik ook heel goed van hem vind is deze. Baby.

Allemaal hits uit de jaren 70. En als we dan toch met de sterfdata bezig zijn. Eddie Van Halen overleed ook in datzelfde jaar. Op dezelfde datum als Johnny Nash. Eddie Van Halen van de band Van Halen. Ook bekend van zijn geweldige gitaarsolo bij Michael Jackson's Beat It. Mick Jagger steunde op deze datum zijn oude school. Hij gaf 100.000 pond aan zijn voormalige school in Engeland. Het geld was bedoeld voor muziekinstrumenten en een bandleider. En het muziekcentrum dat eruit voortkwam is naar Mick Jagger vernoemd.

Cher zong een liedje uit de jaren 60. Dat deed ze in de jaren 90. De Shoop Shoop Song, It's In His Kiss. Dus deze versie is inmiddels ook al een klassieke. Komt uit de film Mermaids. En zometeen gaan we je op de hoogte brengen van wat er speelt in Zeeland. Kun je ook vinden op onze website, omroepzeeland.nl of anders de app. We were good.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. Een schip is vanmiddag vastkomen te liggen op een zandplaat bij Breskens. 70 passagiers en 5 bemanningsleden zijn met behulp van reddingsboten van het schip gehaald en naar wal gebracht. Het gaat volgens de kustwacht om een schip van 100 jaar oud. Hoe het precies in de problemen is geraakt is nog niet bekend. Een vrouw uit Bussum is vanochtend ter hoogte van Capelle van de snelweg gehaald en aangehouden. Ze reed zonder verlichting in de mist. Dat werd in Bergen op Zoom al opgemerkt. Bestuurders waarschuwden haar door te seinen en te toeteren, maar ze reageerde nergens op. Volgens de politie had ze een capuchon op en bleef ze stoïcijns voor zich uitkijken. Uit een speekseltest bleek dat ze onder invloed van speed was. De vrouw is naar een politiecel gebracht en wordt verhoord. De provincies roepen het kabinet op om meer te investeren in wegen, bruggen, sluizen en spoor. Op het jaarcongres van het Interprovinciaal Overleg zei voorzitter Ina Adema dat Nederland bereikbaar moet blijven om te kunnen groeien en bouwen. Het ministerie van Infrastructuur komt tientallen miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing. Over 2 weken maakt het kabinet bekend welke projecten wel en niet doorgaan. En ankers die de damwand in de haven van Ierseke op zijn plek moeten houden, hebben niet genoeg houvast. Het werk in de Julianehaven loopt daardoor zeker een half jaar uit. Hoe dat kan, dat die damwanden niet stevig staan, wordt nog onderzocht door de gemeente en de aannemer. Voor het eind van het jaar moet er meer duidelijkheid over zijn. Het is lastig om aan te geven hoe lang het hele project nu nog duurt. De gemeente houdt rekening met eind 2027 op dit moment. Het weer in Zeeland, op veel plekken nog mistig, lokaal nog dichte mist. Later vanmiddag wel wat opklaringen. Bij een zwakke tot matige wind is het 19 graden. Komende nacht en morgenochtend opnieuw kans op mist. In de loop van morgenmiddag gaat het regenen. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Started with a Kiss. Daar is het allemaal mee begonnen op dat schoolplein. Hot Chocolate. Ze hebben tal van mooie hits gehad. Ook best wel veel disco gemaakt eind jaren 70. Maar ze konden ook bijvoorbeeld gospel. I'll put you together again. Ik heb heel veel in het verleden gedraaid van Hot Chocolate. Al die hits grijs gedraaid. En ik was er wel echt gecharmeerd ook van dit liedje. En met zo'n koor. Het is dinsdagmiddag, Omroep Zeeland. De muziekmiddag met straks Shakira en Burna Boy. Maar eerst Lena Marlin.

Let's go! Burna Boy en Shakira, toch wel een van de grootste hits van dit jaar. En dat was Die Die, ook dankzij het WK natuurlijk, hè. Ik zit eens om me heen te kijken, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens even lekker...

0: of een feest geslaagd is.
1: Juist,
0: de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
8: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
9: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
14: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
14: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
15: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Je had in de jaren 60 een band, die heette Buffalo Springfield, en die viel uit elkaar. In Los Angeles speelde zich dat allemaal af, en uit de overblijfselen van het Buffalo Springfield werd onder andere deze band opgericht, Poco. En een ander deel van Buffalo Springfield ging trouwens naar Crosby, Stills, Nash en Young. Zo ging dat. En dit was eigenlijk de enige echte grote Europese hit voor Poco. Call It Love.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Twee voor de prijs van één. The Madly Killer Papa Was a Rolling Stone van George Michael. Dat verscheen op een mini-album van hem uit de jaren 90. Als je vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd.
1: Congratulations and celebrations.
0: Ja, maak er een mooie dag van, hè. Op deze dag werd geboren Bobby Farrell. En eigenlijk kan ik daar niet een authentiek fragment van laten horen. Hij zat in Boney M. Maar ja, als ik dan dit doe. Het probleem is dat hij dit wel playbackte, maar dat het niet zijn stem was. Want dat deed de producer Frank Farian. Ja, die Bobby Farrell werd op deze datum geboren, maar overleed helaas in het tweede.

deze hit begonnen ze met de falsetto's. En dat zouden ze in de jaren daarna blijven doen. De Bee Gees bij Omroep Zeeland. En straks het laatste Zeeuwse nieuws. Mist Sven Silje. Somebody New.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Daanen. Een rondvaartboot is vanmiddag op de Westerschelde vast komen te liggen op een zandplaat. Dat gebeurde ter hoogte van Hoofdplaat. 75 passagiers zaten voor een zeehondensafari op het schip. Ze zijn met behulp van reddingboten van de KNRM naar Breskens gebracht. Vannacht wordt geprobeerd het schip los te trekken, dan is het hoogwater. Provincies roepen het kabinet op om meer te investeren in wegen, bruggen, sluizen en spoor. Op het jaarcongres van het Interprovinciaal Overleg zei voorzitter Ina Adema dat Nederland bereikbaar moet blijven om te kunnen groeien en bouwen. Het ministerie van Infrastructuur komt tientallen miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing. Over 2 weken maakt het kabinet bekend welke projecten wel en niet doorgaan. Een vrouw uit Bussum is vanochtend ter hoogte van Capelle van de snelweg gehaald en aangehouden. Ze reed zonder verlichting in de mist. Dat werd in Bergen op Zoom al opgemerkt. Bestuurders waarschuwden haar door te seinen en te toeteren, maar ze reageerde nergens op. Volgens de politie had ze een capuchon op en bleef ze stoïcijns voor zich uitkijken. Uit een speekseltest bleek dat ze onder invloed van speed was. De vrouw is naar een politiecel gebracht en wordt verhoord. En de politie heeft beelden gedeeld van een mislukte uithaalpoging van drugs in de haven van Vlissingen. 2 uithalers dachten drugs uit een container te halen, maar de lading was al onderschept in België. De mannen werden ontdekt door de douane, maar wisten te ontkomen. Het weer in Zeeland. Op veel plekken nog mistig, lokaal dichte mist, al zijn er ook steeds meer opklaringen, vooral aan zee. Bij een zwakke tot matige wind is het 19 graden. Komende nacht en morgenochtend opnieuw kans op mist. In de loop van morgenmiddag gaat het regenen. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hoorn.

Jazzo met Elsa Moyet. Zij was laatst nog in Nederland voor een optreden in Carré op 29 september. Ja, ze heeft natuurlijk nadat deze band uit elkaar viel, heeft ze ook een hele goede solo-carrière gehad met tal van hits. De muziekmiddag op dinsdagmiddag. Zometeen Melissa Etheridge, meest Akda en de Munich. Zij zingen over Benny.

0: Plastic Season. En dat heeft ze ook eigenlijk wel toe moeten geven. Dus Ken krijgt er ook geld voor elke keer als dit liedje wordt gedraaid. Maar er zijn nog veel meer andere liedjes van Stella Lefty die volgens de critici weer lijken op andere liedjes. Dus daar is ze nog niet mee klaar. Zometeen na vieren bij Omroep Zeeland. Hou de radio aan, want dan Michiel met Zeeland komt thuis. En wat zit er zometeen in die uitzending?
1: Nou Elias, het gaat zometeen over een hele bijzondere plant die eigenlijk niet zo vaak in de open lucht in Nederland tot bloei komt. Toch is het geval in Kortgene. Zometeen daar meer over. Het gaat ook onder andere over een gratis APK voor 55-plussers in de gemeente Sluis. Een APK voor je lichaam, razend populair. En het gaat in Zegt u het maar over het gebruik van telefoons op scholen. Want steeds meer scholen verbieden telefoons, niet alleen in de klas, maar ook tijdens de pauze op het schoolplein of in de aula. Is dat een goed idee wat het kabinet heeft, die regel om die landelijk verder te gaan aanscherpen? Of gaat het misschien wat te ver? De stelling waar je nu op kunt reageren: kinderen moeten altijd bereikbaar zijn. Eens of oneens, laat het weten via ons WhatsApp-kanaal. En om 17:30 praten we er uiteraard zometeen over verder in een nieuwe Zegt u het maar.
0: Oké, het is allemaal duidelijk.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemiddag, het is 4:02. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil onder andere op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer. Je vertraging is daar een kleine 10 minuten. De A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Voor Breda West 7 kilometer, daar 10 minuten. En de A29 is de laatste in dit overzicht. Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Oud-Beijerland een file van 5 kilometer. Bij je vertraging een klein kwartier op dit moment.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
6: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
6: Het is uitzonderlijk dat hij in de Nederlandse openlucht tot bloei komt. Toch is het zo in kort genen. Je hoort zo meer over een bijzondere plant in Zeeland komt thuis. Het gaat ook over een gratis APK voor je lichaam voor 55-plussers in de gemeente Sluis eerder vandaag. In Amerika, daar zit onze Zeeuw in het buitenland, Ineke in Illinois. Hoe is het daar eigenlijk? Hoe is het leven? Wat maakt ze daarmee in dat land wat nooit stilstaat? Haar update krijg je zometeen. Uiteraard ook in Zeeland komt thuis. 6 minuten over 4 is het. Goed dat je luistert. Met muziek van Dolly Parton, 9 to 5.

0: 925. Zometeen 3, 2, 1 van Bente, dan gaan we verder tellen. Eerst naar een bijzondere plant in Kortgene. Want in de tuin van de familie van de Zanden, er staat een Mexicaanse grasboom op het punt te gaan bloeien. En volgens de Hortus Botanicus in Leiden is het zeer zeldzaam dat zo'n plant in de open lucht in Nederland tot bloei komt. De familie kocht de plant 8 jaar geleden in een tuincentrum. Nanshu Hiddes, die ging er gisteren al op bezoek om te kijken hoe het verhaal nou precies in elkaar zit.
1: Witske van de Zanden, dit is hem dan. Een zeldzame plant. Ja. Hij staat gewoon in principe in een bloempot. Ja. Met aan de onderkant een beetje stekelige bladeren, ja, zo te zien.
2: Dat is prik hoor. Die zit, van boven zijn ze best heel hard. Dus daar moet je niet even zo met je hand in gaan. Want dan voel je het wel, denk ik.
1: En uit die plant groeit dan een hele lange stil. Van zo'n 3 meter wel, hè?
2: Ik denk dat hij ondertussen wel 3 meter is. En ik denk dat er nog wel misschien wel een 2 meter nog wel bovenop komt. En dat in een, ik denk 5 weken tijd of zo. Dus heel verwonderlijk.
1: Dan is die flink gegroeid.
2: Ja, we zagen hem iedere dag eigenlijk wel groeien. Het is heel raar, maar s'ochtends uit bed en het eerst kijken, goh, is er weer wat bij. En dan zit er weer een paar centimeter bij. Dus het is heel apart ding.
1: Er zitten aan de onderkant van die steel dus ook allemaal stekels. En dan aan de bovenkant beginnen een beetje een soort bloemknoppen, lijkt het wel. Maar die bloemetjes zijn nog niet uitgekomen.
2: Nee. We zitten hier ook iedere keer te kijken. En ook nieuwsgierig natuurlijk wat voor kleurbloem het wordt. Want we hebben wel op internet gekeken. En dan zagen we, ja, ze kunnen licht wit zijn. Ze kunnen geel zijn. Ze kunnen blauw zijn. Dus ja, het is nog steeds een hele verrassing wat eruit gaat komen. Weet ik niet.
1: Hoe lang heeft u deze plant nu al?
2: Nou, ik denk al met al, een beetje terugdenken dat we hem al 8 jaar hebben, ongeveer. En ja, we hebben hem bij, zover we na kunnen gaan hoor, en bij een tuincentrum een keer gekocht, omdat we het gewoon leuk vonden, een leuke bol. En ja, toen werd het tot onze verrassing, kwam daar iets uit.
1: Dat is dus in al die tijd nog nooit gebeurd?
2: Nee. En het schijnt ook, ze hebben even het Hortus gevraagd, dat dit ook eigenlijk maar 1 keer kan gebeuren. Dus mocht hij weer gaan bloeien, dat misschien wel weer 8 jaar of 9 jaar kan duren.
1: En doet u er ook nog iets aan? Dat hij gaat bloeien? Geeft u hem water?
2: Nee.
1: Of?
2: Nee, hij krijgt gewoon regenwater. En we denken zelf door de warme zomer en klimaatverandering, dat de trigger is geweest om te gaan bloeien, denk ik. Ik weet ook niet.
1: Wat vindt u er nou van? Hoe groot hij is geworden en hoe die in uw tuin staat?
2: Ja, ik vind het prachtig. Want ja, het komt toch niet zoveel voor. Dus vandaar.
1: Dus u vindt het wel een mooie plant, gelukkig. En hopen dat hij de winter overleeft?
2: Ja, ik denk wel dat hij de winter overleeft. En we moeten maar veel van genieten, denk ik.
0: Maar wil je nou zien hoe lang die Mexicaanse grasboom is? Want hij staat op het punt van bloeien. Kijk even op onze site en in de app. Sjoe weet wat het weer gaat doen de komende dagen. Hoor je zo meer over? Eerst muziek van Bente.

0: Red Hoorde je in 3, 2, 1. Het is bijna 4:15. We gaan voor het weer naar Sjoerd Rennert. Sjoerd, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Mist is dan wel opgelost. Het is toch een beetje grijs en grauwe dag, hè, op deze manier.
1: Ja, grijs wel. Grauw, dat gaat me nog eens te ver. Daar vind ik het licht genoeg voor. Dan denk ik van, nou moet het licht überhaupt al uitdoen overdag. Mm-hmm. Maar dat kon vandaag dan toch wel. Maar inderdaad, het is wel nevelig gebleven. Dus strikt gezien de mist met een zicht onder de 1000 meter. Dat is natuurlijk wel voorbij. Maar opklaringen waren toch wel schaars. De mistlagen zijn wat groter geworden, wat dikker zo gezegd. Daardoor kon de zon dus maar moeizaam doorheen komen. Met alleen in de oosten vrijdag een paar bredere opklaringen. Kop van Schuin nu ook een beetje op de kering. Ook vrij tijdelijk. En dan kan er vanavond via West-Vlaanderen ook nog wat bij Walcheren komen. Maar is allemaal een beetje sprokkelen en mondjesmaat natuurlijk. De temperatuur gaat nog wel in deze tijd van het jaar. Het is een graad of 17 tot 19 op de meeste plaatsen. En 20 in Kloosterzanden. Dus we gaan het avond tegemoet met heel rustig weer. Er is weinig wind eigenlijk, ook een beetje variabel. Maar wel met redelijke temperaturen. 15 tot 20 graden voorlopig of 16 tot 20. Maar de situatie blijft dan erg kalm. Vannacht en morgenochtend, je raadt het al, de kans op mist neemt weer toe. Zeker als er ook opklaringen komen, dan koelt het ook weer af. En de lucht is zeer vocht, dus vannacht en morgenochtend ook weer kans op vrij uitgebreide mist. En lokaal ook wel weer dichte mist en wellicht ook een drup motregen. Maar dat is een detail, dit gaat om de kans op dichte mist. En dan morgenmiddag is er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Dus een andere windrichting dan vandaag. Het is misschien iets gunstiger voor de zon om eventjes door te breken. Maar gaandeweg de middag is er ook kans op enkele buien. Vooral in de namiddag met een enkele onweersbui wellicht. Geeft aan dat het allemaal een beetje onstabiel wordt. En inderdaad gaan veranderen, want morgenavond gaat de wind draaien naar noordwest tot noord. Wordt windkracht 4 tot 6. De maximumtemperatuur voor morgen is nog wel 20 graden aan zee tot 23 in Oost-Vlaanderen. Morgenavond zakt het tot een graad of 14, 15. En tot middernacht kan er wellicht een millimeter of 5 vallen, of iets meer zelfs.
0: Maar dat is een opmaat naar wel meer onrustiger weer, toch?
1: Ja, onrustig. Morgenavond en ook wel die nacht naar donderdag toe vrij veel wind. Windkracht 4 tot 6, af en toe windkracht 7 op het water. Ook donderdagochtend nog wel. Voor de rest gaat het allemaal wel. Een ander plaatje natuurlijk, felle opklaringen. Flinke stapelwolken en een paar behoorlijke buien op donderdag. Misschien enkele hagelbui, maar vooral toch een paar regenbuien. En 15 en 16 graden, dus de jas moet weer aan de hele dag. En de vrijdag beginnen we droog en later volgt er dan wat regen met een westenwind.
0: Oké, en dan richting het weekend een beetje datzelfde weerbeeld?
1: Ja, het weekend lijkt ook een beetje af en aan te gaan. Met zaterdag een redelijke dag, westenwind, matige westenwind. Dus eerst een paar buien en dan een paar brede opklaringen. Dus helemaal niks mis mee eigenlijk als je een bui voor lief neemt. En zondag is de kans op een beetje regen weer wat groter. Maar de meeste kans op regen is toch al morgenavond en in de nacht naar donderdag.
0: Oké, duidelijk. Sjoerd Rennert, dankjewel voor dit moment. Even kijken op de weg. Daar zijn twee meldingen van de ANWB. Eerst op de N57, Rotterdam naar Middelburg, voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 6 kilometer daar, 10 minuten vertraging. En de A16, Breda naar Rotterdam, voor Dordrecht 7 kilometer. Daar is een vertraging ruim 20 minuten. Komt daardoor een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten.

0: Phil Collins. En de Look Through My Eyes. Nieuws wat opvalt buiten onze provincie. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. Werd veroorzaakt door het extreem warme zeewater in de Middellandse Zee. Het noodweer had veel weg van een tropische storm. Maar of dat ook echt was, dat moet verder onderzocht worden, zegt het KNMI vandaag.
1: Welke naam je uiteindelijk ook aan het beestje geeft. Of het een tropische storm geweest is, of het weer iets anders geweest is. We hebben de impacts gezien. Er zijn grootschalige overstromingen geweest. Er zijn meerdere doden gevallen. Dat is wel gewoon heel zorgwekkend, dat je zoveel sterke regenbuien hebt die ook langere tijd boven dezelfde plek blijven hangen. Dat moet ook zeker echt wel gemonitord blijven worden.
0: Dan naar Frankrijk. Daar lopen vandaag tussen de 150 en 200.000 mensen mee in protestmarsen door het hele land. Ze hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholen, docenten en ook ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers die blokkeerden onder meer honderden scholen. En dat is niet het enige, vertelt deze verslaggever van de VRT.
2: De scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Ze steken vuurwerk af. En de vraag is natuurlijk hoe de dag nu zal verlopen. Er is al heel veel geweld geweest. En straks is er ook een nationale optocht, een betoging. Hier in Parijs verwacht men enkele tienduizenden mensen die op straat zullen komen.
0: En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen de demonstranten en de politie. In Frankrijk is het grootste landelijke protest tot nu toe. En elk jaar zijn ze er in deze periode van het jaar weer te horen. De beurdende herten. En dat is dan de lokroep van de mannetjes naar de vrouwtjes. Op de ene plek in ons land beurlen de herten eerder dan op de andere plek. Er is nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het waarom. Maar deze boswachter heeft al een idee hoe dat zou kunnen.
3: Het vermoeden waar we het aan de koffietafel over hebben is dat de herten de hinders willen hun kalver laten geboren worden wanneer de vegetatie echt uitbundig aanwezig is. En dat is hier is dat door de grote aantallen ganzen die in het gebied zijn, komt dat pas later op gang. Die gaan in half mei weg. En dan zie je ook, nou kan je bijna een weddenschap opleggen, dat ze vanaf 1 juni, eind mei en juni, de eerste kalveren gezien kunnen worden.
0: In verschillende natuurgebieden kun je ook mee met speciale tours die op zoek gaan naar beurlende herten. En die zijn dan weer mateloos populair. Valt op in het nieuws vandaag buiten onze provincie. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo. Eerst Teddy Swims.

0: Mr. Big, To Be With You. Zometeen naar Amerika, naar onze zeeuw in het buitenland. Ineke, die kan ons alles vertellen. Wat stuurde ze nou net door? We gaan het zometeen hebben, onder andere over de Taste of Naperville. Wat is dat precies? Zometeen meer. Stefan Dane is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Dane. Stefan, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De hoogste baas van de politie Zeeland, Tim de Kraker, keert niet terug als chef. In juni werd hij op non-actief gesteld. De Kraker krijgt nu een niet-leidinggevende functie buiten Zeeland. Wel mag hij de rang van commissaris behouden. De Kraker en de politie willen niets kwijt over de reden dat hij op non-actief werd gesteld. De Kraker zegt wel teleurgesteld te zijn in het besluit van de politie om hem over te plaatsen. Hij noemt het buitenproportioneel. Een rondvaartboot is vanmiddag op de Westerschelde vast komen te liggen op een zandplaat. Dat gebeurde ter hoogte van Hoofdplaat. Ruim 70 passagiers zaten voor een zeehondensafari op het schip. Ze zijn met behulp van reddingboten van de KNRM naar Breskens gebracht. Vannacht wordt geprobeerd het schip los te trekken, dan is het hoogwater. Provincies roepen het kabinet op om meer te investeren in wegen, bruggen, sluizen en spoor. Op het jaarcongres van het Interprovinciaal Overleg zei voorzitter Ina Adema dat Nederland bereikbaar moet blijven om te kunnen groeien en bouwen. Het ministerie van Infrastructuur komt tientallen miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing. Over 2 weken maakt het kabinet bekend welke projecten wel en niet doorgaan. Ze kunnen het nog steeds niet geloven, de eigenaren van restaurant Rozewiet in Kortgene. Gisteren kregen ze te horen dat ze een Michelinster krijgen.
6: Vanmorgen kneep Ferdy mij ook even zo van, wow, is dit allemaal gebeurd? In ons klein dorpje, klein restaurantje, maar heel leuk, ja.
5: Het restaurant staat nu in de schijnwerpers. De eigenaren zeggen dat de telefoon nu roodgloeiend staat. En het leuke nieuws komt in een drukke periode. In februari verhuist het restaurant. Het weer in Zeeland op veel plekken nog nevelig, maar vooral in Zeeuws-Vlaanderen opklaringen. Bij een zwakke tot matige wind is het 19 graden. Komende nacht en morgenochtend opnieuw kans op mist. In de loop van morgenmiddag gaat het regenen. Dan ook kans op een onweersbui. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Even kijken op de weg. Daar zijn vertragingen op de N57. Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 6 kilometer. Je vertraging is er zo'n 10 minuten. Op de A16 sta je ook lang stil van Breda naar Rotterdam voor Dordrecht. 9 kilometer, daar ruim 20 minuten. Komt daardoor een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Laatst in dit overzicht is de A4 van Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 5 kilometer. De vertraging is er een kleine 10 minuten.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. We gaan naar de Verenigde Staten, we gaan naar Illinois. We gaan naar Ineke, onze ziel in het buitenland. Ineke, goedemiddag.
1: Ja, goedemorgen hier. Ja, goedemiddag excuse. Voor jullie. Lekker.
0: Sorry, dat gaat normaal altijd heel goed. Nu zat ik iets te veel in de middag hier. Hey, daar is het nog ochtend.
1: In
0: Naperville, in Illinois. Het is daar nog goed weer, zeg je net tegen mij.
1: Ja, het is echt heerlijk. Nee, je zoekt karweitjes op buiten, dat je dus echt heerlijk van de zon kan genieten. Ja, maar ja, dat houdt ook op een gegeven moment op natuurlijk.
0: Ja, maar het is 6 oktober en het houdt nog steeds niet op.
1: Ja, nee. Maar het is echt, gisteren was ik nog even bij een voetbalwedstrijdje. En dan is het jammer dat het wedstrijdje afgelopen is, weet je. Dan,
0: dat gewoon zo lekker is.
1: Maar, ja, echt, ja. Ja, heerlijk, heerlijk.
0: Hey, we moeten het zo meteen even over Halloween hebben, want dat is ook allemaal weer natuurlijk. Eerst even naar de Taste of Naperville. Wat is dat precies?
1: Ja, dat is voor de eerste keer dat dat georganiseerd wordt. En dan gaat het vooral over kleine restaurantjes, ook mensen die ook pas begonnen zijn met dat restaurant. En ja, dan zijn het allerlei verschillende, gerechten, verschillende landen vooral. En dat je daar eens even kunt gaan proeven. Ja, je moet er wel voor betalen natuurlijk.
0: Ja, maar,
1: ik bedoel, je krijgt dan echt een soort van, hey, ik kom hier nog eens terug, want dat smaakt wel. En dus, komend weekend begint dat. En dan kun je dus kiezen voor dingetjes van $5, $10, $15 en zo. En krijg je echt een beetje van, hey, dat smaakt goed. Leuk idee.
0: Ga je er zelf ook naartoe?
1: Ja, ik zal, je krijgt dan ook een lijstje van, deze restaurants die doen mee, daar en daar. En ik denk, ja, er zit wel wat het een en het ander lekkers tussen.
0: Ja, wat heb je al gezien wat je aansprak?
1: Er was iets rond het Middellandse Zee, hè, weet je, een beetje Grieks, Turks, zo'n beetje die dingen, dus dat is wel lekker. Dan was er ook iets apart Italiaans, dat ik denk van ja, dat is toch wat anders dan alleen maar pasta, weet je, dus dat leek me ook wel wat. Dus ik denk, nou, ik ga me daar eens op concentreren, op die twee, ja.
0: Leuk, de Taste of Naperville, dat dit weekend, de Halloween staat natuurlijk ook voor de deur, terwijl het nog zo mooi weer is.
1: Oh, natuurlijk, heerlijk. Ja, het is leuk, want er worden ook allerlei dingen georganiseerd, weet je, zoals optochten. Ook voor mensen, 21 plus. Er zijn ook allerlei dingen voor. Er zijn dan van die soort van spooktochten. Ook overal in de tuinen zie je ook allerlei skeletten opdoemen. Wat of dit jaar heel populair is skeletten die uit de grond komen. Het is wel grappig om te zien, ja.
0: Ja.
1: Tenminste, ja, voor de meeste mensen dan.
0: Ga je jezelf ook nog zo'n skelet in de voortuin graven? Of denk je nou...
1: Ik denk dat ik het heel bescheiden hou dit jaar. Maar ik kan me echt voorstellen als je kinderen hebt of tieners, dat natuurlijk wel enig is van die skeletten. En ook van die enorme skeletten, weet je, die echt wel, wat schat ik, 10, 12 meter hoog zijn. En soms dan worden die ook aangekleed. He, dan hebben ze bijvoorbeeld het shirt aan van je favoriete team. Of ze worden verkleed als een heks of zo. Of het is wel grappig om te zien de moeite die mensen nemen.
0: Nou, dat inderdaad. Halloween staat dus ook voor de deur allemaal. Je houdt het in de gaten voor ons in Illinois, in Amerika. Wat ga je deze week verder nog doen? Wat zijn de plannen?
1: We hadden dus in het weekend te bezoek en dat is altijd hartstikke gezellig. Dus ja, nu ben ik een beetje bezig om het huis weer een beetje terug te brengen zoals het was. En daar moet ik me ook nog een beetje op concentreren, hoewel het buiten wel een beetje lokt natuurlijk. Dus in fases, laat ik het zo zeggen, in fases.
0: Nou, precies. Zo hoort het ook af en toe, toch?
1: Ja, precies, precies.
0: Goed, hou ons op de hoogte van alles daar in Amerika. Ja. Ineke, ons station in het buitenland. Goed. Bedankt en tot volgende week.
1: Ja, dag Zeeland. Groetjes.
0: Ja, Ineke, dag.
1: Doei.

Kinderen en hun telefoon. Wat moeten kinderen altijd bereikbaar zijn, ook als ze op school zijn? Nou, steeds meer scholen verbieden telefoons, niet alleen in de klas, maar ook tijdens de pauze of op het schoolplein of zelfs in de aula. Nou, het kabinet wil die regel landelijk verder aanscherpen. Is dat eigenlijk een goed idee of gaat het te ver? Je mening kun je achterlaten alvast. Kinderen moeten altijd bereikbaar zijn. 20% op dit moment het eens met die stelling, 80% oneens. Aan welke kant kies jij jouw mening? Laat hem achter via het WhatsApp-kanaal. En om 17:30 kun je reageren door te bellen of te appen 0118 499 999.

0: John Legend hoorde je. En Safe Room bij Omroep Zeeland. Ja, knieheffen, bloeddruk meten en je mentale gezondheid bespreken. Het kon vandaag allemaal in de Mauritshof in IJsendijken. De gemeente Sluis hield daar een health check voor 55-plussers uit de gemeente. En, nou, je kunt het een soort APK noemen van je lichaam. Die is razend populair.
1: Het is al behoorlijk druk, ondanks dat we een half uurtje open zijn. Ik denk dat ik al 40-tal mensen heb geteld. Dus het begint de goede kant op te komen. Dus ik hoop dat het nog een beetje aanblijft aan te stormen. Dus.
2: Vandaag komen je ouderen bij elkaar om gratis hun gezondheid te laten checken. Maar deze health check gaat niet alleen om de fysieke gezondheid, maar ook om de mentale gezondheid van de ouderen.
1: Ik ben Roan Rietkel van de gemeente Sluis, buurtsportcoach. We hebben vandaag in IJsendijk een health check georganiseerd voor alle inwoners van de gemeente Sluis. Dat is op een de laagdrempelige manier even een gezondheidscheck kunnen doen.
2: En hoe gebeurt deze health check hier?
1: Mensen kunnen binnenkomen, kunnen ze via de stationnetjes verschillende testen doen. Van lengte aan gewicht, knijpkracht, cholesterol, prikken. En daar komt dan een score uit. En dan kunnen ze zien hoe het met de algehele gezondheid staat.

0: En ik ben ontzettend benieuwd hoe lang ik ben, want ik ben volgens mij de laatste paar jaar iets gekrompen.
1: Maar wat vond je van het formulier invullen? Was dat al een beetje...
0: Ja, dat zijn allemaal van wat voor enge ziektes je hebt gehad en of je rookt en of je gezond eet. Maar ook de zaken over meer psychologische gedeelte. Of je eenzaam voelt of dat je, ik nooit hoor, of dat je dus je gespannen voelt of dat je bang bent.
2: Ik denk dat dat allemaal heel goed is. Bloeddruk, uithoudingsvermogen, loopvermogen. Wat dat betreft kan ik niet zeggen wat ik het leukste ervan vind. Maar het is allemaal heel goed om eens te checken.
1: En jullie zijn wat jonger dan de gemiddelde leeftijd hier zo. Waarom doen jullie mee?
3: Ja, we zijn gewoon benieuwd naar onze fitheid, hoe gezond we zijn. Want ik denk dat het is, ongeacht je leeftijd, beter om te kijken hoe fit je bent. Maakt niet uit of je 18 bent of 85, zeg maar. En ik zeg ook dat voorkomen is beter dan genezen.
1: En ik hoor ook dat het gratis is. Hoezo is het gratis? Hoe heb je dat voor elkaar kunnen krijgen?
4: Wij vinden als gemeente dat we dit gratis moeten aanbieden. De doelgroep, zeker 55 plus, is 1/3 van onze gemeente. Dus wij vinden het belangrijk dat de mensen op een laagdrempelige manier hun gezondheid kunnen checken. In plaats van dat ze daar per se voor naar een dokter hoeven of naar een apotheek. Dus lekker laagdrempelig. En geen struggles voor iemand.
5: Zei Roman Rietico in gesprek met verslaggever Alicia Matthijssen.

0: spreek ik die van jou.
1: Meisjes, hoorde je een hartebreker. En het plan is als volgt van Rijkswaterstaat. Ze willen vervuild water uit de dijk bij Perkpolder opvangen en in de Westerschelde pompen. In die dijk in Zeeuws-Vlaanderen, daar is thermisch gereinigde grond verwerkt. En nu zijn er een aantal partijen die zeggen, wij willen dit niet, die plannen die Rijkswaterstaat heeft. Meer over die plannen hoor je zo meteen na vijven in Zeeland komt thuis. Het gaat ook over de hoogste baas van de politie Zeeland, Tim de Kraker. Hij wordt verplaatst naar een niet-leidinggevende functie buiten Zeeland. Hoe dat verhaal in elkaar zit hoor je zo meteen. En om 17:30 natuurlijk een nieuwe editie van Zegt u het maar. Dat en meer hoor je zo meteen na vijven in Zeeland komt thuis. Omroep Zeeland.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
9: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social Deal deals die je niet mag missen.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
15: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is exact 5 uur, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn, een file van 4 kilometer. Je vertraging is er zo'n 10 minuten. Ook op de A4 sta je stil van Antwerpen naar Rotterdam voor Hogerheide 4 kilometer. Daar je vertraging iets minder dan 10 minuten. En de A16 Breda naar Rotterdam voor Dordrecht 10 kilometer. Daar ruim 20 minuten. Komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar afgesloten op dit moment.
0: Dag Jaap.
17: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
18: Voordeelhuisjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
4: Voordeelhuisjes.nl. De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl. Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
19: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
20: Cute.
19: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Bunt...

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
8: Ja, het gaat onder andere in het nieuws vandaag over het plan van Rijkswaterstaat om vervuild water dat onder de dijk bij Perkpolder vandaan komt direct op de Westerschelde te gaan storten. Diverse partijen zijn daar niet enthousiast over die plannen. En je hoort er zo meer over in Zeeland komt thuis. Ook een jaar na het drama in Terneuzen, waarbij een moeder zichzelf en haar dochter om het leven bracht, zijn er nog veel vragen onbeantwoord voor de nabestaanden. En de hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, wordt overgeplaatst naar een niet-leidinggevende functie buiten Zeeland. De details hoor je zo meteen. Bijna 5:05, een hele goede middag. Het voorgenomen plan van Rijkswaterstaat om vervuild water dat onder de dijk bij Perkpolder vandaan komt direct op de Westerschelde te gaan storten, dat valt niet goed bij omwonenden. De dijk werd in 2015 en 2016 aangelegd met grond die achteraf vervuild bleek te zijn. Marnix Verbrugge is landbouwer met grond die aan de dijk grenst en hij volgt de vervuiling op de voet.
9: Er is al in het grondwater in ieder geval al vervuiling gevonden. Het kan ook makkelijk door de dijk sijpelen en in de sloot terechtkomen. En via mijn drainagesysteem kan het dan eigenlijk ook wel in mijn perceel komen. Ja,
10: want ik kan me voorstellen dat jouw grootste angst is. Dat er wat er uit die grond hier zo komt met vervuilende stoffen overslaat op jouw groente.
9: Ja, op de gewassen inderdaad ook. Maar ook in het diepere grondwater terechtkomt waar wij uit willen beregenen. En dat is wel de bedoeling dat ten alle tijde gewoon die zoetwaterbronnen dat die zuiver blijven.
10: Nu heeft Rijkswaterstaat ooit 11 jaar, 12 jaar geleden daar een systeem voor bedacht. Dat was er eigenlijk al, hè, om het zoute water tegen te houden. Ja. De kwelwater noemen ze dat.
9: Ja.
10: Maar er komt nu een nieuwe oplossing volgens Rijkswaterstaat. Dit water gaat afgevangen worden en wordt dan vervolgens met een buis direct op de Westerschelde gestort. Stelt dat jou gerust?
9: Nou, het kwelsysteem werkt al sinds 2015. Dus er verandert ook niks aan de werking van dat systeem. Het komt nu in de sloot en straks gaat het de Schelde in. Dus voor mijn perceel gaat het niet veel uitmaken, mits dat er nog een extra drainagebuis wordt gelegd aan de teen van de dijk, wat misschien nog iets meer zou af kunnen vangen. Maar het is nooit een 100% afscherming van het gebied. Het is niet als een damwandmuur of iets dergelijks, dat er geen water uit de dijk het gebied in kan komen.
10: Maar in die 11 jaar dat het systeem werkt, heb jij ooit het idee gehad dat je gewassen vervuild zijn met molybdeen, vanadium, noem het maar op, al van die vervuilende stoffen?
9: Nee, gelukkig niet. Maar de onderzoeken hebben wel aangeduid dat lekken uit die dijk, dat eigenlijk gewoon op lange termijn ook gewoon blijft duren. Dus we kijken ook wel verder als de laatste 10 jaar en de volgende 10 jaar. Maar het gaat ook wel over de komende 30 tot 100 jaar. Dat eigenlijk hier altijd blijft liggen en altijd een risico blijft zijn.
10: Ja, het wordt gemonitord. Een aantal malen per jaar wordt er wat water uitgehaald. Dat wordt getest. Wat zeggen die resultaten tot nu toe?
9: Dat het in ieder geval niet mindert. Dat het zelfs wel een beetje toeneemt. Dat er ook wel eens uitschieters zijn die dan toch weer wel worden omschreven als incidenteel. Maar dat weet je eigenlijk pas als je heel veel jaren gaat monitoren en heel veel gegevens hebt. Dan kun je eigenlijk pas weten hoe erg het is. En misschien moet er wel meer gemonsterd worden, maar ik denk gewoon dat de oorzaak weggehaald moet worden. Als ik iets vervuil als akkerbouwer, moet ik dat ook weghalen. Als ik te dicht bij de sloot wil spuiten, dan krijg ik een bekeuring. En ook allemaal terecht. Maar dan moet de overheid ook zich daar aan zulke dingen kunnen houden. En die niet zich kunnen verschuilen achter miljoenen kostende onderzoeken.
8: Verbrugge is ook lid van de Stichting Schone Polder. En die heeft samen met Stichting Gezond Water bezwaar gemaakt tegen de vergunning die Rijkswaterstaat heeft aangevraagd. Hun ideale oplossing blijft het weghalen van de vervuilde grond. Tim de Kraker, de hoogste baas van de politie Zeeland, die enkele maanden geleden op non-actief werd gesteld, keert niet terug als chef, werd vandaag bekend. Verslaggever Rick Bolt weet er meer over. Rick, hoe is dit besluit genomen?
0: Nou, afgelopen zomer werd al bekend dat hij op nul actief stond. Toen zou er een intern onderzoek zijn gestart naar hem. Maar ja, dat zag de Kraker dan wel met vertrouwen tegemoet, vertelde hij toen. Daarna werd het een poos stil, maar vandaag deelde hij in een bericht aan vrienden en bekenden dat de politie toch heeft besloten dat hij overgeplaatst wordt naar een plek buiten Zeeland en dat hij daar in een niet leidinggevende functie aan het werk gaat.
8: Ja, is eigenlijk bekend waarom dit is gebeurd?
0: Nee, over de precieze reden willen de politie en de Kraker zelf niet uitweiden. Volgens de politie gaat het om een intern onderzoek en doen ze er daarom geen uitspraken over, ook in verband met privacy. En het enige wat Tim de Kraker zelf kwijt wil, is dat hij de strafmaat voor hetgeen wat hij gedaan heeft buitenproportioneel vindt. En hij spreekt dan ook van een tegenvaller. En hij laat nog weten dat hij een lijvige zienswijze had ingediend om het voorgenomen besluit om hem niet terug te laten keren, om dat terug te draaien. Maar vandaag kreeg hij te horen dat dit niets veranderd heeft in het definitieve besluit van de politie.
8: Ja, is dit dan nu helemaal afgewikkeld, Rick?
0: Nou, hij beraadt zich nog op het aantekenen van een bezwaar tegen dit besluit. Hij zegt zelf, ja, het voelt steeds meer als het vechten tegen de bierkaai, maar hij blijft strijdbaar om een besluit te krijgen wat in zijn ogen meer recht doet aan hetgeen wat gebeurd is dan het besluit wat er nu ligt.
8: Oké, wordt dan weer vervolgd. Binnenkort, Rick Bolt, dankjewel.

0: The Simple Minds. And don't you forget about me. Het is bijna 5:15. Voor het weer naar Sjoe Gernaert. Sjoe, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hij is er dan toch nog op sommige plekken. De zon een beetje.
1: Ja, toch een beetje toetje inderdaad. In deze namiddag natuurlijk Walcheren, West-Vlaanderen. We hadden het er al een beetje over het uurtje geleden. En ook Oost-Vlaanderen. Dat gaat kop van schoon nu trouwens ook. Dus nou, ik vind het niet mosterd naar de maaltijd, maar toch een redelijk toetje. Nog laten we positief zijn. Met een 18 graden, maximum temperatuur nog klooster zanden, 20 graden. Dus vrij zachte avond, weinig wind ook, dat is allemaal prima. En verspreid dus een paar mooie opklaringen voor het laatste 1-2 uurtje van zonneschijn van vandaag. Nou, dan gaan we natuurlijk op weer naar een mistsituatie vannacht en ook morgenochtend. Dan is er ook zeer weinig wind. Wel is er een zwak noordoosten tot oostenwindje morgenochtend. Het lijkt weinig uit te maken, maar het betekent wel dat de mist een beetje stilstaat. En dan kan de zon misschien wat makkelijker doorheen komen dan vandaag. Dus in de loop van de ochtend een paar opklaringen. Ook morgenmiddag eerst nog wel. Maar later morgenmiddag een paar buien, jawel. Ook weer eens een keertje met een kleine kans op een onweersbui. En morgenavond gaat het omslag beginnen met een noordwesten tot noordwind. Die windkracht 6 wordt aan zee. En periode met regen met 5 mm aan neerslag of meer tot middernacht. Nou, tussendoor nog een maximum temperatuur 20 tot 23 graden. En voor degenen die de relatieve warmte beu zijn, beter nieuws, donderdag een noordwestenwind met een paar buien en een paar brede opklaringen, mooie blauwe lucht dan ook. En 15 à 16 graden is weer een heel ander verhaal en dus ook een heel ander weertype dan.
0: Kan het zeggen, het gaat dus echt wel veranderen de komende dagen.
1: Ja, zeker. Dus donderdag gaat het beginnen. Daarna blijft het een beetje in een wisselvallige wereld met af en toe oceaanstormen die tot aan Schotland, Noordzeegebied komen. Niet tot bij ons. Dat betekent dat het niet al te guur zal worden. Niet extreem dan, maar toch een beetje normaal herfstachtig. Met vrijdag eerst droog weer. Later af en toe regen. Zaterdag een beetje een afwisseling. En dan zondag weer wat droger met wat meer opklaringen.
0: Oké, duidelijk. Sjoe Gernaert, dankjewel voor dit moment. Even kijken nog op de weg. Daar zijn vertragingen gemeld. Onder andere op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Hogerheide, 4 kilometer. Daar zo'n 5 minuten vertraging. De A16 van Breda naar Rotterdam voor Dordrecht, 10 kilometer. Daar ruim een kwartier. Dat komt door een ongeluk. En verderop voor knooppunt Ridderkerk nog eens 6 kilometer. Daar 5 minuten. De andere kant op de A16 van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum, 10 kilometer. Daar is je vertraging bijna 20 minuten op dit moment. Ja, het staat nog bij veel terneuzenaren in het geheugen gegrift. De dood van de jonge moeder Aise en haar 5-jarige dochter Kiaisa. De vrouw die beroofde zichzelf en haar kind van het leven. Een jaar later bleek hun nichtje Xionesi die bleek terug op het drama.
2: Natuurlijk bleven mijn vragen achter. Ik denk dat dat het allereerste is wat je doet als je zoiets hoort. Waarom? Ik denk dat die waarom altijd blijft. Waarom en hoezo en wat heb ik kunnen doen en was er iets wat ik kon doen? Ik heb dagelijks contact gehad met Aise. En dan ga je jezelf dat afvragen van had ik meer kunnen doen? Had ik iets aan me kunnen vragen? Ja, maar je weet het gewoon niet. Je weet het gewoon niet wat er in iemands hoofd echt omgaat, laat ik het zo zeggen.
3: Hoe is die periode daarna voor jullie geweest? Ik kan me voorstellen, een periode van rouw. Kunnen jullie rouwen?
2: Ik durf niet voor iedereen te spreken. Ik denk dat iedereen dat op een andere manier doet. Maar mijn rouwproces is heel moeilijk. Want je wilt het een plekje geven, maar je weet niet hoe je het een plekje moet geven. En dat is gewoon het hele probleem. Je wilt het heel graag. En net als bij mij ook. Het is bij mij heel lang geduurd voordat ik thuis bijvoorbeeld een herdenkingsplekje kon maken. Omdat ik er gewoon niet elke dag aan herinnerd kon worden. Ik kon er gewoon niet naar kijken elke dag. Ik kon het niet zien hoe ik de foto's van Kiaisa zag. En dan erover moest nadenken dat ze nooit meer terug zou komen. Of Aise idem dito, dat ze er gewoon niet meer zouden, niet meer zijn, zeg maar. En sinds kort is het me gelukt om daar toch een plekje van te maken thuis. En daarom was ik zeg, ik denk dat iedereen's rouwproces anders gaat. En dat iedereen dat op zijn eigen manier doet. Maar wij als familie zijn gebroken door deze situatie. Dat wel.
3: Hoe is het dan nu voor jou? We zijn nu bijna een jaar later. Hoe is dat jaar voor jou geweest?
2: Intens, moeilijk, verdrietig. Ja, je probeert een weg te zoeken, want uiteindelijk moet je ook verder met je leven. Ik heb zelf een dochtertje van 5, die regelmatig naar Kiaisa vraagt. Net zoals in de zomervakantie en bij het zwembad. En dan zegt ze van, goh, mama, mag ik Kiaisa vandaag dan 1 dagje toch komen zwemmen en toch met ons mee? En ja, die stukjes blijven natuurlijk komen. Dat zijn kleintjes die dat niet snappen. Of als ze naar bed gaan en dan is ze een sterretje. En dan zegt ze, ja, die slaapt ook bij mij. En het zijn heel veel moeilijke momenten. Weet je wel, als je bijvoorbeeld in de winkel komt of ik een Stitch-knuffel zie. Dat zijn allemaal herinneringen die je laten denken aan hun. Dus een jaar gaat dan heel snel, maar tegelijkertijd ja, staan je gedachten niet stil. Nee.
3: Nee. Lukt het ook om het leven een beetje weer verder op te pakken? Is er iets meer rust nu misschien?
2: Ja, ik durf wel te zeggen dat er rust is. Alleen, ja, je wilt je leven verder oppakken. Ik denk dat je dan ook een beetje schuldig voelt. Omdat je natuurlijk zoiets hebt van, ja, je wilt verder gaan. Maar je voelt je tegelijkertijd schuldig omdat je verder gaat. Of als je een kinderfeestje hebt van familie. Dan normaal gesproken was Kiaisa daar ook bij. En dan wil je het gezellig hebben en leuk. Maar in mijn gedachten is ze er eigenlijk altijd. En moet je daar ook over nadenken. Dus tegelijkertijd wil je blij zijn en wil je ook verder gaan met je leven. Maar tegelijkertijd voel je daar ook een beetje schuldig over of zo.
3: Ja.
2: Omdat, ja, ik heb het er heel moeilijk mee. En iedereen gaat op een eigen manier verder met hun leven. Voor mij is het heel moeilijk.
3: Ja.
2: Ja, ik mis ze verschrikkelijk.
0: Er was niemand anders betrokken bij de dood van Aize en Kiaisa. Denk jij aan zelfdoding? Je kunt 24/7 bellen naar 113 of chatten via hun website. Zometeen hoor je meer nieuws van vandaag bij Omroep Zeeland. Eerst hoor je muziek van Ella Langley.

0: Texas. Ja, een dag na de grote verrassing bij de uitreiking van de Michelinsterren dringt bij restaurant Rozewiet in Kortgene langzaam door wat er is gebeurd. Door de prestigieuze benoeming staat het restaurant in de schijnwerpers en stromen de reserveringen nu binnen.
1: Ja, een ongelooflijk gevoel. Iets wat nog niet te beschrijven is eigenlijk.
2: Noemi Haantjes en Ferdy van Rijswijk, is het al geland?
3: Nee. Echt niet. Ik denk, vanmorgen kneep Ferdy mij ook even zo van, wow, is dit allemaal gebeurd? In ons klein dorpje, klein restaurantje. Maar heel leuk, ja.
2: Ja, achter jou staan de bloemen, de award staat daar. Er komt natuurlijk nog een ster buiten aan de deur. Brieven zaten er tussen de deur gestopt. Hoe is dat, al die reacties?
1: Ja, geweldig. Ja, dat je zoveel steun krijgt van mensen. Van, ja, vanuit kennissen, van vrienden, maar ook van gasten die er zijn geweest. Dat geeft je wel echt een warm hart, zeg maar. Dat iedereen zo aan je denkt, dat is ongelooflijk.
2: De Zeeuwse winters in de horeca zijn vaak wat rustig. Ja. Dat zit er bij jullie denk ik niet meer in.
3: Ja, we hopen het. We zijn heel benieuwd. We hebben dit nog nooit meegemaakt. Dus het is gewoon heel spannend.
1: Ik denk dat we al 250 reserveringen bijna hebben gehad sinds gisteren. Ja, dat loopt in één keer. De kerst, we hadden toevallig 2 weken geleden de kerstperiode een beetje erop gezet. Zo van, wat we gaan doen, de menus. Het liep wel een beetje. Wat vaste gasten die reserveerden. Maar nu zijn er alleen nog maar gaatjes, zeg maar, om te vullen. Ja, dat is echt onbeschrijfelijk. De mensen die blijven maar sturen, bellen. Tafeltje hier, tafeltje daar.
2: Ja, in februari gaan jullie verhuizen. Druk misschien daarmee met de verbouwing. Hoe is dat dan nu? Deze drukte er ook nog bij te komen?
1: Ja, dat is wel spannend, ja. Nee, we hadden toevallig een gesprek gisteren nog erover. We zeiden tegen elkaar, ja, morgen staan we eigenlijk gewoon weer. Hierna hebben we weer een afspraak met de aannemer. Staan we straks zelf de grond uit te scheppen. Dan moeten we toch ook wel weer gaan denken aan het menu van de week. Dus dat is wel even druk. Maar we proberen gewoon rustig te blijven. Twee voetjes op de grond. En zo verder te gaan eigenlijk gewoon. Wat we graag doen, mensen blij maken. En proberen dat warme gevoel altijd mee te geven. Ja. Dus
2: voorlopig hebben jullie hier genoeg te doen?
3: Ik denk het wel, ja. Druk zat.
0: Ja. Ja, en nu is het dan heel veel tijd om stil te staan bij het succes. En vanaf overmorgen dan gaan ze weer de keuken in.

0: Intercourse en Breathless, 5:30. Zometeen een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Stefan Daanen zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
5: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Half 6 geweest. Stefan Daanen heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De hoogste baas van de politie Zeeland, Tim de Kraker, keert niet terug als chef. In juni werd hij op non-actief gesteld. De Kraker krijgt nu een niet-leidinggevende functie buiten Zeeland. Wel mag hij de rang van commissaris behouden. De Kraker en de politie willen er verder niet veel over kwijt, zegt verslaggever Rick Bolt.
7: Volgens de politie gaat het om een intern onderzoek en doen ze er daarom geen uitspraken over, ook in verband met privacy. En het enige wat Tim de Kraker zelf kwijt wil, is dat hij de strafmaat voor hetgeen wat hij gedaan heeft buitenproportioneel vindt. En hij spreekt dan ook van een tegenvaller.
6: Wethouder Gino De Pauw van Hulst heeft zijn werkzaamheden voorlopig om gezondheidsredenen neergelegd. Zijn herstel duurt naar verwachting tot eind dit jaar. De andere leden van het college van burgemeester en wethouders nemen zijn taken in die periode samen over. Een rondvaartboot is vanmiddag op de Westerschelde vast komen te liggen op een zandplaat. Dat gebeurde ter hoogte van Hoofdplaat. Ruim 70 passagiers zaten voor een zeehondensafari op het schip. Ze zijn met behulp van reddingboten van de KNRM naar Breskens gebracht. Vannacht wordt geprobeerd het schip los te trekken, dan is het hoogwater. En ze kunnen het nog steeds niet geloven, de eigenaren van restaurant Rozewiet in Kortgene. Gisteren kregen ze te horen dat ze een Michelinster krijgen.
8: Vanmorgen kneep Ferdy mij ook even zo van, wow, is dit allemaal gebeurd? In ons klein dorpje, klein restaurantje, maar heel leuk, ja.
6: Het restaurant staat nu in de schijnwerpers. De eigenaren zeggen dat de telefoon nu rood gloeiend staat. Het leuke nieuws komt in een drukke periode. In februari verhuist het restaurant. Het weer in Zeeland hier en daar nog nevelig. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen opklaringen. Bij een zwakke tot matige wind is het 19 graden. Komende nacht en morgenochtend opnieuw kans op mist. In de loop van morgenmiddag gaat het regenen. Dan ook kans op een onweersbui. Het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Even kijken op de weg. Daar zijn vertragingen op de N57. Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 6 kilometer. Je vertraging is daar een kleine 10 minuten. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hoge Heide, 4 kilometer. Daar 5 minuten. En de A16 Rotterdam naar Breda. Voor Dordrecht Centrum een file van 9 kilometer. De extra reistijd is daar bijna 50 minuten.
5: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
0: Ja, goedemiddag, 5:30 is het geweest. Zometeen tijd voor een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Daarin gaat het over telefoons. En kinderen moeten zij namelijk altijd bereikbaar zijn. Ook als ze op school zijn. Steeds meer scholen die verbieden telefoons niet alleen in de klas, maar ze doen het ook tijdens de pauze op het schoolplein of zelfs in de aula. Het kabinet wil die regel landelijk verder gaan aanscherpen. Is dat nou een goed idee of gaat het eigenlijk te ver? Moeten kinderen altijd bereikbaar zijn? Of denk je dat het juist een goede ontwikkeling is? Dat ze redelijk offline op school bivakeren. Ik ben benieuwd naar je mening. Die kun je achterlaten door te bellen of te appen. 0118-499-999. Hoop ik je zo te spreken in een nieuwe editie van Zegt U Het Maar.

Fanny, 7:07. Goedemiddag, dagelijks kun je je mening geven over het nieuws van deze dag. In een editie van, zegt u het maar, het is de dinsdag-editie. En het onderwerp van vandaag, dat zijn mobiele telefoons. Want moeten kinderen nou altijd bereikbaar zijn, ook als ze op school zijn? Daar gaat het vandaag over. Een aantal reacties al binnengekomen via de app. Even een aantal erbij pakken, bijvoorbeeld die van Mark. Hij zegt, verzonnen door mensen die zonder mobiele telefoons opgroeiden. Deze maatregel is niet van deze tijd en slaat nergens op. Laat de jongeren toch gewoon met rust. Els die zegt dan weer, nou, in de les begrijp ik het, maar daaromheen. Wie bel of app je als je in geval van nood in ieder geval nodig hebt. Leraar of iets dergelijks zien ook niet alles. En onderweg naar huis, naar school en of andersom. Vraagtekens zijn er nog wel bij. Jan die laat dan weten, staat vandaag in de pers dat veel mensen zich onveilig dat veel mensen het onveilig vinden. En dan kinderen zonder telefoon, waar de ouders ze niet meer kunnen volgen. Dat lijkt me dan weer een tegenstelling. Of eerst appen of bellen dat je veilig op school bent. En dan je telefoon uit. Zou ook nog een optie zijn. Nou, wellicht. Inderdaad. Wat is jouw mening? Hoe kijk jij ernaar? Laat van je horen. Door te bellen of te appen. 0118 499999.

0: Adrie gaat even een stapje terug in de tijd. Hij zegt, naar aanleiding van de techniek van de telefoon en de sociale gevolgen daarvan. Mijn moeder die zei 50 jaar geleden al tegen mij, de techniek maakt de mens kapot. Hier nog een lange reactie van Ed. Hij zegt, mijn kind gaat zeker niet zonder telefoon de deur uit in deze gekke wereld. Die moet best een eind fietsen, ook waar geen huizen zijn te bekennen. Een school kan het gebruik van een mobiel verbieden op school, maar het bij je hebben wordt een interessante, want het blijft een advies vanuit de overheid. En dat heeft allemaal te maken met juridische aansprakelijkheid. Het is namelijk niet strafbaar om in het openbaar een telefoon mee te hebben. Dat kan een school ook niet verbieden. Alleen op school wel. Maar dan is de vraag, waar laat je dat ding als je op school komt? Als je hem dan verplicht thuis moet laten van school, en daar komt de advocaat met zijn eerste zaak, nou, je voelt hem maar aankomen als er dan onderweg iets verkeerds gebeurt met kinderen. Hij zegt, ik ben benieuwd wat scholen gaan doen en of ze die verantwoordelijkheid eigenlijk willen dragen. Want de overheid is niet gek, maar wel gehaaid. Ed, bedankt ook om te reageren. Wil je zelf iets kwijt over dit onderwerp, laat dan van je horen. Door een appje te sturen of te bellen, kun je doen naar 0118-499-999. Hier komt nog binnen je kind, kan toch ook gewoon via de school bijvoorbeeld bereikbaar zijn. Ronnie, laat dat nog weten. Goed, hoe denk jij erover? Laat van je horen. Volgens mij gaan we naar de eerste beller. Volgens mij gaan we naar Kruiningen, naar meneer Brouwer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
1: Ik zou even mijn radio uitzetten.
0: Ja, anders luisteren we naar elkaar en zo. Dat wordt allemaal lastig.
1: Ja. Dan galmt het.
0: Ja, precies, inderdaad.
1: Ik wil gewoon even zeggen, vroeger, dan zijn ze altijd van, als er wat op doet, dan bellen we wel naar school. En dan de kinders nu onderweg de fiets, op de fiets een telefoon bij de raam, is oké. Maar in de klas moeten ze gewoon de telefoon uitzetten.
0: Ja,
1: dat
0: precies.
1: Is mijn mening.
0: Ja. Alleen gaat het hier vaak over van is het niet mogelijk dat kinderen überhaupt geen telefoon mee naar school nemen? Dat ze echt verbannen worden van het schoolterrein, volledig.
1: Nou, dat hoeft niet, volgens mij. Ik vind gewoon dat het gewoon... Kijk, op tijdens de les moeten ze gewoon die telefoon uitzetten.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En doet er wat op, dan moeten de ouders maar naar de school bijhalen.
0: Ja, precies. Oké, tijdens de schooltijd, maar daarbuiten houden ze wel gewoon, zegt u.
1: Ja,
0: want dat is dan de zorg van heel veel mensen, dat ze zeggen, ja, maar als mijn kind onderweg is en er gebeurt iets, dan hebben ze geen telefoon bij zich, wat dan?
1: Ja, dan wel. Want tijdens tussen huis en school mogen ze de telefoon bij de raam.
0: Ja.
1: Nee, maar als ze dan op school komen en ze geen de les volgen, dan moeten ze de telefoon uitzetten.
0: Ja, precies. Want dat doen ze bijvoorbeeld bij het Calvijncollege, hoorden we gisteren al in Goes, doen ze dat al jaren. En zij zeggen, er wordt eindelijk weer gepraat in de aula en er worden spelletjes gespeeld. Het is weer gezellig.
1: Ja.
0: Dus het heeft zijn voordelen, volgens u.
1: Voor- en nadelen.
0: Ja. Duidelijk. Bedankt om te bellen, meneer Brouwer vanuit Kruiningen.
1: Oké.
0: Fijne avond. Dag.
1: Dag.
0: Gaan we door naar Nissen. Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Goeiedag, ik spreek met Ronnie Hogerheide.
0: Goedemiddag, zegt u het maar.
2: Goeiedag, ja, ik had vanochtend even een app naar jullie over dat mobiel gebruik.
0: Ja.
2: En toen heb ik ook gezegd van ja, ik denk ook dat het wel wat onrust teweeg kan brengen. Want je moet maar bereikbaar zijn en je moet op Facebook zitten en op TikTok en weet ik het allemaal.
0: Ja.
2: Dat geeft denk ik zelf ook wat onrust. En over bereikbaarheid... vroeger hadden wij ook geen telefoon mee naar school, want die was er toen gewoon niet. En als er wat was van thuis uit, dan kon de conciërge, dan konden ze in ieder geval naar school bellen, naar de conciërge bijvoorbeeld. Of als wij wilden bellen naar huis, dan kon dat ook via school.
0: Ja, precies. Ja.
2: Dus ik kan wel begrijpen dat ze, want ik heb ook een smartphone en ik doe ook van alles met mijn telefoon. Het is hartstikke handig.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Maar ik denk wel dat het wat meer onrust in de samenleving teweeg brengt.
0: Te veel onrust, volgens u?
2: Ja, ik denk zelf van wel. Ik heb zelf Facebook gehad en ik heb het nu niet meer. Gewoon om toch. Je zit toch snel veel op je mobiel.
0: Ja, dus was eigenlijk te verslavend, zegt u?
2: Ja, klopt ja. En ik vind ook gewoon als je op school bent, ja, dus ben je eigenlijk om te leren. En ik ging ook niet graag naar school, maar ja.
0: Nee, dat is ook zo. Het is
2: wel handig om de lessen een beetje te volgen ongestoord.
0: Ja, ja. Dus ja. Dan reageren andere mensen en die zeggen ook weer... ja, maar de leerlingen hebben die hebben het huiswerk... die hebben de roosters allemaal in de app staan op de telefoon. Waar moeten ze dat dan straks gaan doen?
2: Sorry, zeg het nog eens een keer. Wat hebben ze allemaal op de app staan, de leerlingen?
0: Nou, dat ze speciale apps hebben van school waar het rooster in staat... waar het huiswerk in staat. Als ze dat dan niet mogen gebruiken in de school, dan is het best onhandig.
2: Goed, ze zouden eventueel ook gewoon in de aula aan een soort elektronisch bord kunnen hangen... waar het allemaal op tevoorschijn komt. Wat ze wat moet doen, bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Ja. Maar ik begrijp inderdaad dat het best een goede ontwikkeling zou zijn, volgens u. Omdat het toch wel heel erg verslavend is, die telefoon.
2: Ik denk van wel. Ik merk het aan mezelf ook. Dus. En de een is daar misschien gevoeliger voor dan de ander. Er zit zeker verschil in.
0: Nee, precies. Het punt is helder. Bedankt even om te bellen. Dan zegt u het maar ook. En een fijne avond.
2: Groetjes aan mijn moeder.
0: Bij deze gedaan.
2: Ja, is goed.
0: Dag, hè.
2: Dag. Hoi.
0: Even kijken wat er hier nog binnenkomt. Veel appjes, dank daarvoor. Eens even kijken. Maddy die zegt, hoi Michiel, geen telefoon mee naar school. Ik vind het prima. Vroeger hadden we dat ook niet. Het is ook veel beter om te socialiseren. Door geen gebruik te maken van mobieltjes... raken ze met klasgenoten en anderen in gesprek. Dat is toch veel gezelliger eigenlijk. Het Rusty zegt, wat die meneer zegt, vroeger hadden we die ook niet. Maar vroeger is echt wel voorbij. Voor kinderen die vaak alleen onderweg zijn... is een telefoon zeer belangrijk. Er lopen zoveel gevaarlijke idioten rond. En Teken die zegt dan nog, rooster en huiswerk kan toch ook gewoon in zo'n ouderwetse agenda. Ja, zit ook wel weer wat in. Je mening die is welkom. Hoe denk jij daarover?

0: door naar Vlissingen. Meneer Jaspers, goedemiddag.
1: Ja, goeiedag. Nou, ik ben wel voorstander dat die kinderen allemaal de telefoon bij de redden.
0: Ja, waarom?
1: Nou, kijk maar hier op Alger en ook of hier in Zeeland. Er zijn vele lagere scholen die zijn dicht. Waar vroeger een dorp een lagere school had, die moeten nu kilometers fietsen naar een ander dorp om op school te gaan.
0: Ja.
1: Het PH nou ook, het wordt weer donkerder. Voor de veiligheid, voor die kinderen, zeg ik een telefoon bij in hebben.
0: Ja, precies. Ja, voor echte grote afstanden dus.
1: Ja, nou, ja, maakt niet uit. Kijk, vroeger hier om de hoek had je school. Nou, moeten ze ook al kilometers fietsen.
0: Ja.
1: Dat is overal zo. En nou, je moet de nieuwsberichten maar eens lezen wat er allemaal op straat en 's avonds gebeurt. Ik vind voor de veiligheid van die kinderen gewoon die telefoon meenemen en op school zet je hem uit.
0: Ja, precies. Oké. Maar dan moet ze op school gewoon ergens in een kluisje bewaard worden en aan het einde van de dag neem je ze mee.
1: Ja, dat vind ik wel. Maar je zou toch raar op staan kijken naar je een bericht thuis krijgt van er is dat en dat met je kind gebeurd. Terwijl die omdat hij een telefoon bij hem heeft en niet kan melden wat erop doet.
0: Nee. In die zin is het dus veranderd, zegt u, in de afgelopen jaren. En is wel echt nodig.
1: Natuurlijk, vroeger ik weet niet veel lagere scholen bij elkaar. En nu, ja, dan moeten ze een eind fietsen. Vooral de scholieren die op die dorpen wonen. Dan moeten ze naar een ander dorp op school. En de lagere school, nou, ik vind voor de veiligheid die telefoon bij je hebben.
0: Ja, er komt nog een reactie binnen van Danny en die zegt kinderen leren tegenwoordig via hun telefoon veel meer dan de lessen die in Den Haag worden verzonnen.
1: Ja, dat weet ik dan niet. Dat is een tijdje vandaan. Maar ga mij om de veiligheid van die kinderen.
0: Nou precies, ja. Heeft u zelf een smartphone en gebruikt u het veel?
1: Ja, ik heb er zeker één.
0: Ja, maar zit u er veel op?
1: Maar toen dat pas begon op het werk en de firma bij ons, alle uitvoerders en iedereen die kreeg dan een telefoon.
0: Mm-hmm.
1: En dan kwam er zo'n man dat uitleggen van, en dan was er weer zo'n nieuw model uit. Je kan dit ermee, je kan dat ermee. En die zat dat uit te leggen en op een gegeven moment vroeg die van, zijn er nog vragen? Ik zei ja. Hij zei, wat is uw vraag dan? Ik zei, kun je er ook mee bellen?
0: Nee, ja, dat vraag je wel eens af met die dingen, maar ze kunnen inderdaad nog bellen, ja.
1: Ja, nee, maar hij zat allemaal uit te leggen, je kan dit ermee, dat ermee, dus daarom stelde ik die vraag, kan je er ook mee bellen?
0: Nee, precies, dat snap ik heel goed inderdaad. Maar goed, de mening is helder, meneer Jaspers, bedankt om te bellen. Daar zegt u maar. Okay. Fijne avond gewenst. Dus even kijken, Maddie die reageert nog een keertje, die zegt Michiel, toch nog eventjes. Voor kinderen die echt ver van hun school wonen, moet het toch mogelijk zijn om een telefoon mee te kunnen nemen. Maar bij binnenkomst van de school dan gewoon inleveren, dat lijkt mij dan het handigst, maar niet bij zich houden bij de les. Even kijken, Marianne die zegt nog, in de scholen daar staan schermen met de roosters en mededelingen. Het huiswerk gewoon in de papieren agenda. Cijfers en resultaten gewoon in de les doorgeven, geeft ook minder stress. En tijdens de rit naar school dan gewoon wel die telefoon. Peter die zegt, voor wie moeten de leerlingen onder schooltijd nou eigenlijk bereikbaar zijn? Juist voor niemand. Als er familieomstandigheden zijn, dan is de school bereikbaar. En veiligheid buiten de schooltijd is wel een goede reden om er eentje bij te hebben. Goed, veel meningen via de app. Ik hoop je nog te spreken aan de telefoon. Dat is gezelliger. Kunnen we daarover praten? In zegt u het maar. Laat je mening achter. 0118-499-999. Tini, die zegt nog, jaren geleden had je op de schoolfietsroutes veilig honk, waar ze aan konden kloppen voor bijvoorbeeld een valpartij, een kapotte fiets of een lekke band. Hier dan ook nog een reactie. Even kijken. Rezi die zegt, onzin dat Zeeuwse scholen dit al jaren doen. Leerlingen die hebben hun roosters en huiswerk in magister, wat op de telefoon staat. En die hebben ze dus nodig. Die zogenoemde telefoontas, die werkt niet. Leerlingen hebben daar scheid aan, zegt ze. Omdat het geen wettelijke verplichting is. Goed. Je kunt reageren zoals Jannie bijvoorbeeld heeft gedaan vanuit Boelgat. Goedemiddag, Jannie.
2: Ja, goedemiddag. Dit is jullie met Jannie Herbert. Ik zal eerlijk vertellen, jaren terug, 35 of 40 jaar terug geweest. Wij wonen hier op Boerengat en toen bouwden er hier een meisje aan. Ze zei, mag ik eens even naar huis bouwen? Toen had je nog niet die telefoons. Ik zei, ja, dat mag natuurlijk. Ja, maar ze zijn een lekker band. En die kwam vanaf hoofdplaat, moest hij nog zelden rust in te neuzen.
0: Oh, ja.
2: En ze zei, ja, en ze zei, ik ken examen. Ik zei, maar reer mijn kind toch. Ja, en ze zei, dan moet ik op tijd zien. Dus ik zei, weet je hoe dat me doet?

0: je pakt mijn fiets en je fiets blijft hier staan. Dus dat is zo gebleven. Maar dat meisje had toen ook nog geen telefoon. Dus gelukkig aan wij hier wonen, kon ze hier bouwen.
1: Nou precies, ja.
0: En aan de andere kant, dan zie je ook weer wat. Dat kan ook gebeuren. Aan kinderen onderweg zitten met een lekke band of weet ik het wat of het een of het andere. Dan is het natuurlijk wel handig. Ja. Maar ik vind ook niet dat dat maar in die school moet gebeuren.
2: Daar gewoon lekker weghouden.
0: Als er iets gebeurt, dan komt zo iemand er best wel achter. En dan wordt er naar de school gebouwd.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Maar toen dat meisje, ja, die was helemaal in paniek. Want die had examen en ze mocht erop dit zien.
1: Hey, ja. Dus, ja,
0: en die kwam hier baan. Ik zei, weet je wat je doet? Pak mijn fiets. En, nou, en dan later, ja, en dan smelde ze. En dan heb ik later nog een mooi bloemetje van haar gehad. En dan stond erop, hartelijk dank, een meisje. Je hebt dat meisje. En dat is me nooit vergeten.
1: Nee, dat snap ik. Maar
0: dat vond ik zo lief.
1: Ja, dat snap ik.
0: Zulke dingen gebeurden toen. Maar ja, dat denk ik al 35, 40 jaar terug. Hè, zo.
1: Daar is even
0: dus
1: geleden.
0: Dan kunnen ze natuurlijk gelijk bouwen. En dan komen gelijk die ouders, of weet ik het iets of wat. Maar toen dat meisje dat kwam weer aanbouwen. En ze zei, mak eens naar rustbouw. Want ik heb een...
1: Dus dan, en tegenwoordig hebben die ouders...
0: Voor zulke dingen is het natuurlijk wel guns.
1: Zeker. En tegenwoordig hebben heel veel ouders al de locatie standaard in hun telefoon. Dus dan zien ze altijd waar een kind is.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Waar ze rijden en zo allemaal. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat is zo.
1: Maar goed, buiten
0: dus
1: de school houden,
0: kant,
1: begrijp
0: ik. Kan ook eerlijk zijn, er wordt wel eens tv van gedaan. Maar dat is bij ons hier ook wel eens. Dat zit allemaal met die telefoon bezig en te doen. Mm-hmm. En goed, maar aan de andere kant... echt voor scholieren en zo allemaal... vind ik het ook niet verkeerd.
1: Nee, precies.
0: Als ze onderweg zijn, kunnen ze altijd even... Hey?
1: Precies.
0: Dus bij deze.
1: Bedankt,
0: maar
1: Jannie.
0: Als het echt allemaal... Zomaar op school en zo allemaal, en allemaal van voor dat onzin en zo allemaal, daar stond ik ook allemaal niet achter, hoor.
1: Nee, okay.
0: Maar dit vind ik dan, bepaalde dingen vind ik dan toch wel goed.
1: Nou, en bij jou kunnen ze aanbellen om de fiets te lenen,
0: ja,
1: dat horen we wel.
0: Ze mogen altijd aanbellen, dat is geen
1: niet.
0: Punt. Dat gebeurt dikwijls ook wel een fietspompen, moet je met een zevende band oppompen. Ja hoor, dat mag allemaal. Dat is geen punt.
1: Nee, precies.
0: Als iemand kan helpen, moet je het doen.
1: Zeker. Jannie, fijne avond, dankjewel.
0: Ja, hetzelfde.
1: Erik van Tongeren, goedemiddag.
3: Ja, Michiel, goedemiddag. Ja, de telefoon, dat is iets van deze tijd. Hè?
1: Ja, zeker.
3: Als er een babytje geboren wordt en hij zegt voor het eerst mama en papa... dan krijgt hij meteen een telefoon en een laptop in zijn wieg. Ja? Wij leerden hem dus wat meer woorden, maar dat werkt even anders vandaag de dag. Ja, ik doe er nog niet in mee, hoor.
1: Kan zeggen, moeten we accepteren dat zo is? Of?
3: Ja, ik heb nog gewoon een LL-telefoon. Dan kan je dus door lullen en luisteren. En verder kan je er niks mee doen. En daar is hij ook voor uitgevonden.
1: Precies.
3: Ja. Ja. Maar kijk, er is een heel andere tijd. Vroeger ging je gewoon naar school. En dan wist je dus dat je kinderen op... Of er was eens een keer een ongeluk. Maar er was ook weinig op de weg. Maar tegenwoordig is die weg ook druk. Ja. Dus als die kinderen geen telefoon meer hebben... En vader en moeder die werken allebei... Mm. Ja, dan krijg je dus een heel andere toestand. Alleen bij de lessen... Nee, gewoon een telefoontje dus naar een zeefje en die inleveren. En als de les voorbij is, dan we dus uit school gaan. Dan, het is ook niet op de speelplaats of zo. Nee, als de school over is, dan een telefoontje pas pakken. Want er moeten wel regels voor gemaakt worden.
1: Ja, precies.
3: Voor het zootje.
1: Ja, ja. Nou ja, nee, goed doen ze het aantal jaar nu op het Calvijn College. En daar zeggen ze, iedereen is sociaal met elkaar en dat is weer helemaal terug.
3: Ja. Als je ergens komt in een wachtplaats of wachtruimte... Ja, dan zie je mensen binnenkomen en voordat ze gaan zitten... hebben ze die telefoon al uit de broek.
1: Ja, dat klopt.
3: Ja, en dan zegt niemand wat ze zitten, allemaal met dat ding zitten ze te spelen. Ik denk, nou, gezellig.
1: Nee, en als je dan goeiemiddag zegt, dan is iedereen verbaasd.
3: Nee, dan zeggen ze rot.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
3: dan moet je het busje bijna laten komen.
1: Nee, dat klopt.
3: Nee, dat kunnen ze niet. Nee, het is, je krijgt veel meer communicatie. Dat missen wij op het ogenblik, hè.
1: Ja.
3: Dus dat mensen dus met elkaar kunnen praten. En dat zeg ik, die baby krijgt meteen een telefoon. Als ik mijn kleinkinderen... Ja, die, als ik zie hoe die met dat ding bezig zijn... Ja, dat is deze tijd. Het is 2026. We kunnen er niks aan doen.
1: Nee,
3: we kunnen het niet meer terugdraaien.
1: Nee, zeker waar. Van Tongen, bedankt om te bellen nog eventjes.
3: Graag gedaan.
1: Ja, van de Maas tot slot, Oosterland. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, met Jan. Ik had het ook gezet lusten en wat dan me opvalt. Er zijn allemaal oude mensen die te behalen.
1: Mm-hmm. Ja.
4: En dat is eigenlijk, ja, wat ik ga hier ook wel een mening over. Maar eigenlijk wat er natuurlijk moeders, jonge mensen behalen met kinderen op scholen. Ja, dat is belangrijk. Hoe denken die erover?
1: Zeker.
4: Als ze erover denken, ja, dat is. Ik weet niet wat is, had ons vroeger in scholen fietsen. Ik deed het op scholen, is dat denk ik geweldig waardeloos. Dat die kinderen een telefoon niet dragen. Onderweg, dan zag ik nog niet, ja, misschien. Maar dat is een beetje wonderlijk wat ik dan hier zie. Want we rijden vroeger, rijden meneer Van Dorp, maar je weet ik het, 20 maas, 20 jongens, kinderen, naar de Zierenzeer. We hebben er nog 10 of 15 van Bru, weet je, mijn nieuwkaar, het was een hele stoet. Dat zie ik nooit meer. Daar rie kinderen die rie van naar scholen, natuurlijk, maar allemaal apart.
1: Want zegt dat sociale stukje is dan een beetje weg, volgens
4: dat
1: u?
4: Dat is denk ik al geweldig verkeerd.
1: Ja. Toch zegt Huip nog, en dat is ook interessant, die telefoon voor onderweg brengt dan ook weer gevaren met zich mee, want ze rijden allemaal met die telefoon in de hand. Dat is dan ook weer gevaarlijk.
4: Daarom kan je het weten. Want ik ook vroeger was lekker bang dat, hè, en daar reed je altijd, en dat zou vooral wel eens. Je kan altijd ergens bij, daar reed je naar een boerderie of naar mensen die hadden aan de kant van die weg. En dan zei je, oh, mag even balen, mijn moeder, mijn vader, mama en kaal, lekker man. Of je bent zelf, dat is ook nog een keer een puntje. Maar nou, daar tiende ben ik ook een fietsbank klappen.
1: Ja, nee, deze zit absoluut wat in, inderdaad. Ja. Ja.
4: Maar goed, het is niet meer wachten, denken. En ik zet de zaal daar zo goed op die telefoon.
1: Ja.
4: En alles en alles staat erop tegenwoordig.
1: Dat is het.
4: Dus het is niet meer weg te denken.
1: Nee. Jan van der Maas, bedankt om te bellen. Nog aan het slot van Zegt U Maar. Vanavond gewenst. En tot de volgende. Dag, hè. Dag. Tot zover Zegt U Maar. Morgen een nieuwe editie. Iets voor 12 hoor je bij Elsa en Goedemorgen Zeeland wat het onderwerp is. En meer nieuws hoor je zometeen nog na 6 in Zeeland. Kom thuis.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: Betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoog opgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
14: Voordeelhuisjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
13: Voordeelhuisjes.nl. ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
15: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
16: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
17: En als je huur verandert?
16: Pas het zelf aan.
18: En als je gaat samenwonen?
16: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
19: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
20: Vergeet je niet in te smeren.
19: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
21: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
19: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
22: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
23: Meer voor minder. Simpel.
21: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
24: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
25: Omroep Zeeland.
11: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
26: Omroep Zeeland. Het WK Futsal gaat bijna beginnen. Of het EK moet ik zeggen, sorry. Dat gaat bijna beginnen. En de voorrondes die vinden dan plaats in Portugal. Zaalvoetbalster Alice Dijkstra blikt er zo op vooruit. In deze Zeeland komt thuis. Wat gaat het weer doen de komende dagen? Het gaat veranderen. Jules Gennaert, die hoor je daar zo over. En het is de internationale dag van de Duitse taal. Dat is super. Zometeen onze zilveren dag daar, die ons alles daarover kan vertellen. Nela Albrecht. Dat en meer hoor je allemaal in deze Zeeland komt thuis op je dinsdagavond met muziek van Irene Cara en Fame.

0: Irene Cara in Fame. Zaalvoetbalster Alisa Dijkstra die vliegt morgen met de Nederlandse vrouwenfutsalploeg naar Portugal. Daar hoopt de Middelburgse zich met Oranje te plaatsen voor het EK-futsal van volgend jaar in Kroatië. Sportverslaggever Mark Samson die sprak met Dijkstra, die logischerwijs blij is met haar oproep voor Oranje.
1: Nou, het is geen vanzelfsprekendheid dat je wordt geselecteerd. Want je moet wel gewoon presteren en laten zien dat je thuis hoort bij het Nederlands zaalvoetbalteam. Dus ik ga er nooit van uit dat ik erbij zit.
2: En dan gaan jullie van 8 tot en met 11 oktober naar Portugal voor het EK-kwalificatietoernooi. Hoe groot is de spanning binnen de groep?
1: Iedereen heeft er in eerste instantie heel veel zin in. En ik denk dat het met de spanning nu nog wel meevalt. Maar zodra we daar zijn en mogen opkomen lopen voordat we tegen Portugal mogen aantreden, dat dan de spanning wel zal stijgen.
2: Hoe kijk je naar die drie tegenstanders? Portugal is normaal gesproken misschien wel een maatje te groot?
1: Ja, Portugal is gewoon een hartstikke goed team. Die winnen ook met 1-0 van Spanje, ook het topland. Ja, dat wordt gewoon een hele lastige partij. Ik denk dat we zoveel meer moeten geven dan dat we normaal gewend zijn om daar goed resultaat tegen neer te zetten. En dat we onze kansen moeten pakken tegen Finland en Tsjechië.
2: Dan is er in de afgelopen jaren het een en ander veranderd bij jullie. Vooral op het gebied van trainingen. Dat zijn er meer geworden. Geeft dat jullie ook meer vertrouwen nu?
1: Sowieso is het fijn natuurlijk om meer met elkaar te trainen. Omdat je toch allemaal ook van een andere club afkomt. Je bent niet gewend om met elkaar te spelen. Dus tijdens de trainingen kan je veel meer aan elkaar wennen. Veel meer standaard dingen in de groep brengen. En daar zijn we hartstikke blij mee. Dus dat geeft ook wel vertrouwen.
2: En dan kan ik me voorstellen inderdaad dat het vertrouwen lekker is. Ook omdat je nu zelfs als nummer 2 zijnde in de pool je nog zou kunnen plaatsen voor het eindtoernooi.
1: Ja, klopt. De twee beste nummers 2 die plaatsen zich ook rechtstreeks. Dus alle ogen gericht op plek nummer 2 inderdaad in onze pool.
2: En dan zijn het wel allemaal eigenlijk hele drukke dagen, denk ik. Want je speelt 3 wedstrijden in 3 dagen tijd, volgens mij.
1: Ja, klopt. We vliegen woensdagochtend. En donderdag staat al de eerste wedstrijd tegen Portugal op het programma. En dan nog geen 18 uur later uit mijn hoofd treden we al aan tegen Finland. Dan heb je 1 dag rust en dan mag je weer tegen Tsjechië. Dus dat is een hartstikke vol programma. En ook wel een zware belasting.
2: Is dat wel te doen of is het eigenlijk een beetje gekkenwerk?
1: Nou, we moeten het sowieso doen. En ik heb er alle vertrouwen in dat het ook goed gaat komen. Alleen het is wel iets anders dan wat wij gewend zijn. Omdat je normaal 1 keer in de week een wedstrijd speelt. Maar goed, we hebben de afgelopen tijd heel hard met elkaar getraind. En alle vertrouwen in dat daar goed uit de verf gaan komen.
2: Je bent 30 jaar oud. Je bent afgelopen mei landskampioen geworden. Maar een EK spelen, zou dat misschien wel de kroon op jouw carrière zijn?
1: Ja, ik heb altijd uitgesproken dat ik heel graag een eindtoernooi wil spelen. En die kans is er nu, dus dat zal zeker een bekroning zijn op mijn zaalvoetbalcarrière. Ja, dat klopt.
0: Donderdag dan speelt Nederland voor het eerst. Om 7 uur is Portugal dan de tegenstander.

0: Merk samen met Andy Grammer de Thing I Love. Kwart over zes geweest. Nog een keertje voor het weer naar Shugenachu, waar we de zon dan toch nog te zien kregen. Het was dan wel richting het einde van de middag. Maar het gebeurde wel. Hoe gaan we de dag afsluiten?
1: Vrij zachte avond, weinig wind ook, dat is allemaal prima. En verspreid dus een paar mooie opklaringen voor het laatste 1-2 uurtje van zonneschijn van vandaag. Nou, dan gaan we natuurlijk op weer naar een mistsituatie vannacht en ook morgenochtend. Dan is er ook zeer weinig wind. Wel is er een zwak noordoosten tot oostenwindje morgenochtend. Het lijkt weinig uit te maken, maar ze betekent wel dat de mist een beetje stilstaat. En dan kan de zon misschien wat makkelijker doorheen komen dan vandaag. Dus in de loop van de ochtend een paar opklaringen. Ook morgenmiddag eerst nog wel, maar later morgenmiddag een paar buien, jawel. Ook weer eens een keertje, met een kleine kans op een onweersbui. En morgenavond gaat de omslag beginnen met een noordwesten tot noordwind die windkracht 6 wordt aan zee. En periode met regen met 5 mm aan neerslag of meer tot middernacht. Nou, tussendoor nog een maximum temperatuur 20 tot 23 graden. En voor degene die de warmte, de relatieve warmte het beu zijn, beter nieuws, donderdag een noordwestenwind met een paar buien en een paar brede opklaringen, mooie blauwe lucht dan ook. En 15 à 16 graden is weer een heel ander verhaal en dus ook een heel ander weertype dan.
0: Kan zegt, het gaat dus echt wel veranderen de komende dagen.
1: Ja, zeker. Dus donderdag gaat het beginnen. Daarna blijft een beetje in een wisselvallige wereld met af en toe oceaanstorken die tot aan Schotland, Noordzeegebied komen. Niet tot bij ons, dat betekent dat het niet al te guur zal worden. Niet extreem dan, maar toch een beetje normaal herfstachtig. Met vrijdag eerst droog weer, later af en toe regen. Zaterdag een beetje een afwisseling en dan zondag weer droger met wat meer opklaringen.

0: UB40 can't help falling in love with you. En dan anders. Hoe heet die nou? Can't help falling in love. Sorry, verkeerde titel, maar UB40 hoorde je bij Omroep Zeeland. Laten we even kijken wat er nog opviel in het nieuws vandaag. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. Dat werd veroorzaakt door het extreem warme zeewater in de Middellandse Zee. Het noodweer had veel weg van een tropische storm, maar of dat het ook echt was, dat moet nog verder onderzocht worden, zegt het KNMI.
1: Welke naam je uiteindelijk ook aan het beestje geeft, of het een tropische storm geweest is, of het weer iets anders geweest is, we hebben de impacts gezien. Er zijn grootschalige overstromingen geweest. Er zijn meerdere doden gevallen. Dat is wel gewoon heel zorgwekkend. Dat je zoveel sterke regenbuien hebt die ook langere tijd boven dezelfde plek blijven hangen. Dat moet ook zeker echt wel gemonitord blijven worden.
0: Tussen de 150 en 200.000 mensen liepen vandaag mee in protestmarsen door heel Frankrijk. Liet de autoriteiten weten. Scholen, docenten en ouders die protesteerden namelijk voor de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. Ze blokkeerden onder meer honderden scholen en dat is niet het enige, vertelt deze verslaggever van de VRT.
2: De scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Ze steken vuurwerk af en de vraag is natuurlijk hoe de dag nu zal verlopen. Er is al heel veel geweld geweest en straks is er ook een nationale optocht, een betoging. Hier in Parijs verwacht men enkele tienduizenden mensen die op straat zullen komen.
0: En ook in Lyon en Straatsburg was het onrustig. Ja, en elk jaar zijn er in deze periode van het jaar, zijn ze dan weer te horen, de beurlende herten. Het is de lokroep van de mannetjes naar de vrouwtjes. Maar op de ene plek in het land, daar beurlen de herten eerder dan op de andere plek. Er is nooit eigenlijk wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het waarom. Maar deze boswachter die heeft wel een vermoeden.
3: Het vermoeden waar we het aan de koffietafel over hebben is dat de herten de hinders willen hun kalver laten geboren worden wanneer de vegetatie echt uitbundig aanwezig is. En dat is hier is dat door de grote aantallen ganzen die in het gebied zijn, komt dat pas later op gang. Die gaan in half mei weg. En dan zie je ook, nou kan je bijna een weddenschap opleggen, dat ze vanaf 1 juni, eind mei en juni, de eerste kalveren gezien kunnen worden.
0: Ja, nieuws wat op van buiten onze provincie. Het laatste Zeeuwse nieuws heeft Stefan Danen zo. En eerst hoor je Maat Smit.

0: Omroep Zeeland, Fleetwood Mac. Het is 6:30. We gaan het zo meteen over de Duitse taal hebben. Het is namelijk de dag van de Duitse taal. Onze zilveren dag weet daar alles over. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo van Stefan Danen.
1: Dagenvos Textiel. U kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5+1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
2: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Half 7 geweest. Stefan Danen praat je bij met het laatste Zeeuwse nieuws. Stefan, goedenavond.
6: Goedenavond. De hoogste baas van de politie Zeeland, Tim de Kraker, keert niet terug als chef. In juni werd hij op non-actief gesteld. De Kraker krijgt nu een niet-leidinggevende functie buiten Zeeland. Wel mag hij de rang van commissaris behouden. De Kraker en de politie willen er verder niet veel over kwijt, zegt verslaggever Rick Bolt.
7: Volgens de politie gaat het om een intern onderzoek en doen ze er daarom geen uitspraken over, ook in verband met privacy. En het enige wat Tim de Kraker zelf kwijt wil, is dat hij de strafmaat voor hetgeen wat hij gedaan heeft buitenproportioneel vindt. En hij spreekt dan ook van een tegenvaller.
6: Wethouder Gino De Pauw van Hulst heeft zijn werkzaamheden voorlopig om gezondheidsredenen neergelegd. Zijn herstel duurt naar verwachting tot eind dit jaar. De andere leden van het college van burgemeester en wethouders nemen zijn taken in die periode samen over. En een rondvaartboot is vanmiddag op de Westerschelde vast komen te liggen op een zandplaat. Dat gebeurde ter hoogte van Hoofdplaat. Ruim 70 passagiers zaten voor een zeehondensafari op het schip. Ze zijn met behulp van reddingboten van de KNRM naar Breskens gebracht. Vannacht wordt geprobeerd het schip los te trekken, dan is het hoogwater. Het weer in Zeeland volop opklaringen. Vannacht en morgenochtend weinig wind en daardoor opnieuw kans op mist. Aan het begin van de dag komt er wel wat zon bij, maar later op de dag gaat het regenen. Daarbij ook kans op een onweersbui. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Goedenavond, Zeeland komt uit.

And It's Only Love. 7:30 is het geweest. Traditiegetrouw gaan we zo meteen naar onze Zeeuw van de Dag. Ik hoop dat het gesprek een beetje het Nederlands gaat zijn, want we gaan het hebben over de Duitse taal. Internationale Dag van de Duitse Taal is het. Nela Albrecht spreekt de Lionel Richie.

0: Sierra Spyro, Material Lover. Het is bijna 6:15 op de internationale dag van de Duitse taal. En Nele Albrecht is geboren en getogen in Duitsland en voor werk dan terechtgekomen in Zeeland. En dan daarom onze Zeeuw van de dag. Nele, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Wat is er volgens jou zo mooi aan die Duitse taal?
1: Ik denk de diversiteit. Dus we hebben echt hevige woorden die allemaal net wat anders zijn om eigenlijk bijna hetzelfde ding te omschrijven. Dus ja, dat.
0: Ja, noem eens een voorbeeld.
1: Ik denk altijd voor aardig of lief hebben wij heel veel verschillende woorden. Zeg maar net in de context. Dus we hebben lief. Oh god. Nu heb je me. Nou ja, goed, kunnen we het daarbij houden? Er zijn heel veel woorden daarvoor. Nee, ja. Maar ik spreek dan zelf ook een soort van dialect uit het Ruhrgebied waar ik vandaan kom. Dus daar hebben we ook een aantal leuke woorden. Dus ja, dat.
0: Ja, precies. Hey, toch heb ik het idee bij Duits, het klinkt altijd een beetje hard, hè? Het is een harde taal.
1: Ja, ik denk dat het wel een beetje door de uitspraak komt. Ik denk dat, ja goed, dat is uiteraard wel een wat hardere taal. Maar eigenlijk spreken we wel wat minder uit de keel bijvoorbeeld dan het Nederlands. Dus ik vind juist het Nederlands eigenlijk altijd wat harder klinken.
0: Oh ja? Oh.
1: Maar daar kan je wel best wel met de Nederlands een discussie over gaan.
0: Dus. Dat is een leuke discussie inderdaad. Jij hebt zelf een Zeeuwse vriend. Wat spreken jullie thuis? Is dat Nederlands? Is het Duits? Is het een mix daarvan?
1: Nee, het is zeker wel Nederlands. Ik ben nu ook volgend jaar 10 jaar in Nederland. Dus vandaar die tijden dat ik Engels moet praten, die zijn gelukkig wel over. Om mij te zeggen wat ik wil zeggen. Dus het is vooral gewoon Nederlands thuis.
0: Ja, okay.
1: En weer eens doe ik poging tot Zeeuws, maar dat is...
0: dat is de volgende stap.
1: Ja, precies.
0: Nou, precies. Ja. Hey, we hadden het net al over dialecten, want jij zegt, kom zelf uit het Ruhrgebied. Zijn er eigenlijk in het Duits ook veel verschillende dialecten, zoals we in het Zeeuws kennen?
1: Ja, ontzettend veel. Eigenlijk, we hebben dan 16 bundeslanden en ieder bundesland heeft sowieso zijn eigen dialect. Maar ook binnen die bundeslanden heb je verschillende dialecten, dus... Ja, ik bijvoorbeeld hoef in Bayern niet te proberen hun te verstaan. Net zo weinig dan in Niedersachsen bijvoorbeeld. Dus,
0: er is gewoon verschil in. Ja.
1: Uiteraard.
0: Grappig gezien.
1: Ik heb ook zelf nog voor diegenen die misschien vaak in Duitsland komen, of tenminste in het Ruhrgebied. Ik had vorig jaar laten zien dat ik tenminste een Junbus kan bestellen. Maar voor diegenen die een keer in Duitsland komen, kunnen ze een pommes schranken.

0: Cornelissen en She's So High. Dit heb je gemist vandaag op de radio bij Omroep Zeeland. De Wespenstichting die roept Zeeuwen nu al op om zich aan te melden voor de wespentelling van volgend jaar. Dit jaar waren er maar 10 tellers. En om een goed deel te krijgen over het aantal wespen zouden enkele tientallen mensen moeten helpen. Dit keer werd de Franse veldwesp het vaakst geteld. Maar het kan een vertekend beeld zijn, zegt de Wespenstichting.
1: Hoewel inderdaad de limonadewespen wel over het algemeen het meest geteld wordt, kan je wel eens wat uitzonderingen hebben. Met een relatief klein aantal tellers krijg je dat natuurlijk ook wel een wat mogelijk vertekend beeld.
0: Nou, hoe zag jouw omgeving er honderden jaren geleden uit? Stond er een kasteel, een vesting, een kerk of misschien een molen op de plek waar je nu woont, werkt of wandelt? De archeoloog en kaartenmaker Richard Linsen die maakte voor de gemeente Terneuzen voor elke kern historische kaarten waarop je kunt zien hoe het er toen uitzag.
2: Het is eigenlijk verrassend vaak herken je dingen en dat is het leuke. Soms zit het maar net in de lijn van waar tuintjes ophouden en dat schijnt dan toch het begin geweest te zijn van een vestingwerk of iets dergelijks. Voor het kasteel van Zaamslag is natuurlijk die hoofdburg er nog, een soort aardebergje. Er zijn soms andere lijnen in het landschap of paadjes die we net iets

0: volgen wat er misschien soms al niet meer is. Maar dan geeft dat paadje of die grens net nog iets aan van wat er geweest is. En dat zijn hele leuke dingen om daar soms achter te komen. En dat zie je pas als je dat met die kaarten aan de gang bent gegaan.
1: Interessant. Hey, en het kabinet dat wil vanaf 1 januari de hele dag de smartphone verbieden voor kinderen op school. Dus niet alleen in de klas dan, maar ook daaromheen. In de aula, schoolplein of misschien hem helemaal niet meer meenemen vanaf huis. Nou, dat laatste is volgens meneer Jaspersen ook geen optie.
2: Je zou toch raar op staan kijken als je een bericht thuis krijgt van er is dat en dat met je kind gebeurd. Terwijl die, omdat hij een telefoon bij hem heeft en niet kan melden wat erop doet.
1: Nee. In die zin is het dus veranderd, zegt u, in de afgelopen jaren. En is wel echt nodig.
2: Natuurlijk, vroeger had ik niet veel lagere scholen bij elkaar. En nu, ja, dan moeten ze een eind fietsen. Vooral de scholieren die op die dorpen wonen. Dan moeten ze naar een ander dorp op school. En de lagere school, nou, ik vind voor de veiligheid die telefoon bij je hebben.
1: Nou, dus meneer Jaspers, inzicht u het maar. Morgen een nieuwe editie. Kun je uiteraard je mening weer kwijt over het nieuws van de dag. Veel fijne muziek. Na 7 uur, laatste Zeeuwse nieuws. Dat volg je de hele avond op onze site en de app. En morgenochtend, dan is hij er weer vanaf 6 uur exact. Remco van Schelle en Zeeland wordt wakker. En dit is Robert Palmer, Every Kind of People.

Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
14: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
13: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:30 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
1: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio, bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoffers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
1: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

Presentatoren Jimi Hendrix en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt. Dan je denkt.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep
2: Zeeland. 1, 2, 1, 2, 3.